0: zijn verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod, mag ze voor een lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt alleen voor studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap. Volgens de universiteit is het overgrote deel van de studenten tijdens colleges andere dingen aan het doen dan luisteren. En ze moeten vanaf nu hun aantekeningen op papier maken. Het weer. Aan de kust buien. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. Het wordt dan 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

nieuwsgierig? Ben jij degene die thuis altijd de computer repareert? Of hoop je net zo goed te worden als Edwin Evers? Pak dan nu je kans. Meer Radio zoekt creatieve redactieleden, technici, ICT'ers en presentatoren. Geen ervaring is geen probleem. Je krijgt uitstekende begeleiding van onze ervaren medewerkers. Heb jij elke week een paar uurtjes tijd over? Dan hebben wij een nieuwe hobby voor je. Stuur een e-mail naar redactie@meerradio.nl. redactie@meerradio.nl. En begin vandaag nog aan je radiocarrière. Het is 2:30. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse kustwacht zegt dat er bij Puerto Rico zeker 40 mensen uit het water zijn gered. Op volle zee was hun boot omgeslagen. 2 mensen zijn omgekomen en zo'n 20 mensen zijn nog vermist. De drenkelingen lagen meer dan 12 uur in het water voordat ze werden gezien door een passerend schip. Volgens de kustwacht sloeg de boot om na een vechtpartij waarbij opvarenden gestoken werden met een kapmes. Mogelijk gaat het om een groep migranten die een oversteek wilden maken in een geïmproviseerde boot. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Het is nog onduidelijk wat er is geraakt en of er slachtoffers zijn. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen zeker 2 mensen om. Ook in Dnipro vielen doden en raakten tientallen mensen gewond bij een aanval op een kantoorgebouw. Vanwege ruzie met FBI-directeur Patel is Andrew Bailey, de tweede man van de Amerikaanse Veiligheidsdienst, opgestapt. Volgens Amerikaanse media waren de twee het regelmatig niet eens en spraken ze elkaar soms maanden niet. Bailey zegt zelf dat hij al na een jaar opstapt om meer tijd met zijn gezin door te brengen. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet, mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod, mag ze voor een lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. Het weer dan nog. Aan de kust kunnen buien vallen. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt vannacht af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. En het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Clubhouse, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Brokstukken van een raket kwamen neer bij een wooncomplex. Een ander gebouw vloog in brand, zegt de burgemeester van de stad. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen 2 mensen om en er vielen tientallen gewonden. Ook de stad Dnipro werd getroffen. In Frankrijk zijn bij protesten op middelbare scholen meer dan 160 mensen opgepakt. Er raakten 27 scholieren, docenten en medewerkers van de veiligheidsdienst gewond. De protesten begonnen vorige week in Parijs en sindsdien blokkeren leerlingen door heel Frankrijk de ingangen van hun scholen. Ze willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en een hoge werkdruk. Bij de protesten werd vuurwerk naar de politie gegooid en er werden spullen gesloopt. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de scholieren niets eisen, maar alleen maar geweld plegen. De Amerikaanse kustwacht zegt dat er bij Puerto Rico zeker 40 mensen uit het water zijn gered. Op volle zee was hun boot omgeslagen. 2 mensen zijn omgekomen en zo'n 20 mensen zijn nog vermist. De drenkelingen lagen meer dan 12 uur in het water, voordat ze werden gezien door een passerend schip. Volgens de kustwacht sloeg de boot om na een vechtpartij waarbij opvarenden gestoken werden met een kapmes. Mogelijk gaat het om een groep migranten die een oversteek wilden maken in een geïmproviseerde boot. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. Het weer. Aan de kust nog wat buien. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. En het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Woning en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Brokstukken van een raket kwamen neer bij een wooncomplex en een ander gebouw vloog in brand, zegt de burgemeester van de stad. Over slachtoffers is nog niets bekend. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen 2 mensen om het leven en er vielen tientallen gewonden. Ook de stad Dnipro werd toen getroffen. In een appartementencomplex in Apeldoorn heeft vannacht een grote brand gewoed. Bewoners van zo'n 30 appartementen moesten hun huis uit. Volgens de veiligheidsregio gaat het vooral om oudere mensen. 7 van hen hadden rook ingeademd, maar er hoefde niemand naar het ziekenhuis. 1 appartement is volgens de veiligheidsregio onbewoonbaar. Omdat er bij de brand in Apeldoorn veel rook vrij kwam, moest een deel van de bewoners vannacht mogelijk ergens anders slapen. Vanwege ruzie met FBI-directeur Patel is Andrew Bailey, de tweede man van de Amerikaanse Veiligheidsdienst, opgestapt. Volgens Amerikaanse media waren de twee het regelmatig niet eens en spraken ze elkaar soms maanden niet. Bailey zegt zelf dat hij al na een jaar opstapt om meer tijd met zijn gezin door te kunnen brengen. Bij protesten op middelbare scholen in Frankrijk zijn 27 mensen gewond geraakt. 1 meisje kreeg zoutzuur aan haar handen en gezicht. De Franse politie pakte 164 mensen op voor geweld en vandalisme. De scholieren eisen dat er iets gedaan wordt aan het lerarentekort en aan de overvolle klassen. En daarom blokkeren ze schooldeuren. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tienduizenden mensen gingen de straat op en eisen dat de huurders beter beschermd worden. Het weer. Aan de kust vallen nog wat buien. Overdag is het overal droog met regelmatig zon, maar er zijn ook wat wolkenvelden. Het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Mijn hele leven, het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Gemeente geeft geen ontheffing voor het afsteken van vuurwerk en illegale vapes gevonden bij politie- en douaneactie. De gemeente Haarlemmermeer geeft geen ontheffing aan georganiseerde groepen of verenigingen om vuurwerk af te steken rond de jaarwisseling. Op 1 augustus is de wet Veilige Jaarwisseling ingegaan. Die bepaalt dat er in Nederland geen consumentenvuurwerk meer mag worden afgestoken. Gemeentes kunnen erop ontheffing verlenen. Maar de gemeente gaat dat niet doen omdat bijna alle gemeenten in Noord-Holland geen ontheffingen verlenen. Dat geeft duidelijkheid aan de inwoners in de regio. Daarnaast is er te weinig tijd geweest om goed te onderzoeken wat de gevolgen zijn van het verlenen van ontheffingen. Daarbij spelen vragen zoals hoeveel ontheffingen kunnen worden gegeven, welke locaties zijn geschikt, welke veiligheidsregels zijn nodig en hoe toezicht en handhaving geregeld kunnen worden. Bij een onderzoek van de politie en douane op een bedrijventerrein aan de Pakslaan in Hoofddorp zijn vrijdagmiddag meerdere zakken vapes in beslag genomen. Het bedrijventerrein was tijdens de actie afgezet met politielint. Wat de aanleiding was van het onderzoek en aan wie de zakken toebehoren is niet bekendgemaakt. De douane bevestigde alleen dat er meerdere zakken vapes en nicotinezakjes in beslag zijn genomen. De verkoop van beide producten in Nederland is illegaal. Bezoekers konden tijdens de actie geen pakketjes inleveren en afhalen bij het Pakshop afhaalpunt. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. De komende periode is er veel bewolking met af en toe zon en kans op een buitje. De middagtemperatuur varieert van 21 tot 25 graden en er waait erbij een zwakke tot matige wind, windkracht 2 tot 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Wist je dat slimme zonwering helpt om energie te besparen? Met automatische bediening reageren screens en zonwering vanzelf op zon en temperatuur. Zo blijft je woning tot wel 7 graden koeler. Zelfs op warme dagen. Bij Ambiance Velota en Hoofddorp combineren we comfort, duurzaamheid en slimme technologie in zonwering op maat. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. Rusland heeft vannacht opnieuw Oekraïne aangevallen. Onder meer in hoofdstad Kiev zijn explosies gehoord. Volgens de burgemeester van de stad kwamen brokstukken van een raket neer bij een appartementencomplex en vloog een ander gebouw in brand. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan en daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond, wel werden 7 mensen nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd. De politie zegt tegen de krant De Stentor dat de brand is aangestoken. Voor de kust van Puerto Rico is een boot met tientallen opvarenden omgeslagen. Dat gebeurde volgens de Amerikaanse kustwacht nadat iemand met een kapmes om zich heen was gaan steken. Zeker 2 mensen zijn omgekomen en er zijn nog ongeveer 20 vermisten. 40 opvarenden zijn uit de zee gered. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tienduizenden mensen gingen de straat op en eisen dat huurders beter beschermd worden. Het weer. Aan de kust vallen nog wat buien. Verder wordt het een droge dag met regelmatig zon, maar er zijn ook wat wolkenvelden. Het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in het najaar. Meer Radio.
1: De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik hield zomaar ineens van jou. Je hebt niet in de gaten wat je allemaal met me doet. Dat kun je ook niet weten. Ik heb je pas één keer ontmoet en toen heb je mij misschien niet eens gezien. Ik ging nooit naar buiten. Echt vrolijk was ik niet.

0: Wil jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
1: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
0: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the Weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
2: Die laatste die was van mij, hè?
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
3: Niels Onderwater haalt met zijn zwemtocht ruim 11.000 euro op en cursus rouwmantel voor ex-mantelzorgers. Niels Onderwater heeft zondag 26 september tijdens zijn rondje Haarlemmermeer ruim 11.000 euro opgehaald. Zijn streefbedrag was 10.000 euro. Hij zwom non-stop de volledige ringvaart rond, een afstand van 60 kilometer. Met zijn zwemprestatie zamelde hij geld in voor de Maarten van der Weijden Foundation ter ondersteuning van het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Zijn actie kreeg onder andere steun en lof van Olympisch kampioen Maarten van der Weijden zelf. De tocht nam bijna een etmaal in beslag. Onderwater startte zaterdagmiddag en tikte zondagmiddag aan. Donderdag 1 oktober start bij Mantelzorg en Meer een cursus voor mensen die rouwen om het verlies van hun dierbaren voor wie zij langere tijd hebben gezorgd. Opnieuw inhoud geven aan je leven na het overlijden van een naaste valt niet mee. En zeker niet na een lange periode van zorg. Aldus organisator Mantelzorg en Meer. De cursus Rouwmantel maakt mantelzorgers bewust van wat het zorgen met ze heeft gedaan en kan ook helpen om het rouwproces beter te begrijpen. De cursus omvat 8 donderdagmiddagen van 1:30 tot 3:30 en start op 1 oktober. De cursus wordt gegeven bij Mantelzorg en Meer, Dr. van Dorstenlaan E. in Hoofddorp. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. De komende periode is er veel bewolking met af en toe zon en kans op een buitje. De middagtemperatuur varieert van 21 tot 25 graden en er waait erbij een zwakke tot matige wind, windkracht 2 tot 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
4: Meer Radio.
5: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
4: Meer Radio. Haarlemmermeer.
5: De ochtend van Meer Radio.
0: Non-stop muziek.

0: buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Gemiddeld overlijden elke dag 21 mensen door een val, blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar ging het om 7800 mensen. Dat is een toename van bijna 500 in vergelijking met een jaar eerder. Ruim driekwart van de doden door een val is ouder dan 80 jaar. Gisteren begon een valpreventieweek waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan en daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond, wel werden 7 mensen nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar verhaal groeide uit tot een symbool van de woningcrisis in Spanje, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Sinds 2020 zijn de huizenprijzen heel hard gestegen. Als je naar heel Spanje kijkt, zie je dat koopwoningen met 35% duurder zijn geworden dan voor de coronapandemie. En de huur die is maar liefst met 45% gestegen.
1: Tienduizenden mensen gingen gisteren de straat op en eisen dat huurders beter beschermd worden. Een Brits schaakwonder van 11 jaar heeft als jongste ooit de titel vrouwelijke grootmeester behaald. Bodana Sivanandan pakte die titel tijdens de schaakolympiade in Oezbekistan. Ze leerde zichzelf schaken tijdens de coronaperiode en ze zegt dat ze wil doorgaan en geschiedenis wil blijven schrijven.
3: I want to be one of the best chess players in the world and that's like my main long-term aim and yeah, for now I just want to keep improving and doing my best.
1: Het weer droog en geregeld zon, al is er ook wat hoge bewolking. Het wordt uitzonderlijk warm, met maximaal van 25 graden in het westen en 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Ben jij een echte vinylliefhebber? Luister dan goed. Bij Club Today geven we elke maand een nieuwe plaat weg. In samenwerking met In Front Records. Misschien scoor jij wel die ene must-have voor je collectie. Wat je moet doen? Simpel. Volg Meer Radio op social media en laat ons onder de actiepost weten waarom jij die plaat verdient. Wie weet draait deze track binnenkort bij jou op de platenspeler. Mis het niet. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Kerkbestuur heeft plan voor bouw van woningen achter kerk in Abbenes en Schiphol zoekt bouwbedrijven voor langere samenwerking. Uit geldgebrek overweegt het kerkbestuur van de protestantse kerk in Abbenes om een deel van het terrein achter de kerk te verkopen voor de bouw van appartementen. Anders moet het gebouw bij de hoofdvaart binnen 10 jaar dicht. De slinkende kerkgemeente kan het onderhoud aan het 157 jaar oude gebouw niet meer betalen. Bouwbedrijf Horsman & Co. uit Lisse wil op een deel van de volkstuinen achter de kerk een gebouw neerzetten met seniorenappartementen. Maar dorpsbewoners zijn minder enthousiast. De vraag is ook of het wel mag volgens het legaat van de Amsterdamse arts en dorpsweldoener J.P. Heijen, die de grond in 1868 schonk. Dat document is echter tot op heden onvindbaar. Schiphol zoekt via 5 grote aanbestedingen voor bouw- en onderhoudswerk bouwbedrijven om de komende jaren intensief mee samen te werken. De luchthaven investeert van 2025 tot 2035 een slordige 10 miljard euro in vernieuwing en onderhoud. Daarvoor werkt de luchthaven het liefst langdurig samen met bouw- en installatiepartners. Een groot deel van de huidige bouw- en onderhoudscontracten voor Schiphol loopt in 2028 af. De 5 aanbestedingen gaan over onderhouds-, vervangings- en projectwerkzaamheden voor de terminals, technische installaties, platformen en gebouwen. Denk aan het beton, passagiersbruggen, stroom- en luchtvoorziening voor vliegtuigen, casco-winkelpanden, klimaatinstallaties en gebouwen zoals die van de brandweer. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. De komende periode is er veel bewolking met af en toe zon en kans op een buitje. De middagtemperatuur varieert van 21 tot 25 graden en er waait erbij een zwakke tot matige wind, windkracht 2 tot 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Wist je dat slimme zonwering helpt om energie te besparen? Met automatische bediening reageren screens en zonwering vanzelf op zon en temperatuur. Zo blijft je woning tot wel 7 graden koeler. Zelfs op warme dagen. Bij Ambiance, Velota en Hoofddorp combineren we comfort, duurzaamheid en slimme technologie in zonwering op maat. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dorot Meegens met het NOS Journaal. Nederlandse ingenieursbureau Arcadis gaat ongeveer 1000 banen schrappen. Bedrijf dat onder meer ontwerpen maakt voor bouwprojecten en milieubescherming gaat ook stoppen met zijn architectuuractiviteiten. Daarnaast worden alle werkzaamheden in China gestopt. Bij Arcadis werken ruim 34.000 mensen in zo'n 30 landen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet meer alleen tijdens kantooruren. Door die uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te komen. De behoefte daaraan blijkt groot, zegt Veilig Thuis.
3: Omdat geweld niet stopt bij 5 uur. We merken heel duidelijk dat mensen ook na 5 uur behoefte hebben aan een plek waar ze hun zorg kunnen uiten, waar ze hun twijfels met ons kunnen bespreken. En de ervaring leert kijken naar de afgelopen maand dat heel veel mensen ons weten te vinden, ook na 5 uur in het weekend.
2: De uitbreiding is nu bekendgemaakt, maar werd een maand geleden al ingevoerd. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Gemiddeld overlijden elke dag 21 mensen door een val, blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar ging het om 7800 mensen, een toename van bijna 500 in vergelijking met een jaar daarvoor. Ruim 3/4 van de doden door een val is ouder dan 80. Het gaat alleen om mensen die struikelen, vallen of uitglijden. Slachtoffers die vallen in het verkeer met bijvoorbeeld een fiets zijn niet in de cijfers meegenomen. Gisteren begon een valpreventieweek waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan. Daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond. De politie zegt tegen de krant De Stentor dat de brand is aangestoken. Het weer droog, geregeld zon, ook al wat hoge bewolking. Het werd uitzonderlijk warm met maxima van 23 graden op de Wadden tot 29 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Van Meer Radio. Piet Kroes.

0: Door de Talk Talk. It's my life.
1: Ruud Kroes met de Ochtend van Meer Radio.
0: Goedemorgen, welkom bij de Ochtend van Meer Radio. Wat kun je verwachten de komende twee uur? We hebben weer hele bijzondere berichten voor je. We gaan kijken of er sportnieuws is, maar ook leuke activiteiten uit Haarlemmermeer. En uiteraard hebben we muziek, onder meer van Tempest City, van U2. Maar nu eerst Sarah Larsson, Midnight Sun.

0: U2 hoorde je, de band bestaat inmiddels alweer 50 jaar. Stuck in a moment, you can get out of it.
1: De Meer Radio ontbijtplaat. De
0: ontbijtplaat, jouw favoriete nummer. Je kunt hem aanvragen, studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. Mocht je een leuke anekdote weten, horen we het graag. Hier is Orkestro Menjoeves in het dag.

0: Ben Lanclesot met Soul Man.
1: Een bijzonder feitje van de andere kant van de oceaan.
0: Tijdens een zware elektrische ontlading in een zandduin in Nebraska in 2008... smolt het zand samen tot een vulgoriet van 2 meter lang. Door de extreme hitte ontstond er een zeer zeldzaam quasikristal met een 12-voudige symmetrie. Wetenschappers dachten voorheen dat zo'n structuur in normale kristallen onmogelijk was.

0: Iedere zondagmiddag presenteert Tom van Branen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
1: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
0: Met de grootste artiesten.
2: This is Phil Collins.
3: This is Chris Rea.
4: Dit is Jody Bernal.
5: Hello, this is Christopher Cross.
6: Ik ben het Cilia Romli in de maand van het jaar.
0: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
7: De gemeente geeft geen ontheffing voor het afsteken van vuurwerk en illegale vapes gevonden bij politie- en douaneactie. De gemeente Haarlemmermeer geeft geen ontheffing aan georganiseerde groepen of verenigingen om vuurwerk af te steken rond de jaarwisseling. Op 1 augustus is de wet Veilige Jaarwisseling ingegaan. Die bepaalt dat er in Nederland geen consumentenvuurwerk meer mag worden afgestoken. Gemeentes kunnen erop ontheffing verlenen. Maar de gemeente gaat dat niet doen omdat bijna alle gemeenten in Noord-Holland geen ontheffingen verlenen. Dat geeft duidelijkheid aan de inwoners in de regio. Daarnaast is er te weinig tijd geweest om goed te onderzoeken wat de gevolgen zijn van het verlenen van ontheffingen. Daarbij spelen vragen zoals hoeveel ontheffingen kunnen worden gegeven, welke locaties zijn geschikt, welke veiligheidsregels zijn nodig en hoe toezicht en handhaving geregeld kunnen worden. Bij een onderzoek van de politie en douane op een bedrijventerrein aan de Pakslaan in Hoofddorp zijn vrijdagmiddag meerdere zakken vapes in beslag genomen. Het bedrijventerrein was tijdens de actie afgezet met politielint. Wat de aanleiding was van het onderzoek en aan wie de zakken toebehoren is niet bekendgemaakt. De douane bevestigde alleen dat er meerdere zakken vapes en nicotinezakjes in beslag zijn genomen. De verkoop van beide producten in Nederland is illegaal. Bezoekers konden tijdens de actie geen pakketjes inleveren en afhalen bij het Pakshop afhaalpunt. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. De komende periode is er veel bewolking met af en toe zon en kans op een buitje. De middagtemperatuur varieert van 21 tot 25 graden en er waait erbij een zwakke tot matige wind, windkracht 2 tot 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
8: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
8: Meer Radio. Haarlemmermeer.
0: De ochtend van Meer Radio. Ruud Kroes.

0: Superstar hoorde je van Jamella.
1: Ontbijtplaat in de ochtend van Meer Radio.
0: Corona, die vraagt dit nummer aan van Acta en de Munnik. Groot fan is ze. Maar waarom ze hem aanvraagt, ja, dat schrijft ze er niet bij. Hier is de kapitein, deel 2, Acta en de Munnik voor Corona.

0: Ed Sheeran hoorde je met Sing.
1: Een bijzonder bericht.
0: Wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat mensen die tweetalig zijn vaak verschillende persoonlijkheidskenmerken vertonen, afhankelijk van de taal die ze spreken. Veel mensen geven bijvoorbeeld aan dat ze zich in het Engels veel extraverter en relaxter voelen, terwijl ze in hun moedertaal, zoals Duits, verbaal, directer of serieuzer uit de hoek kunnen komen.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Journaal. 6 EU-landen, waaronder Nederland, dreigen de volgende meerjarenbegroting van de EU niet goed te keuren. Dat blijkt uit een brief die de Financial Times heeft ingezien. De leiders van die 6 landen zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet meer alleen tijdens kantooruren. Door die uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te komen. De chatfunctie maakt de drempel voor veel mensen lager.
3: Er is een deel van de jeugd die het spannend vindt om te bellen. En sommige mensen zitten in situaties waar ze niet kunnen bellen. Als je in een heftige relatie zit en je partner mag je niet horen, omdat hij anders geweld naar jou gaat gebruiken, dan kan een chatfunctie daarin uitkomst bieden. Dus een aanvulling op het pakket wat we al hebben.
2: De behoefte aan het dag en nacht kunnen chatten lijkt groot. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Het aantal mensen dat overlijdt door een val is vorig jaar flink gestegen. In 2025 kwamen 7800 mensen om. Het zijn er 500 meer dan een jaar eerder. Vooral 80-plussers overleven een val vaak niet, blijkt uit cijfers van het CBS. Arcadis schrapt ongeveer 1000 banen. Het ingenieursbureau stopt met architectuuropdrachten. Daarnaast komt er een einde aan de werkzaamheden in China. Het bedrijf wil de bedrijfsvoering versimpelen en kosten besparen, zegt Roland Muller van de economieredactie.
4: Er worden dan 200 managers aangewezen binnen het hele bedrijf en die moeten gaan kijken waar er bespaard kan worden, hoe het efficiënter kan, hoe er meer geld verdiend kan worden. Het bedrijf laat nog wel weten dat ondanks die ontslagen die dan ook zullen gaan vallen, dat er dus ook nog wel mensen aangenomen kunnen worden voor juist die onderdelen waar het bedrijf nog wel groeit.
2: Bij Arcadis werken ruim 34.000 mensen in zo'n 30 landen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Het weer droog en geregeld zon, ook wat hoge bewolking. Wordt uitzonderlijk warm met maxima van 23 graden op de Wadden en 29 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in het najaar. Meer radio.
1: De ochtend van Meer Radio. Ruud Kroes.

0: Kroes met de Ochtend van Meer Radio.
1: Goedemorgen, welkom terug bij de Ochtend van Meer Radio. We zijn aanbeland in het tweede uur. Tweede uur zijn we begonnen met Henk Westbroek. Zelfs je naam is mooi. Wat kun je verwachten de komende uur? Bijzondere berichten. We hebben sportnieuws, leuke activiteiten in Haarlemmermeer. En uiteraard muziek. Wat dacht je van Kelly Rowland, Kansas, Joelle Corrie. Maar nu eerst Bruno Mars, Risk It All.

0: Joël Corrie was dat met Bed.
1: Meer radio.
2: Sportnieuws.
0: Er wordt weer gevoetbald in de keukenkampioendivisie. Op vrijdag Helmond Sport tegen koploper Heracles. Op zaterdag Topos MVV Maastricht, Vitesse NAC Breda, RKC Waalwijk Emmen, Eindhoven De Graafschap, FC Den Bosch, FC Dordrecht en Almere City Volendam. En op zondag is er een Limburgs onderrondje VVV tegen Rode JC.

0: Sixpence, Nanda Richard, Kiss Me.
1: Opvallend nieuws.
0: De wereldberoemde gorilla Harambe bleek op jonge leeftijd een gezinsdrama te hebben meegemaakt. Toen hij pas 2 jaar oud was, kwamen zijn moeder, zijn broertje van 11 maanden en zijn halfzusje om het leven. Dit gebeurde door een chloorgasvergiftiging, nadat een container met chloor te dicht bij een kachel was achtergelaten.

0: Radio geeft je elke dag meer tips voor een leuk uitstapje. Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlemmermeer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Niels Onderwater haalt met zijn zwemtocht ruim 11.000 euro op en cursus rouwmantel voor ex-mantelzorgers. Niels Onderwater heeft zondag 26 september tijdens zijn rondje Haarlemmermeer ruim 11.000 euro opgehaald. Zijn streefbedrag was 10.000 euro. Hij zwom non-stop de volledige ringvaart rond, een afstand van 60 kilometer. Met zijn zwemprestatie zamelde hij geld in voor de Maarten van der Weijden Foundation ter ondersteuning van het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Zijn actie kreeg onder andere steun en lof van Olympisch kampioen Maarten van der Weijden zelf. De tocht nam bijna een etmaal in beslag. Onderwater startte zaterdagmiddag en tikte zondagmiddag aan. Donderdag 1 oktober start bij Mantelzorg en Meer een cursus voor mensen die rouwen om het verlies van hun dierbaren voor wie zij langere tijd hebben gezorgd. Opnieuw inhoud geven aan je leven na het overlijden van een naaste valt niet mee. En zeker niet na een lange periode van zorg. Aldus organisator Mantelzorg en Meer. De cursus Rouwmantel maakt mantelzorgers bewust van wat het zorgen met ze heeft gedaan en kan ook helpen om het rouwproces beter te begrijpen. De cursus omvat 8 donderdagmiddagen van 1:30 tot 3:30 en start op 1 oktober. De cursus wordt gegeven bij Mantelzorg en Meer, Dr. van Dorstenlaan 1 in Hoofddorp. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. De komende periode is er veel bewolking met af en toe zon en kans op een buitje. De middagtemperatuur varieert van 21 tot 25 graden en er waait erbij een zwakke tot matige wind, windkracht 2 tot 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Meerradio. Haarlemmermeer.
2: De ochtend van Meerradio.
0: Ruud Kroes.

0: Mark Noffler. What it is.
1: De ochtend van meer radio. Activiteitenkalender.
0: In C. Hoofddorp kun je een collegereeks volgen over de snelle ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Aan de hand van duidelijke voorbeelden en praktische toepassingen zie je wat AI is, waar we het dagelijks tegenkomen, en wat het voor ons leven en samenleving kan betekenen. De colleges gaan van uitleg over de basis en het ontstaan tot de filosofische en ethische vraagstukken die erbij komen kijken. Eva Kool, student-docent, hoopt in de colleges naast uitleg en diepgang ook wat vertrouwdheid met AI en minder zorgen te geven. De reeks bestaat uit 4 colleges die ook los te bezoeken zijn. Donderdag 1 oktober om 19:30 aan het Raadhuisplein in Hoofddorp.

Alice speaks righteous. Sister Cena says funky. How bizarre.

Dat was Spendo Ballet met True. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de ochtend van Meer Radio. Straks tussen de bedrijven en om 4 uur onderweg. We gaan eruit met Stella Lefty. Basten, fijne dag. Tot snel. Hoi.

0: Wist je dat slimme zonwering helpt om energie te besparen? Met automatische bediening reageren screens en zonwering vanzelf op zon en temperatuur. Zo blijft je woning tot wel 7 graden koeler. Zelfs op warme dagen. Bij Ambiance Velota en Hoofddorp combineren we comfort, duurzaamheid en slimme technologie in zonwering op maat. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Nederland en 5 andere landen willen dat het budget in de volgende 7 jaren begroting van de Europese Unie wordt verlaagd. Dat schrijven ze in een brief aan de voorzitter van de EU. De leiders van de landen zeggen dat het ophogen van budgetten niet past bij de bezuinigingen die in sommige van die landen spelen. Ook willen ze dat er scherpere keuzes worden gemaakt. Ze zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. Landen als Spanje en Italië willen juist dat daar meer geld naartoe gaat. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, heeft excuses aangeboden voor het inbreken bij websites en systemen van de Australische overheid. Het gebeurde in juni, werd vorige week bekendgemaakt door de Australische premier Albanese. OpenAI had 2 weken daarvoor pas de regering op de hoogte gebracht. En Albanese noemde dat onacceptabel. Het AI-bedrijf ontdekte de inbraken half augustus en geeft toe dat het de Australische overheid eerder had moeten informeren. OpenAI gaat de getroffen instanties helpen en meebetalen aan het versterken van de cyberverdediging. Arcadis schrapt ongeveer 1000 banen. Het ingenieursbureau stopt met architectuuropdrachten. Ook komt er een einde aan de activiteiten in China. Bij Arcadis werken wereldwijd ruim 34.000 mensen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet alleen meer tijdens kantooruren. Door deze uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te kunnen komen. De behoefte aan het dag en nacht kunnen chatten lijkt groot. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Het weer, droog en geregeld zon, al is er ook wat hoge bewolking. Het wordt uitzonderlijk warm met maxima van 23 graden op de Wadden en 29 graden in het zuidoosten. Ook morgen warm en na zomer weer met veel zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Tussen de bedrijven, mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: bijna begint, dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meerradio Studio. Studio. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Mail jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meerradio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Kerkbestuur heeft plan voor bouw van woningen achter kerk in Abbenes en Schiphol zoekt bouwbedrijven voor langere samenwerking. Uit geldgebrek overweegt het kerkbestuur van de Protestantse kerk in Abbenes om een deel van het terrein achter de kerk te verkopen voor de bouw van appartementen. Anders moet het gebouw bij de hoofdvaart binnen 10 jaar dicht. De slinkende kerkgemeente kan het onderhoud aan het 157 jaar oude gebouw niet meer betalen. Bouwbedrijf Horsman & Co. uit Lisse wil op een deel van de volkstuinen achter de kerk een gebouw neerzetten met seniorenappartementen. Maar dorpsbewoners zijn minder enthousiast. De vraag is ook of het wel mag volgens het legaat van de Amsterdamse arts en dorpsweldoener J.P. Heijen, die de grond in 1868 schonk. Dat document is echter tot op heden onvindbaar. Schiphol zoekt via 5 grote aanbestedingen voor bouw- en onderhoudswerk bouwbedrijven om de komende jaren intensief mee samen te werken. De luchthaven investeert van 2025 tot 2035 een slordige 10 miljard euro in vernieuwing en onderhoud. Daarvoor werkt de luchthaven het liefst langdurig samen met bouw- en installatiepartners. Een groot deel van de huidige bouw- en onderhoudscontracten voor Schiphol loopt in 2028 af. De 5 aanbestedingen gaan over onderhouds-, vervangings- en projectwerkzaamheden voor de terminals, technische installaties, platformen en gebouwen. Denk aan het beton, passagiersbruggen, stroom- en luchtvoorziening voor vliegtuigen, casco-winkelpanden, klimaatinstallaties en gebouwen zoals die van de brandweer. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. De komende periode is er veel bewolking met af en toe zon en kans op een buitje. De middagtemperatuur varieert van 21 tot 25 graden en er waait erbij een zwakke tot matige wind, windkracht 2 tot 3. Dit was het Meernieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Thailand is het dodental door het noodweer gestegen tot 23... Grote delen van het land hebben al dagenlang te maken met veel regen, waardoor gebieden zijn overstroomd. In Bangkok zijn meer dan 700.000 mensen getroffen door het hoge water. Inmiddels lijkt het water in de Thaise hoofdstad te dalen, omdat het beter afgevoerd kan worden. Toch staan nog veel belangrijke wegen blank. De komende dagen gaat het naar verwachting minder regen in Thailand. Een petitie voor inspraak over de natuur op de Waddeneilanden is al meer dan 50.000 keer ondertekend. Bewoners van de eilanden maken zich zorgen over plannen van de Rijkswaterstaat om delen van de natuur op de eilanden het hele jaar af te sluiten. Het gaat namelijk niet goed met sommige natuurgebieden. Een maatregel zou kunnen zijn om gebieden meer rust te geven. De plannen zijn nog niet definitief, maar eilanders zijn bang dat het te drastisch wordt en eisen inspraak. De petitie wordt vandaag overhandigd aan de Tweede Kamer. 6 EU-landen, waaronder Nederland, willen dat het budget in de volgende meerjarenbegroting van de EU omlaag gaat. Dat blijkt uit een brief aan de voorzitter van de EU. De leiders van de 6 landen zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. In een paar dagen tijd zijn 4 honden overleden nadat ze waren uitgelaten in een park in Schiedam. De politie vermoedt dat ze iets hebben gegeten, waardoor ze ziek zijn geworden. Het advies aan hondeneigenaren is om hun huisdier voorlopig ergens anders uit te laten. Wat de honden hebben binnengekregen is nog onbekend. Wel hadden alle beesten dezelfde symptomen. De politie gaat in het park in Schiedam pathologisch en toxicologisch onderzoek doen. En ook staan er waarschuwingsborden. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor eind september. Namelijk 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: stoken mij kwijt.
1: Meer weten over een concert? Wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest? Of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppen.
2: De gemeente geeft geen ontheffing voor het afsteken van vuurwerk en illegale vapes gevonden bij politie- en douaneactie. De gemeente Haarlemmermeer geeft geen ontheffing aan georganiseerde groepen of verenigingen om vuurwerk af te steken rond de jaarwisseling. Op 1 augustus is de wet Veilige Jaarwisseling ingegaan. Die bepaalt dat er in Nederland geen consumentenvuurwerk meer mag worden afgestoken. Gemeentes kunnen erop ontheffing verlenen. Maar de gemeente gaat dat niet doen omdat bijna alle gemeenten in Noord-Holland geen ontheffingen verlenen. Dat geeft duidelijkheid aan de inwoners in de regio. Daarnaast is er te weinig tijd geweest om goed te onderzoeken wat de gevolgen zijn van het verlenen van ontheffingen. Daarbij spelen vragen zoals hoeveel ontheffingen kunnen worden gegeven, welke locaties zijn geschikt, welke veiligheidsregels zijn nodig en hoe toezicht en handhaving geregeld kunnen worden. Bij een onderzoek van de politie en douane op een bedrijventerrein aan de Pakslaan in Hoofddorp zijn vrijdagmiddag meerdere zakken vapes in beslag genomen. Het bedrijventerrein was tijdens de actie afgezet met politielint. Wat de aanleiding was van het onderzoek en aan wie de zakken toebehoren is niet bekendgemaakt. De douane bevestigde alleen dat er meerdere zakken vapes en nicotinezakjes in beslag zijn genomen. De verkoop van beide producten in Nederland is illegaal. Bezoekers konden tijdens de actie geen pakketjes inleveren en afhalen bij het Pakshop afhaalpunt. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. De komende periode is er veel bewolking met af en toe zon en kans op een buitje. De middagtemperatuur varieert van 21 tot 25 graden en er waait erbij een zwakke tot matige wind, windkracht 2 tot 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Meerradio.
4: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Wist je dat slimme zonwering helpt om energie te besparen? Met automatische bediening reageren screens en zonwering vanzelf op zon en temperatuur. Zo blijft je woning tot wel 7 graden koeler. Zelfs op warme dagen. Bij Ambiance, Velota en Hoofddorp combineren we comfort, duurzaamheid en slimme technologie in zonwering op maat. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Meerdere treinstations zijn ontruimd of ontruimd geweest vanwege onbeheerde spullen. Zo is het treinstation van Haarlem afgesloten omdat er 2 onbeheerde koffers zijn gevonden. Niemand mag het station in en er rijden geen treinen van en naar de stad. Volgens NS ligt het treinverkeer nog tot minstens 12:30 vanmiddag stil. Ook op Rotterdam Centraal en Utrecht Centraal werden stations gedeeltelijk afgesloten vanwege onbeheerde spullen. In Rotterdam meldde de eigenaresse van de koffer zich al snel. In Utrecht zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van het verstoren van de openbare orde. Het aantal mensen dat het geen probleem vindt dat een man zijn vrouw slaat, is gestegen. Dat staat in een onderzoek over vrouwenemancipatie van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Over het algemeen denken Nederlanders nog altijd positief over vrouwenemancipatie. Maar het aandeel Nederlanders dat het partnergeweld altijd afkeurt, is gedaald. 85% vindt het nooit gerechtvaardigd. En 13 jaar geleden was dat nog 88%. Volgens de onderzoekers worden mensen traditioneler in hun opvattingen. Dat heeft deels te maken met religie, maar mogelijk ook met de invloed van de manosphere op sociale media. Het dodental door het noodweer in Thailand is opgelopen naar 23. Grote delen van het Aziatische land hebben al dagenlang te maken met veel regenval, waardoor gebieden zijn overstroomd. 4 honden zijn ziek geworden en overleden nadat ze in een stadspark in Schiedam iets hadden gegeten tijdens het uitlaten. Wat is niet bekend, dat gaat de politie de komende tijd onderzoeken. In het park staan waarschuwingsborden. Het advies aan hondeneigenaren is om hun huisdier voorlopig ergens anders uit te laten. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor deze tijd van het jaar. 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

girl.

0: Maak Kennis Maandag is een luchtig, informatief en gezellig radioprogramma. Jeroen Griekspoor en Peter Ludikhuizen praten met artiesten, columnisten en kunstenaars over creatie en inspiratie. Daarnaast hoor je opvallend regionieuws, de agenda en nieuwe singles en verse albumtracks. Dat is nog eens prettig kennismaken. Iedere maandagavond van 7 tot 9 in Maak Kennis Maandag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Niels Onderwater haalt met zijn zwemtocht ruim 11.000 euro op en cursus rouwmantel voor ex-mantelzorgers. Niels Onderwater heeft zondag 26 september tijdens zijn rondje Haarlemmermeer ruim 11.000 euro opgehaald. Zijn streefbedrag was 10.000 euro. Hij zwom non-stop de volledige ringvaart rond, een afstand van 60 kilometer. Met zijn zwemprestatie zamelde hij geld in voor de Maarten van der Weijden Foundation ter ondersteuning van het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Zijn actie kreeg onder andere steun en lof van Olympisch kampioen Maarten van der Weijden zelf. De tocht nam bijna een etmaal in beslag. Onderwater startte zaterdagmiddag en tikte zondagmiddag aan. Donderdag 1 oktober start bij Mantelzorg en Meer een cursus voor mensen die rouwen om het verlies van hun dierbaren voor wie zij langere tijd hebben gezorgd. Opnieuw inhoud geven aan je leven na het overlijden van een naaste valt niet mee. En zeker niet na een lange periode van zorg. Aldus organisator Mantelzorg en Meer. De cursus Rouwmantel maakt mantelzorgers bewust van wat het zorgen met ze heeft gedaan en kan ook helpen om het rouwproces beter te begrijpen. De cursus omvat 8 donderdagmiddagen van 1:30 tot 3:30 en start op 1 oktober. De cursus wordt gegeven bij Mantelzorg en Meer, Dokter van Dorstenlaan 1 in Hoofddorp. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. De komende periode is er veel bewolking met af en toe zon en kans op een buitje. De middagtemperatuur varieert van 21 tot 25 graden en er waait erbij een zwakke tot matige wind, windkracht 2 tot 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Vier grote treinstations zijn vanochtend deels ontruimd vanwege onbeheerde spullen. Het gaat om Haarlem, Utrecht Centraal, Rotterdam Centraal en Dordrecht. ProRail zegt dat er wordt onderzocht of er een verband is. In Utrecht en Haarlem zijn er mensen aangehouden. Het achterlaten van tassen op stations is verboden. In Dordrecht worden de achtergelaten spullen nog onderzocht. In Utrecht en Rotterdam zijn de tassen opengemaakt, maar ze hadden geen gevaarlijke inhoud. BOA's in het OV krijgen vanaf komende maand toegang tot het rijbewijzenregister. Met een pasfoto uit dat register kunnen ze sneller de identiteit vaststellen van een zwartrijder of overlastgever. Nu moeten BOA's vaak nog wachten op de politie om een boete te geven als de identiteit niet kan worden vastgesteld. BOA's kiezen er nu nog vaak voor om de overlastgever of zwartrijder daarom alleen te waarschuwen en geen boete te geven. De autoriteit persoonsgegevens vindt de maatregel niet voldoende, omdat de meeste aanhoudingen in het OV zou gaan om mensen zonder rijbewijs. Het aantal mensen dat het geen probleem vindt dat een man zijn vrouw slaat, is licht gegroeid. Blijkt het onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Het aantal Nederlanders dat partnergeweld altijd afkeurt, daalde van 88% in 2013 naar 85% nu. Wat ook opvalt is dat jongere mensen partnergeweld minder vaak afkeuren dan ouderen. De houtripdijk tussen Enkhuizen en Lelystad is vanaf 21 oktober dicht voor voertuigen die meer wegen dan 15 ton. Rijkswaterstaat heeft scheuren gevonden in de beweegbare bruggen op de dijk in de buurt van Lelystad. Om te voorkomen dat de bruggen verder beschadigen en om herstelwerk mogelijk te maken, worden zware voertuigen nu geweerd. Het weer op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor eind september. 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Klikspoor brengt de nieuwste nummers en albumreleases. Je honger naar nieuwe muziek wordt door Jeroen gestild. Splinternieuw, zondagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Polderhuis wordt weer Huis van Sinterklaas en Jordi van Loon speelt Louis Davids op 2 oktober in C.Theater. Sinterklaas keert terug naar Polderhuis in Hoofddorp. Het gebouw wordt vanaf 18 november ingericht als tijdelijk logeeradres en werkpaleis van de Goedheiligman. Daarmee keert ook de naam Huis van Sint terug. Het is niet voor het eerst dat Sinterklaas in het Polderhuis verblijft. Tot en met 2013 was het gebouw al het Huis van Sint. Van 18 november tot en met 5 december kunnen bezoekers op woensdag, zaterdag en zondag voor €12,50 verschillende kamers van het Huis van de Sint bekijken. Waaronder de slaapkamer van Sinterklaas en de pakjeskamer. Ook zijn er pieten aanwezig. De route door het Polderhuis eindigt in de grote zaal waar een showprogramma met Sinterklaas en zijn pieten wordt gehouden. Op vrijdag 2 oktober speelt Jordi van Loon Louis Davids in C.Theater. In 1906 brak voormalig circuskind Louis Davids door in theaters. In die tijd zo'n beetje het hoogst haalbare voor een Nederlandse artiest. Met evergreens zoals Dat is die kleine man, O mooie Westertoren en Als je voor een dubbeltje geboren bent, wist Louis de harten te veroveren van het Nederlandse publiek. Hij slaagde erin de omslag te maken van een slagerzanger naar het meer gecultiveerde variété en verstond de kunst een volksheld te blijven. Jordi van Loon neemt het publiek mee in de zoektocht naar wie Louis Davids was en wat hij heeft betekend voor het Nederlandse lied. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Het wordt droog met nu en dan zon, maar de komende periode neemt de bewolking snel toe en het gaat af en toe regenen. In de avond vallen er buien, mogelijk ook met onweer. De middagtemperatuur ligt daarbij rond de 24 graden en er waait een matige zuidenwind rond kracht 3. Dit was het nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Wist je dat slimme zonwering helpt om energie te besparen? Met automatische bediening reageren screens en zonwering vanzelf op zon en temperatuur. Zo blijft je woning tot wel 7 graden koeler. Zelfs op warme dagen. Bij Ambiance Velota en Hoofddorp combineren we comfort, duurzaamheid en slimme technologie in zonwering op maat. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nederland en 18 andere Europese landen zijn invallen gedaan in een onderzoek naar een oplichtersbende. Die verkocht oude smartphones als nieuw. De telefoons liet de bende repareren in Hongkong en de Verenigde Arabische Emiraten. Daarna kwamen ze naar Nederland en Duitsland en werden vervolgens online verkocht. De criminelen zouden ruim 1 miljoen oude smartphones hebben verhandeld en zo ruim 300 miljoen euro hebben verdiend. In totaal zijn er 7 verdachten opgepakt. Treinstations in Haarlem, Utrecht, Rotterdam en Dordrecht zijn vanochtend deels ontruimd geweest vanwege onbeheerde koffers. ProRail zegt dat een eventueel verband wordt onderzocht. Bij een aantal stations zijn mensen aangehouden omdat het achterlaten van koffers verboden is. Israëlische kolonisten hebben het vannacht een Palestijns gezin onmogelijk gemaakt om terug te keren naar huis op de westelijke Jordaan-oever. Het gezin was in juli door kolonisten uit hun dorp verdreven en het Hoge Rechtshof had geoordeeld dat de familie veilig moest kunnen terugkeren. Maar honderden railschoppers hadden vannacht wegen geblokkeerd en bekogelden Israëlische militairen en de grenspolitie die dat gezin begeleidden. Ook de 2 huizen van hun familie en spullen van andere dorpsbewoners werden in brand gestoken, meldt Al Jazeera. En snoekeraar Graham Dutt moet 7 jaar de cel in vanwege seksueel kindermisbruik. Hij zou misbruik hebben gepleegd met een meisje en met een jongen. Zelf ontkent hij. Hij werd eerder al geschorst toen de aanklachten vorig jaar bekend werden gemaakt. Het weer, zon afgewisseld door wat sluierwolken. Alleen in het noordwesten is de bewolking wat zwaarder. Het is 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Het blijft vanavond lang warm en vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen veel zon en uitzonderlijk warm. En morgenavond volgen wat buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. De Funk Factory zet zijn muziekfabriekdeuren open voor het publiek. Een uur lang brengt Robert je muziek uit 6 decennia. Vol met soul, disco en uiteraard funk. Met ook nieuwe releases. De Funk Factory. Elke donderdag van 7 tot 8 avonds. Want donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Nieuwe aangifte tegen verdachten van moord in Nieuw-Vennep en Pasamalam brengt Indonesische cultuur en muziek in Vijfhuizen. Er is een nieuwe aangifte gedaan tegen de man die verdacht wordt van het doodsteken van een 59-jarige ABN AMRO-medewerkster. Een paar uur voor haar dood zou de verdachte een andere vrouw seksueel hebben geïntimideerd. Tijdens een eerdere zitting voor de rechtbank meldde de Openbaar Ministerie al dat op de dag van de moord 4 andere vrouwen waren lastiggevallen, vermoedelijk door dezelfde verdachte. Een van die vrouwen heeft nu ook officieel aangifte gedaan. Dit slachtoffer vertelde dat zij eerder die dag op een parkeerplaats werd lastiggevallen door een man die leek op de verdachte. Met behulp van een voorbijgangster lukt het uiteindelijk om de man weg te jagen. Hij fietste er vandoor. Van 2 tot en met 4 oktober vindt de Pasar Malam Istimewa XL plaats in Expo Crater Amsterdam in Vijfhuizen. Bezoekers kunnen er terecht voor kruidige gerechten, snacks en zoete lekkernijen. Ook zijn er kraampjes met kleding, accessoires, kunst en andere producten uit Indonesië. Op verschillende podia zijn gedurende het hele weekend muziek- en dansvoorstellingen te zien, waarbij traditionele Indonesische cultuur en moderne invloeden samenkomen. De openingstijden zijn vrijdag en zaterdag van 12 uur tot 10 uur en zondag van 12 tot 8 uur. Informatie over de tickets en prijzen is te vinden op instemewaevents.nl. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Het wordt droog met nu en dan zon, maar de komende periode neemt de bewolking snel toe en het gaat af en toe regenen. In de avond vallen er buien, mogelijk ook met onweer. De middagtemperatuur ligt daarbij rond de 24 graden en er waait een matige zuidenwind rond kracht 3. Dit was het nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De veroordeling van Willem Engel is definitief. Dat heeft de Hoge Raad bepaald nadat de voorman van Viruswaarheid in cassatie was gegaan. Engel heeft een taakstraf van 60 uur gekregen vanwege opruiing in coronatijd. Zo riep hij in een livestream mensen op om te komen demonstreren, terwijl de rechter de bijeenkomst had verboden. Een eerdere demonstratie liep uit op gevechten met de politie. Engel stapte na de veroordeling in maart vorig jaar naar de Hoge Raad. Er komt een nieuwe ronde van het noodfonds energie. Dat gaat 4 januari van start, maakt het kabinet zojuist bekend. Er is 193 miljoen euro beschikbaar, dat is ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Het fonds is er voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. De overheid verwacht dat er 500.000 huishoudens gebruik van willen maken. Als Meta niet binnen 2 weken stopt met de verkoop van zijn slimme camerabril, dan volgt er een rechtszaak. Dat zeggen meerdere organisaties, waaronder de Consumentenbond en hulporganisatie Of Limits. Zij staan slachtoffers van online misbruik bij en hebben mensen gesproken die op straat stiekem zijn gefilmd. De videobrillen lijken op gewone brillen, waardoor veel mensen niet doorhebben dat ze op beeld staan. De afgelopen jaren is de verkoop van de brillen flink toegenomen. Een deel van de Tweede Kamer wil een verbod, maar het kabinet vindt dat te ver gaan. Een man van 24 moet 10 jaar de gevangenis in omdat hij zijn vader heeft doodgestoken. Het gebeurde 2 jaar geleden in Amsterdam. Volgens de rechter heeft de man dat opzettelijk en met een vooropgezet plan gedaan. De man was verminderd toerekeningsvatbaar toen hij het deed. Zelf zegt hij dat hij zijn vader van 65 jaar heeft gestoken met een mes, maar dat hij dat niet vooraf had gepland. Naast de celstraf moet hij ook een schadevergoeding betalen aan zijn halfzus en halfbroer. Het weer, zon afgewisseld met wat sluierwolken. Alleen in het noordwesten is de bewolking wat zwaarder. Het is 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Yeah. Hier ben ik geboren.

0: meer radio. En, je weet het,
1: same time, same place, same jazz.
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
2: Schiphol bundelt 50 jaar luchtvaartontwikkeling en lezing over water en klimaat in stoomgewaal halfweg. Schiphol heeft er een nieuw geschiedenisboek bij met de titel Schiphol altijd klaar, nooit af. Ontwerper 1975 tot 2025. In het boek neemt schrijver en architectuurhistoricus Paul Meurs de lezer mee in hoe Schiphol zich in de afgelopen 50 jaar heeft ontwikkeld. Van een luchthaven voor circa 35 miljoen reizigers tot een internationale hub met meer dan 70 miljoen passagiers. Het boek laat zien hoe Schiphol zich voortdurend aanpast aan een veranderende wereld, terwijl wordt voortgebouwd op bestaande ontwerpen en infrastructuur. In het jaar waarin Schiphol zijn 110-jarig bestaan viert, biedt het boek een bijzonder inkijkje in de geschiedenis en de toekomst van de luchthaven. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober draait Stoomgemaal Halfweg het oudste en grootste nog werkende schepradstoomgemaal ter wereld onder stoom. Je proeft dan de unieke sfeer van het gemaal dat nog precies zo werkt als in de tijd toen er nog geen elektriciteit was. Daarnaast is er dit stoomweekend een extra interessante activiteit. Op zondag 4 oktober geeft vrijwilliger Frans de Haan om 1:30 een lezing over Nederland, water en klimaat. Voor kinderen is er op 3 en 4 oktober ook veel te beleven. Naast de grote stoommachine en de ketel zijn er draaiende modelstoommachines en kunnen kinderen onder meer een stoomdiploma halen en op zoek gaan naar de gouden steenkool. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Het wordt droog met nu en dan zon, maar de komende periode neemt de bewolking snel toe en het gaat af en toe regenen. In de avond vallen er buien, mogelijk ook met onweer. De middagtemperatuur ligt daarbij rond de 24 graden en er waait een matige zuidenwind rond kracht 3. Dit was het nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Wist je dat slimme zonwering helpt om energie te besparen? Met automatische bediening reageren screens en zonwering vanzelf op zon en temperatuur. Zo blijft je woning tot wel 7 graden koeler. Zelfs op warme dagen. Bij Ambiance Velota en Hoofddorp combineren we comfort, duurzaamheid en slimme technologie in zonwering op maat. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het minderheidskabinet heeft de begroting en het belastingplan aangepast in de hoop een meerderheid voor de plannen te krijgen. Een aantal punten is uitgelekt. Zo komt er vanaf 2028 een vermogenswinstbelasting die voor veel meer spaarders en beleggers gaat gelden. En de bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn definitief van tafel. Het geld dat zo binnenkomt moet gebruikt worden om de inkomstenbelasting te verlagen. Hoe dat eruit gaat zien is niet bekend. Pro zegt de begroting van het ministerie van Sociale Zaken nu te steunen. Partner Volt is nog niet overtuigd. En Ja21 vindt de aanpassingen rondom vermogen onacceptabel. De hoeveelheid PFAS in het bloed van Nederlanders is de afgelopen 10 jaar afgenomen. Nog steeds heeft 3/4 te veel van deze schadelijke stoffen in het lichaam, maar het is wel minder dan vroeger. Volgens het RIVM komt het door een verbod op 2 veel voorkomende en hele schadelijke PFAS-soorten. De 24-jarige Amsterdammer, die is aangehouden in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters, wordt ook verdacht van het geven van 2 moordopdrachten in het buitenland. Op de laptop van de verdachte zou informatie zijn gevonden over de moordplannen. Hij werd gisteren opgepakt voor betrokkenheid bij de hack op telecomprovider Odido. Er komt een nieuwe ronde van het noodfonds Energie. Dat gaat 4 januari van start. Dat maakt het kabinet vanmiddag bekend. Er is 193 miljoen euro beschikbaar. Dat is ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Het fonds is voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. De overheid verwacht dat er 500.000 huishoudens gebruik van willen maken. Het weer, zon afgewisseld door wat sluierbewolking. Alleen in het noordwesten is de bewolking wat zwaarder. Het is 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Onderweg.
4: Dinsdag.
5: Gerben Kessen.

0: Geniet van het leven. Willy Sommers hoorde je met Laat de zon in je hart.
1: Het is dinsdagmiddag. Meer Radio is onderweg in Haarlemmermeer. Met de actualiteit van vandaag, nieuws vanuit de gemeente en achtergronden. Tot 6 uur onderweg.
0: Ja, een hele goede middag. Je luistert naar het programma Onderweg bij Meer Radio. Een hele goede middag. Ik ga je voorzien van de heerlijkste muziek tot 18:00. Nou ja, of ik zo precies uitgekomen, weten we over 2 uurtjes pas. Maar de heerlijkste muziek, dat kan ik je in ieder geval bevestigen. Want die kies ik, nou, ik kies ze niet helemaal zelf, maar als ik eentje echt niet leuk vind, dan hup, weg ermee. Dus zo ook kan jij, als jij zegt van ik wil een liedje echt horen vandaag. Nou, laat het me gewoon weten. En ik draai hem voor je. Hoe kan je mij dan bereiken? Ja, dat ga ik nog even voor je uitzoeken. Ha! Oké. Het eerste heerlijke nummer. David Bowie. The Gene Genie.

0: Ja, if it's meant to be. Ja. Ik weet het niet wat je daarvan, wat je daarvan moet zeggen. Maar waarschijnlijk wel, zeg ik dan.
1: Onderweg. Actualiteiten van vandaag.
0: Ja, ik heb zoals altijd in Onderweg. En dan moet ik eventjes de juiste pagina voorzetten. nieuws voor je uit de Haarlemmermeer. Namelijk op vrijdag 2 oktober speelt Jordi van Loon Louis Davids in het C-theater, oftewel C. In 1906 brak de voormalige circuskind Louis Davids door in de theaters. In die tijd zo'n beetje het hoogst haalbare voor een Nederlandse artiest. Met evergreens als Dat is die kleine man, O mooie Westertoren en Als je voor een dubbeltje geboren bent, wist Louis de harten te veroveren van het Nederlandse publiek. Hij slaagde erin de omslag te maken van een slagerzanger naar het meer gecultiveerde variété en verstond de kunst van een volksheld te blijven. Jordi van Loon neemt het publiek mee in de zoektocht naar wie Louis Davids was en wat hij heeft betekend voor het Nederlandse lied. Nou, dat is toch wel erg leuk, toch? Als je van Louis Davids houdt en je denkt van, nou, hoe klonk dat ook alweer? Nou, kan je twee dingen doen. Je kan naar mij luisteren, want dan klinkt het ongeveer zo. La la. La la la la la.
2: Er zijn mensen die geloven.
0: Nou, dit is dus. Ik zal hem iets zachter zetten. Als je voor een dubbeltje geboren bent. Dus als je dit eventjes in een wat betere ambiance wil horen, dan gewoon op je radio. Kijk dan even op C. En daar zie je hoe je komende zaterdag, meen ik, hè? Of zit ik nou dingen om elkaar te halen? Maar in ieder geval binnenkort, dat is altijd goed, naar Louis Davids kan. Zo. Snel weer weg, voordat alle luisteraars denken van, nou, dat wil ik helemaal niet. Hier is Michael Jackson. Ja, wie kent hij nou niet, zeg. Helaas, niet meer onder ons, maar hij zal altijd wel in de hitparades blijven staan. Ta-ra-ta-ra-ta.

Roxy Dekker en Ronnie Flex. En hoe het is. Ja, nou, van Roxy Dekker heb je ondertussen denk ik wel het nieuws gehoord dat zij op 24 april 2027 in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam staat. Om 8 uur 's avonds. En het stadion is open om 6 uur 's avonds. Jawel. Kaartprijzen, ja, wat maakt het ook eigenlijk uit? Het is al helemaal uitverkocht, maar mocht je het toch interessant vinden, tussen de 49, 50 en 130 euro. Jawel. Het wordt haar grootste concert ooit. Ze is bovendien de eerste Nederlandse vrouwelijke solo-artieste met een eigen concert in de arena. Eventueel, hè, mocht je wat ruimer bij kas zitten, er zijn mogelijk nog VIP-arrangementen beschikbaar. En later komt ook de officiële doorverkoop via Fansale natuurlijk. Ja. Wauw. Nou, dat vind ik toch wel weer bijzonder knap van Roxy Dekker. Een hele uitverkochte arena. Ja, vaak komt er dan gewoon automatisch een tweede concert bij. Maar daar heb ik nog niks van gehoord. Mag jij er wel wat van gehoord hebben? Laat het me even weten. Dan kan ik dat hier vertellen aan alle onderwegluisteraars. John Mayer.

0: nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Onderweg.
1: Dinsdag.
2: Gerben Kessen.

0: I Wish It Would Rain Down van Phil Collins.
1: Onderweg, uittips.
0: Ja, ik heb maar even de uittip jingle erbij gepakt. En namelijk omdat ik zometeen Oasis voor je ga draaien. Jawel. En Oasis, nou ja, een uittip. De kaarten zijn ook al uitverkocht. Dus ja, als je fan bent, dan heb je die kaarten natuurlijk al lang in de pocket. Maar op vrijdag 16 juli en zaterdag 17 juli 2027 uiteraard komt Oasis live in de Amsterdam Arena. Ja, zoals ik al zei, de concerten zijn beide uitverkocht. Maar wie weet kan jij via Ticketswap nog wat kaarten bemachtigen. Maar dan moet je wel heel erg goed je best doen. Oasis dus. Ja, geweldig dat die naar Nederland komen. Ze beginnen, nou ja, niet dat je er wat aan hebt, want als je kaartjes hebt, dan zou je natuurlijk al op tijd zijn. Maar al om 7 uur 's avonds, dus ja, wees er op tijd bij in ieder geval. Ik heb zo ook nog een lokaal uittipje voor je. Dus blijf vooral luisteren. En zing mee, want dat is gebruikelijk met Oasis.

0: Don't Look Back in Anger van Oasis. Ja.
1: Uittips.
0: Oh, sorry. Uittips moesten nog eventjes doorkomen. Ja. Helaas was ik net te laat met het doorgeven... dat je tot 4 uur gisteren kaartjes kon kopen bij Oasis. Dus ik zal ze ook moeten halen uit de ticketswap en de andere verkoopmogelijkheden. Dus vooralsnog ga ik er niet heen. Maar ik ga mijn best doen. Ja, jongen, jongen. Nou, waar je overigens wel wat makkelijker naartoe kan gaan... is aankomend weekend. Ja, en dan gewoon in de omgeving van Haarlemmermeer of in Haarlemmermeer. En wel in de Expo Creator Amsterdam in Vijfhuizen. Dat is van 2 tot en met 4 oktober... Een hele grote Passar Malam Istimewa. Ja, vindt daar plaats. Dus moeilijk uit te spreken voor mij, maar goed. Bezoekers kunnen er terecht voor kruidige gerechten, snacks en zoete lekkernijen. Ook zijn er kraampjes met kleding, accessoires, kunst en andere producten uit Indonesië. Op verschillende podia zijn gedurende het hele weekend muziek- en dansvoorstellingen te zien. Ik ben bang niet van Oasis, overigens. Waarbij traditionele Indische cultuur en moderne invloeden samenkomen. De openingstijden voor komend weekend dus zijn van vrijdag en zaterdag... van 12 tot 10 uur 's avonds. En van zondag van 12 tot 8 uur 's avonds. Nou ja, 2 uurtjes minder. Informatie en tickets en prijzen is te vinden op Istimewa Events. Istimewa-events.nl. Oeps, lastig woord. Dus, nou ja, mocht je dan niet naar Oasis gaan... Hè? Heel klein lichtpuntje. Je kan altijd dit weekend naar de expo... voor Indonesische invloeden. Ook Anouk zal er zeer waarschijnlijk niet zijn. Maar je weet het niet... Ik weet niet wie er precies wel komt. Hier is One World. Word, trouwens.

Mika hoorde je en Relax, Take It Easy. Ja, doe het eens even rustig aan, zeg. Hé, ja. Ja, dan gaan we eens eventjes naar The Cure. En die treedt niet in de arena op, by the way. Naar een nummer, en dan mag je raden welk nummer ik ga draaien. Een nummer uit 1980. Ja, en dat is de klassieker uit de New Wave periode, zeg maar. Het staat op het album 17 Seconds. Ja, en waarom denk je dat ik even stil ben? Nou, het nummer staat bekend om zijn hypnotiserende baslijn, donkere sfeer en lange instrumentale passages. Dus ja, als je aan het autorijden bent, zet hem ietsje zachter voordat je in hypnose raakt. Dat lijkt me nou niet helemaal veilig. Maar als je lekker kan meezingen, doe dat dan vooral. Hier is The Cure met A Forest.

Ja. The Cure. En die zaten in het bos, A Forest. Erg mooi. Goed. Wie ook al niet in de arena optreedt, is Armin van Buuren. Jawel, mijn grote DJ-fan. Hij kent mij niet, maar ik hem wel. Oh, yeah.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloer Plus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloer Plus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Ondanks een afname heeft nog altijd bijna driekwart van de Nederlanders te veel PFAS in het bloed, blijkt uit metingen van het RIVM. Het gaat wel beter dan 10 jaar geleden. Toen kwam bijna iedereen boven de zogenoemde grenswaarde uit. Ook de totale hoeveelheid PFAS in het bloed van mensen is afgenomen. Volgens het RIVM komt dat door een verbod op 2 schadelijke PFAS-soorten. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk wat het gevolg is voor de gezondheid van mensen. De vakbonden stoppen met stakingen tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ze zijn blij dat in de begrotingsplannen van het kabinet de bezuinigingen definitief van tafel zijn. Eerder vanmiddag lekten aanpassingen in de begroting en het belastingplan uit. Daarin staat ook dat een grotere groep beleggers meer belasting gaat betalen. Pro zegt de begroting van het ministerie van Sociale Zaken nu te steunen. Partner Volt is nog niet overtuigd. En Ja 21 vindt de aanpassingen rondom vermogen onacceptabel. De Amsterdammer, die is opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters, wordt ook verdacht van een poging tot het uitlokken van 2 moorden. Op zijn laptop is informatie gevonden over 2 moorden die in het buitenland zouden moeten worden gepleegd. Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat de man hiertoe opdracht heeft gegeven. Het gaat om de 24-jarige Pepijn van der S. Shiny Hunters zit onder meer achter de grote datadiefstal bij Odido. Het nieuwe noodfonds Energie gaat op 4 januari van start. Het kabinet wilde het noodfonds eigenlijk dit jaar nog openen, maar dat lukt niet. Er is 193 miljoen euro beschikbaar, ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Het fonds is er voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. De overheid verwacht dat er 500.000 huishoudens gebruik van willen maken. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt niet verder af dan 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig, later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek.
1: Onderweg.
4: Dinsdag.
5: Gerben Kessen.

0: Ja, wat heerlijk toch. De Scorpions met A Wind of Change.
1: Het is dinsdagmiddag. Meer Radio is onderweg in Haarlemmermeer. Met de actualiteit van vandaag, nieuws vanuit de gemeente en achtergronden. Tot 6 uur onderweg.
0: Ja, tot 6 uur onderweg al hier. Dit is alweer het 2e uur van mijn shift bij onderweg. Deze dag, deze dinsdag, de 29e om precies te zijn. Ja, en wat doe je dan zo'n dinsdag? Nou ja, bijvoorbeeld, hè, misschien ben jij lid van de staatsloterij. En dan zou je misschien kunnen weten dat op 1 oktober... hè, dat is morgen, er een extra trekking is. Ja. En dan... nou ja, met een salaris zou je kunnen zeggen. Hè? Ja. Elke maand 10.000 euro. Nou, waar kan ik tekenen? Bij welk kruisje?

0: Galantis. Die had in ieder geval geen geld, dus die noemde maar zijn liedje No Money.
1: Onderweg nieuws.
0: Ja, ik heb eigenlijk een uittip voor je, maar ik dacht, ik heb al zoveel uittips gegeven, dat ik nu maar een keer de nieuwsjingle erbij pak. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober draait Stoomgemaal Halfweg het oudste en grootste nog werkende schepradstoomgemaal, mooi woord voor schrebbel, ter wereld onder stoom. Je proeft dan de unieke sfeer van een gemaal dat nog precies zo werkt als in de tijd toen er nog geen elektriciteit was. Daarnaast is er dit stoomweekend een extra interessante activiteit. Op zondag 4 oktober geeft vrijwilliger Frans de Haan om 13:30 een lezing over Nederland, water en klimaat. Ook voor kinderen kan je op 3 en 4 oktober naar het stoomgemaal, want daar is veel te beleven. Naast de grote stoommachine en ketel zijn er draaiende modelstoommachines en kunnen kinderen onder meer een stoomdiploma halen. En op zoek gaan naar de gouden steenkool. Poeh, daar waren een hoop lange woorden in dit bericht in ieder geval. Maar neem niet weg, 3 en 4 oktober bij het stoomgemaal in Halfweg. Daar vind je leuke activiteiten vanaf 1:30 'smiddags. Ook nogmaals voor kinderen. Ja, bij deze tonen ken je het nummer al natuurlijk. Mr. Elton John. En hij heeft het over Nikita.

0: dear. Mumford and Sons, Little Lion Man.
1: Onderweg, politieberichten.
0: Ja, politieberichten, dat zijn altijd van die berichten die erg naar zijn. Maar helaas, helaas, helaas horen die er ook bij. Ik zou liever alleen maar uittips geven die ik ook een aantal heb gebracht. Maar dit is een nabericht. Er is een nieuwe aangifte gedaan tegen de man die verdacht wordt van het doodsteken van een 59-jarige ABN AMRO-medewerkster. Een paar uur voor haar dood zou de verdachte een andere vrouw seksueel hebben geïntimideerd. Tijdens een eerdere zitting voor de rechtbank meldde het Openbaar Ministerie al dat op de dag van de moord 4 andere vrouwen waren lastiggevallen, vermoedelijk door dezelfde verdachte. Een van de vrouwen heeft nu ook officieel aangifte gedaan. Dit slachtoffer vertelde dat zij eerder die dag op een parkeerplaats werd lastiggevallen door een man die leek op de verdachte. Met behulp van een voorbijgangster lukte het uiteindelijk om de man weg te jagen. Hij fietste er vandoor. Ja, dan zeggen we maar, het is niet anders, maar je zou maar het slachtoffer zijn of kennen of, ja, verschrikkelijk. Hier is Calvin Harris featuring Ellie Goulding.

0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Nieuwe aangifte tegen verdachten van moord in Nieuw-Vennep. En Pasar Malam brengt Indonesische cultuur en muziek in Vijfhuizen. Er is een nieuwe aangifte gedaan tegen de man die verdacht wordt van het doodsteken van een 59-jarige ABN AMRO-medewerkster. Een paar uur voor haar dood zou de verdachte een andere vrouw seksueel hebben geïntimideerd. Tijdens een eerdere zitting voor de rechtbank meldde de Openbaar Ministerie al dat op de dag van de moord vier andere vrouwen waren lastiggevallen. Vermoedelijk door dezelfde verdachte. Een van die vrouwen heeft nu ook officieel aangifte gedaan. Dit slachtoffer vertelde dat zij eerder die dag op een parkeerplaats werd lastiggevallen door een man die leek op de verdachte. Met behulp van een voorbijgangster lukt het uiteindelijk om de man weg te jagen. Hij fietste er vandoor. Van 2 tot en met 4 oktober vindt de Pasar Malam Istimewa XL plaats in Expo Crater Amsterdam in Vijfhuizen. Bezoekers kunnen er terecht voor kruidige gerechten, snacks en zoete lekkernijen. Ook zijn er kraampjes met kleding, accessoires, kunst en andere producten uit Indonesië. Op verschillende podia zijn gedurende het hele weekend muziek en dansvoorstellingen te zien, waarbij traditionele Indonesische cultuur en moderne invloeden samenkomen. De openingstijden zijn vrijdag en zaterdag van 12 uur tot 10 uur en zondag van 12 tot 8 uur. Informatie over de tickets en prijzen is te vinden op instemewaevents.nl. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Het wordt droog met nu en dan zon, maar de komende periode neemt de bewolking snel toe en het gaat af en toe regenen. In de avond vallen er buien, mogelijk ook met onweer. De middagtemperatuur ligt daarbij rond de 24 graden en er waait een matige zuidenwind rond kracht 3. Dit was het nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio Haarlemmermeer.
0: Onderweg.
3: Dinsdag.
4: Gerben Kessen.

Aha, met Take On Me. Ja, ja, ja, ja, ja. Zijn alweer in het laatste half uur van dit programma onderweg. Of een half uurtje rij ik weer hier weg bij de studio hier in Hoofddorp. Mocht je nou denken, oh, dat vind ik ook wel eens leuk om een programma te presenteren. Laat dan een berichtje achter voor meer radio. Ze zoeken nog mensen, jawel. Goed, we gaan een plaat draaien van good old Lionel Richie. De man is alweer 77 overigens. En hij heeft onlangs op de intensive care gelegen. Nu is het vaak wel zo dat je het hoort als iemand op de intensive care belandt. Althans, zo als je zo bekend bent als Lionel Richie. Maar je hoort eigenlijk nooit hoe dat dan afloopt. Dus ik was daar benieuwd naar. En ik heb daar zojuist even op gezocht. En wat blijkt? Hij is weer thuis. He, na een concert in Saint-Louis liet hij zich opnemen in het ziekenhuis. Op 31 augustus werd bekend dat hij op de intensive care lag vanwege mogelijke hartproblemen. Maar gelukkig op 2 september werd uiteindelijk bekend dat hij na 3 dagen weer naar huis mocht. Nou, dat is toch erg fijn voor Lionel Richie en familie en bekenden. Wat had hij nou? Waarom werd hij opgenomen op de intensive care? Het is ondertussen bekend geworden dat hij last had van boezemfibrilleren. Ik spreek het vast niet goed uit. Boezemfibrilleren. Nee, nog niet goed. Maar goed, in ieder geval, misschien makkelijk als ik zeg, een hartritmestoornis. Dus daarvoor werd hij opgenomen. En hij heeft inmiddels een succesvolle behandeling ondergaan. Hij heeft wel enkele concerten moeten afzeggen. Maar goed, ja. Blijft ook een mens, hè. Hij mag even zingen.

0: Destiny's Child hoorde je met Independent Woman. Part 1 staat er nog achter, maar ik weet niet hoe part 2 eigenlijk klinkt. Misschien kan ik dat gewoon zo opzoeken. Ja.
1: Onderweg. Actualiteiten van vandaag.
0: Ja, Schiphol heeft er een nieuw geschiedenisboek bij met de titel Schiphol altijd klaar, nooit af. Ontwerper 1975-2025. In het boek neemt schrijver en architectuur historicus Paul Meurs

de lezer mee in hoe Schiphol zich de afgelopen 50 jaar heeft ontwikkeld. Van een luchthaven voor circa 35 miljoen reizigers tot een internationale hub met meer dan 70 miljoen passagiers. Tjongejonge. Het boek laat zien hoe Schiphol zich voortdurend aanpast aan een veranderende wereld, terwijl voort wordt gebouwd op bestaande ontwerpen en infrastructuur. In het jaar waarin Schiphol zijn 110-jarige bestaan viert, biedt het boek een bijzonder inkijkje in de geschiedenis en de toekomst van de luchthaven. Ja, interessant. En wij zitten hier natuurlijk allemaal heel dicht bij Schiphol. Tenzij je via internet luistert en heel ver weg bent. Maar zelfs dan kom je ongetwijfeld af en toe op Schiphol. En dan zou je dus het boek kunnen kopen of cadeau kunnen doen aan iemand met heel veel belangstelling voor de luchtvaart. Of wellicht iemand die op Schiphol werkt. Ja, en die ken ik. En dat is natuurlijk op zich wel logisch als je in Hoofddorp woont, dat je ook mensen kent die op Schiphol werken, ja. Beter niet in Limburg.

Ja, Rowan Nassen met Limburg. Oh, wat hoor ik daar? Ah, ja. Het is nog maar 29 september. Maar voor je het weet, komt hij er weer, hè? De Sinterklaas, ja, hij keert terug naar het polderhuis in Hoofddorp. Het gebouw wordt vanaf 18 november aanstaande ingericht als tijdelijk logeeradres voor de Goedheiligman. Daarmee keert ook de naam Huis van Sint terug. Het is niet voor het eerst dat Sinterklaas in het polderhuis verblijft. Tot en met 2013 was het gebouw al het Huis van de Sint. Van 18 november tot en met 5 december kunnen bezoekers op woensdag, zaterdag en zondag voor €12,50... verschillende kamers van het Huis van de Sint bekijken. Waaronder de slaapkamer van Sinterklaas en de pakjeskamer. Ja. Ook zijn er pieten aanwezig. Nou, dat is handig. Dan kunnen die zorgen met voor het boek te dragen en de staf. De route door het polderhuis eindigt in de grote kamer, waar een showprogramma met Sinterklaas en zijn pieten worden gehouden. Ja. Geweldig, hè? Die tijd is altijd erg mooi. 6 december volgens mij is de beste man jarig. Maar de meesten vieren het op 5 december. Ook een beetje een rare gewoonte, maar ja, als ik jarig ben, dan vier ik het gewoon of op de dag zelf, of ik zeg nee, ik vier het van het weekend of zo, weet je wel. Maar ja, goed. Ik heet dan ook geen Sinterklaas, gelukkig. Ja, gelukkig omdat je altijd iedereen cadeautjes maar moet geven. Dus ja.

Ja, en als je dan toch onderweg bent, Drive Safe. Miley Smith, featuring Niall Horan was dat, maakt een einde aan dit programma Onderweg, die ik met buitengewoon veel plezier voor je ten gehoor heb gebracht. Ik ben er morgen weer om dit tijdstip vanaf 4 uur, dus tussen 4 en 6. Onderweg, hier bij Meer Radio, met mijzelf, Gerben Kessen. Ja, hoe vaak zeg je nou je naam op de radio? Nou, ik wel. Ik ga nog één klein stukje van een plaat draaien voor je. En die gaat helaas niet helemaal meer lukken. Maar het is altijd leuk om toch eventjes nog wat over een vrouw te laten horen. Ja, helaas treden ze niet meer op. Dat is wel erg jammer. Ik ging heel graag naar ze toe. Tot ziens! Hier is De Dijk met Wat een Vrouw.

0: Wist je dat slimme zonwering helpt om energie te besparen? Met automatische bediening reageren screens en zonwering vanzelf op zon en temperatuur. Zo blijft je woning tot wel 7 graden koeler. Zelfs op warme dagen. Bij Ambiance Velota en Hoofddorp combineren we comfort, duurzaamheid en slimme technologie in zonwering op maat. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
2: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
3: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
2: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De vakbonden stoppen met stakingen tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ze zijn blij dat in de begrotingsplannen van het kabinet de bezuinigingen definitief van tafel zijn. Eerder vanmiddag lekten aanpassingen in de begroting en het belastingplan uit. Naast het schrappen van de bezuinigingen op bijvoorbeeld de werkloosheidsuitkering staat erin dat een grotere groep beleggers meer belasting gaat betalen. Pro en Volt zeggen de begroting van het ministerie van Sociale Zaken nu te steunen. Ja 21 vindt de aanpassingen rondom vermogen onacceptabel. Het lijkt erop dat het eigen risico voor de zorgverzekering komend jaar definitief omhoog gaat met €15 naar €400 per jaar. De Tweede Kamer gaat die geplande verhoging niet tegenhouden. Daarvoor zou de wet gewijzigd moeten worden en geen enkele partij heeft een overleg daarover aangevraagd, omdat de verwachting is dat een meerderheid waarschijnlijk alsnog in zal stemmen met de verhoging. De politie heeft een Nederlandse advocaat en een Russische softwareontwikkelaar opgepakt omdat ze de sancties tegen Rusland zouden hebben overtreden. Het Nederlandse bedrijf waar ze voor werken zou diensten aan een Russische bedrijvengroep leveren. En die zou spionagesoftware ontwikkelen voor de Russische Veiligheidsdienst FSB. De man en vrouw werden 2 weken geleden al opgepakt, maar dat is nu pas naar buiten gebracht. De politie heeft vanochtend een vermoedelijk drugsnetwerk rond een 42-jarige man uit Eindhoven opgerold. Arrestatieteams pakten hem samen met zijn 20-jarige zoon en nog 6 andere verdachten op, meldt Omroep Brabant. Bij 10 doorzoekingen in Eindhoven, Veldhoven, Alphen en het Belgische Pelt nam de politie vuurwapens, slag- en stootwapens en drugs in beslag. In het onderzoek werden eerder al 2 drugslabs ontdekt. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt niet verder af dan 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig. Later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek.
2: Non-stop muziek.

0: 1973 was dat van James Blunt. En normaal gesproken zou je denken van... kan dat niet even een vergeten plaats zijn waar je mee start... in de allereerste keer Forgotten Faces op, om 6 uur 's avonds. Maar er is een beetje een valse start hè, bij mij inmiddels. Ja, ja.
1: Forgotten Faces.
2: Fedor Veldman.
0: Ik was een beetje laat met inloggen. Ja... Dat krijg je in één keer als er mensen voor je zitten. Dan moet je dat er van tevoren een beetje rekening mee houden. Dat je wat langzamer bent met de opstarten, ja. En het inloggen, dat gaat een beetje moeizaam op dit moment. Want ik moet nu allemaal eerst, voordat ik mijn account kan verifiëren... moet ik allemaal plaatjes gaan goedkeuren. Ja, soms heb je dan nog wel eens... weet je, ben je geen robot, wordt er dan gevraagd. Nee, ik ben geen robot, nee. Maar dat moet ik dan bewijzen door allemaal... plaatjes te gaan beoordelen. He, waar zijn de fietsers? Waar zijn de zebrapaden? Wat zijn hier de stoplichten? Dat je eigenlijk al wel weet waar dat allemaal voor gebruikt gaat worden. Natuurlijk, dat gaat rechtstreeks die Tesla in zo meteen. Zodat die camera ook fietsen kan herkennen en zebrapaden en dat soort dingen allemaal. Maar dan moet ik hem dus eerst helemaal gaan leren. Ik moet eerst een robot gaan leren en me overtuigen dat ik zelf geen robot ben. Dat is toch echt ongelooflijk. Maar ja, ik ben er eigenlijk nog steeds niet helemaal doorheen door alle... zaken, maar ja, ik hoop dat het me toch gaat lukken om uiteindelijk in te loggen. Ik ben as we speak nog steeds bezig. Het is een heel Amerikaans plaatje trouwens. Ik moet nu al de brandweerkranen moet ik gaan aankruisen. Dus wat is hier in dit geval een brandweerkraan? Echt. Nog even, ik geef het op. Ik ga gewoon helemaal niet meer inloggen. Warm welkom bij Forgotten Faces op deze fraaie dinsdag. Het is de 29e september 2026. Net terug van vakantie. En op dit moment ook een uurtje eerder. Ja, normaal gesproken zat ik eigenlijk altijd tussen 7 en 9 op de dinsdagavond. Eigenlijk al sinds 2020. Ik doe het al ruim 6,5 jaar op een tijdslot die net even iets anders is. Maar ja, dat betekende eigenlijk al een tijdje voor met name mijn opvolgers zo direct. Voor Arjan en Belle. Dat ze eigenlijk altijd maar 1 uurtje radio konden maken. En aangezien Solid Six al een aantal weken verdwenen. Ik wil niet zeggen, het is gestopt, zeg maar. Ja, normaal gesproken was dat heel lang het voorprogramma van mij. Maar Solid Six is gestopt. En daarmee is in één keer ruimte gekomen. En daarom ga ik dus nu een uur eerder beginnen. En zo direct zitten Arjen Bellen tussen 8 en 10 met sluimertijd hier. Nou ja, wel leuk, toch? Jawel, dan hebben we meer op de boel een beetje verdeeld. Verder voor de rest is er eigenlijk bijna veranderd aan het radioprogramma. Ik draai nog steeds de vergeten hits. Ik begin ergens een jaar of, wat zullen we zeggen... 6, 7 geleden met het zoeken naar vergeten platen. Vanaf dat moment kun je wel platen vergeten. En ik eindig ergens diep in de jaren 70... En jij mag ook een duit in het zakje doen. Wil je nou wat insturen, met name uit de vergeten periode, jaren 80, jaren 70... dan ben je welkom als mijn muzieknanny, want ik was zelf niet muzikaal bewust in die periode. Dus ik kan jouw hulp dringend gebruiken. Dus kom maar door met vergeten, het is de jaren 80 en de jaren 70. Wees mijn muzieknanny. En het is een onzijdige titel, maakt mij niks uit. Man, vrouw, non-binair. Alles mag, alles kan. Als je maar met wat opvoeding komt. Anders nog iets? Nee, eigenlijk was dit het wel. We gaan even verder door alle decennia heen. Zero's, tens, 90's, alles kan voorbij komen. In dit geval even terug naar 2001. Bescheiden hitje geweest. Maar wel een plaat die we daarna nooit meer hebben gedraaid. Saint, It's Been a While op Meer Radio.

0: Stella Lefty op Meer Radio en haar Basten daarvoor. Nog geef ik eens terug naar 2001 voor Saint en zijn It's Been a While. Het is een, toch een aardig hitje geweest hoor. De top 10 heeft het zelfs gestaan in dat jaar 2001. Daarna eigenlijk nooit meer wat echt vernomen van Saint in de top 40. We gaan even verder terug in de tijd. Terug naar het jaar 1987 voor wat vergeten oeuvre. 1987, dat is ook het jaar geweest waarin een Zwarte Maandag plaatsvond. Zwarte Maandag. Even voor alle beursmensen die nou zitten te luisteren. Ik heb er namelijk helemaal totaal geen verstand van. Maar het kwam er eigenlijk op neer dat het een enorme beurscrash bijna. De koersen daalden in één dag meer dan 20%. En dat gebeurde eigenlijk zowat wereldwijd. En ja, waarom? Dat is natuurlijk ook nog maar weer de vraag. Waarschijnlijk een soort van kettingreactie aan reageren. Ja, er gebeurt wat en men reageert. En zodoende ontstaat er dus een situatie dat men ja, ineens gaat handelen omdat anderen ook handelen. En vreemd. Ja, ik moet eerlijk bekennen dat ik er zo weinig verstand van heb dat ik hier niet echt in detail over kan spreken. Dus ik ga dit onderwerp weer snel skippen voor het volgende. Namelijk de moord op Gerrit-Jan Heijn. Dat gebeurde ook in 1987 in het najaar. Ferdy E. die ontvoerde in zijn eentje de Ahold-topman Gerrit-Jan Heijn. En hij vermoordde hem dezelfde dag nog. Uiteindelijk is Ferdy E. wel gearresteerd. Hij heeft toch enige tijd in de gevangenis gezeten. En de laatste jaren van zijn leven, hij heeft daar toch nog echt een... Nou ja, uiteindelijk is hij toch vrijgekomen. Maar hij is aangereden door een auto. Nee, denk ik niet een auto, een graafmachine. Ja. En dat is uiteindelijk zijn dood geworden in 2009. Een verkeersongeval. Op 66-jarige leeftijd is Ferdy E. dus ja, om het leven gekomen bij een ongeluk. Het is toch weer vreemd allemaal. Het is, ik heb toch op die manier de laatste restjes van zijn... hij is niet lang vrij geweest, laat ik het zo zeggen. 1987, dat is ook het jaar geweest waarin in een hotel in Genève het lichaam werd gevonden van Uwe Barschall. Dat is een premier van de Duitse deelstaat Schleswig-Holstein. Die was kort daarvoor afgetreden na een politiek schandaal. En ja, het is nog in eerste instantie met de gedachte aan moord. Maar uiteindelijk bleek het toch zelfmoord te zijn. Hij is in bad gevonden. Deze beste man. Een hele, nou goed. Dit is nieuws geweest uit 1987, dames en heren. Ook 1987 het jaar geweest waarin de allereerste rechtszaak in Nederland plaatsvindt waarbij DNA werd gebruikt als bewijs en ook werd geaccepteerd. Tegenwoordig is het volstrekt normaal om DNA te gebruiken in de bewijslast. En dit is het eerste keer geweest dat het heeft plaatsgevonden en ook nog eens een keer om een verdachte vrij te spreken. Want uiteindelijk is dus DNA in deze zaak dus als bewijs geleverd juist in voordeel van de verdachte. Zo kan het natuurlijk ook gaan. Dan even wat muziek uit 1987. Even kijken wat er allemaal zo in de lijsten stond. Wat we nu totaal zijn vergeten. Volstrekt niet meer draaien. Dat is dan deze van Level 42. Ja. Heel veel platen van Level 42 draaien we nog met regelmaat. Allemaal evergreens. Nou ja, ik weet niet of ik nog het lijstje ga noemen van wat ze allemaal nog draaien. Lessons in Love bijvoorbeeld. Something About You. Running in the Family. Maar deze.
1: I won't be here when you come home.
0: Nooit meer. It's over.

Somber and My Body Isn't Ready op Meer Radio. Ook hoorde je daarvoor nog vergeten van Level 42, It's Over uit 1987. Nu nog meer vergeten in dit geval van een Amerikaanse R&B-zangeres met ongelooflijk veel hits. Heel veel evergreens. Doorbraak was Fallin in 2001 na platen als I Ain't Got You bijvoorbeeld, Diary. Maar deze draaien we eigenlijk niet meer. Superwoman, Alicia Keys.

0: Superwoman was dat van Alicia Keys op Meer Radio. Oh, wat is het toch een fijne artiest dit. Ja, ik moet zeggen dat ik echt fan van haar ben. En met name het album The Diary of Alicia Keys. Dat is toch wel een van mijn favoriete albums. Ja, zo nu en dan zet ik hem nog steeds wel op hoor. Ook al is het album inmiddels toch wel een jaar of 13 oud. Nee, oh even. 23 jaar oud. Ja, zo lang geleden is het alweer. 2003 mensen. Oh, ja, wordt oud. Zo, dat merk je dan een keer weer als je gewoon even 10 jaar vergist. Erg, hè? Nou ja, zo is het leven, niet waar. Maar goed, er is nog een hele periode geweest voor mijn geboorte. En dat was onder andere de jaren 70. En ook wel een heel groot gedeelte van de jaren 80. Ik ben ergens in midden jaren 90 pas een beetje muzikaal bewust geworden. Dus eigenlijk alle vergeten hits uit de jaren 80 en de jaren 70. Daar heb ik dringend opvoeding voor nodig. Heb je er nou eentje in je hoofd? Een plaat die we nooit meer draaien uit die periode? Dan ben je welkom als mijn muzieknanny. Studio@meerradio.nl. Dus dat is studio@meerradio.nl. Dan ga ik er zo meteen even eentje draaien. Maar eerst hier Levi van Eck.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ja 21 en SGP zijn niet tevreden met de kabinetsplannen voor de vermogensbelasting, waardoor meer spaarders en beleggers belasting gaan betalen. Jesse Klaver van Pro is juist blij dat alle bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel zijn. Zijn partij gaat de begroting daarom nu steunen. De 24-jarige Amsterdammer die is opgepakt in het onderzoek naar hackerscollectief Shiny Hunters wordt overdacht van een poging tot het uitlokken van twee moorden. Op zijn laptop is informatie gevonden over twee moorden die in het buitenland zouden moeten worden gepleegd. De politie heeft vanmorgen 8 verdachten aangehouden in 2 onderzoeken naar drugs- en ladingdiefstallen. Een 42-jarige Eindhovenaar is hoofdverdachte in het drugsonderzoek. Ook zijn 20-jarige zoon is opgepakt. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af naar 15 tot 20 graden.
2: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Hij is niet helemaal vergeten, maar we draaien hem eigenlijk veel te weinig. Tenminste, dat is mijn beoordeling van deze plaat. Cisco en de Thong Song uit alweer 2000 was toch wel een aardige hit in de top 40 op dat moment. En op een of andere manier gaat hij ook wel heel erg onder je huid zitten. Hij is funk en groove, maar hij is lekker. Ja, tenminste, dat is een beetje mijn idee. Maar dat zal misschien ook wel kunnen dat ik toen echt midden in de doelgroep zat. Als soort van puber. Ja, ik was 12. Mag ik mezelf toch wel puber noemen op dat moment? Ja. Kijk, we zijn natuurlijk met z'n allen nu helemaal in de ban van alle. Ja. Nou, kom ik niet meer op het woord. Manosfeer. Ja, dat als ik zou even willen zeggen. Dat waren de stoere jongens die met z'n allen toch even willen cool willen zijn. En dat zich laten inspireren door een figuur als Andrew Tate en zo. En op een fatbike rondrijden. En eigenlijk een beetje neerkijken op vrouwen. Of ze in ieder geval seksualiseren. Is dat allemaal nieuw? Zal ik even terug te denken aan mijn periode? Nee, dat is niet nieuw. Nee, we hadden allemaal andere zaken die ons helemaal ons hoofd zouden verdorren. Dat was onder andere dus ook Cisco met zijn liedjes over vrouwen op deze manier. Ja, laat die string maar even zien, dames. En verder hadden we ook nog andere, zoals 50 Cent, The Game. We hadden Eminem, die was ook niet heel erg lief. Allemaal grote popidolen voor eigenlijk alle tieners op dat moment. En in principe moest dat aan banden worden gelegd. In ieder geval moesten de clips gecensureerd worden. Alle teksten moesten gecensureerd worden. In ieder geval alle grove teksten moesten worden weggewit en dat soort dingen allemaal. En ik zou je nu vertellen dat dit soort platen helemaal niet meer in de top 40 voorkomen. Nee, je kunt je maar beter gewoon schappelijk bewaken op het gebied van de taal. Dan dat je helemaal losgaat in je teksten. Want als je dat gaat doen, dan weet je zeker dat je gecensureerd gaat worden en niet meer wordt uitgezonden. Ja, dat waren nog eens tijden, mensen. Ik moet iedere keer weer denken, oké, als de jeugd verdort en de buurt verpaupert en de wereld vergaat. Kijk, toch altijd even terug in de tijd en terug in de spiegel. Dat was ook alweer mijn tijd. Oh ja, nou, toen waren we nog niet heel erg anders aan toe, hoor. Het was toen net zo erg eigenlijk. Misschien nog wel erger dan nu. Ja, zeker. Even terug naar de 90's. Ook toen hadden we geen smaak. Het bewijs leveren de Two Cowboys. Everybody.

Everybody, comfy can, deze two cowboys op Meer Radio. Absoluut vergeten en terecht misschien wel. Aan jou nu de vraag, is dit nieuwe vergeten? Mijn stelling is dat de muziek van tegenwoordig vergrijst, dus ja.

Deze was blijkbaar niet zo moeilijk. Freek, Helga, Lotte en Nathan, even een shout-out. Is inderdaad vergeten. Of tenminste, het is wat ouder. 2020 alweer, Davina Michelle en My Own World op Meer Radio. Zometeen tijd voor wat muzikale opvoeding. Wim en Nanny zijn aan kan dat. Studio@meerradio.nl. Kom maar door met vergeten hits de jaren 80 en de jaren 70.

0: Temper City en Self Aware op Meer Radio.
1: Fedor's Muzieknanny.
0: Het is tijd voor wat muzikale opvoeding. Jawel, even terug in de tijd. In dit geval naar de jaren 80, 70. Dus in ieder geval voor mijn tijd geweest. Be Lion en Happy Children is in dit geval ingestuurd door Marian. En dat is toch wel even leuk, toch? Voor mij is het opvoeding, dankjewel.
1: Fedor's Muzieknanny.
0: Ik moet wel zeggen dat deze plaat is nog 5:50. Dus daarmee ga ik iets te laat komen met het nieuws, denk ik. Ja. Ik ga hem eerder afkappen. Kijk hoe lang ik het volhoud, laat ik het zo zeggen.

0: Ah, best wel een leuk plaatje eigenlijk. 1984, dat hebben we even opgezocht. P. Lion is dit en Happy Children. Toch hoef ik eens fijne opvoeding, niet waar? Zometeen tijd voor wat topveerder geschiedschaamte. Ik pak een willekeurige topveerder uit het verleden erbij. En dan staat er vast wel iets in de top 10 waarvan je nu zou zeggen anno 2026. Oei. Dat we dit gekocht hebben, wat een schande eigenlijk. Aan mij de taak om die wond even open te krabben en er wat zout in te strooien en om het gewoon nog een keer te draaien. Even terug te brengen in herinnering die beschamende plaatjes. En zometeen nog veel meer vergeten hits van onder andere Alex Clare zometeen.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De grootste oppositiepartij PRO is tevreden met het schrappen van de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Partijleider Klaver zegt daarom de begroting van het minderheidskabinet te willen steunen. Naast het schrappen van de bezuinigingen moeten vanaf 2028 meer spaarders en beleggers belasting betalen. JA21 en de SGP zijn daar niet tevreden over. De Amsterdammer die is opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt ook verdacht van een poging tot het uitlokken van 2 moorden. Het gaat om Pepijn van der S van 24 jaar. De informatie over de moordplannen werd gevonden op zijn laptop. Maar de politie wil er verder weinig over kwijt, zegt tegenredacteur Stan Hulsen.
4: Ze hebben wel gezegd dat het om casussen in het buitenland gaat. Maar ja, hoe dat dan precies uit heeft gezien, dat weten we eigenlijk niet. En het blijft ook een beetje bij die vage juridische termen. Poging tot uitlokking van moord. Maar ik denk dat het in de toekomst wel duidelijk gaat worden wat er dan precies gebeurd zou zijn.
3: De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Opnieuw is door heel Frankrijk geprotesteerd tegen de problemen in het onderwijs. Zowel scholieren als onderwijspersoneel voeren actie tegen de hoge werkdruk, de grote klassen en het lerarentekort. In totaal waren er vandaag meer dan 170 demonstraties. Gisteren liepen protesten nog uit de hand. Daarbij werden 164 mensen opgepakt en raakten 27 mensen gewond. De politie heeft een Nederlandse advocaat en een Russische softwareontwikkelaar opgepakt omdat ze de sancties tegen Rusland zouden hebben overtreden. De man en vrouw werden 2 weken geleden al opgepakt, maar dat is nu pas naar buiten gebracht, vertelt Nieuwsuur-redacteur Mitchell van der Klundert.
5: Het OM verdenkt de twee van het leveren van verboden IT-diensten aan Rusland en het leveren van producten die op de sanctielijst staan. Die producten kunnen volgens het OM in verband worden gebracht met toepassingen voor de Russische defensieindustrie.
3: Maar wat precies hun rol zou zijn geweest, is niet bekendgemaakt. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint zonnig, later kans op buien bij een graad of 25. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
6: Meer nieuws, meer muziek.
2: Forgotten Faces.
7: Fedor Veldman.

0: Gary Bird samen met de GB Experience en The Crown op Meer Radio.
1: Forgotten Faces.
2: Fedor Veldman.
0: 1983 alweer, zeer bescheiden hitje geweest. 30 in de top 40. Wel 5 weken erin gestaan, maar daar is het bij gebleven. En op een of andere manier heeft hij niet die eeuwigheidswaarde bereikt, waardoor we hem nog regelmatig draaien op de radio. Maar goed, daarvoor heb ik een programma. Warm welkom op de dinsdagavond. Dit is Forgotten Faces. Het is alweer de 29e september. Maar het voelt niet zo. Nee, ik zat toch vandaag even te denken van, zou ik een korte broek aantrekken? Mocht toch wel even, hè? Jawel, toch? Ik zie Bellen kijken met een gezicht van, toch maar wel, wel een korte broek.
3: Zeker een korte broek, ja, ja. Hoor. Ik heb ook lekker mijn babbenjurkje aan gehad. Heerlijk.
0: Ja.
3: Het is 25 graden.
0: Heerlijk. Ja, ik moet zeggen, ik heb er echt wel even van genoten. Als laatste soort van stuiptrekking van deze zomer.
3: Morgen nog ook nog even, hè?
0: Ja, maar ik verwacht dat dat wel gaat stoppen. Binnen nu en een paar weken is het toch wel even voorbij, denk ik.
3: Ja, het gaat volgens mij heel hard regenen in het najaar.
0: En koud worden.
3: Oh, nou ja, maak het weer binnen gezellig.
0: Ja, ja, dat is waar, dat is waar.
3: Inderdaad.
0: Goed, warm welkom dus. En in dit geval, mocht je al een uur gemist hebben, het zou kunnen, want ik zit alweer in mijn tweede uurtje op dit moment. Normaal gesproken eigenlijk al jaren en jaren en jaren en jaren tussen 7 en 9 op deze dinsdagavond. Al sinds 2020, 6,5 jaar. Maar dat is veranderd. Ja, Solid Six is gestopt een aantal weken geleden. En Arjen en Bella die hebben er nu een uurtje bij gekregen. Zometeen tussen 8 en 10 is het niet meer sluimertijd, maar tussen 8 en nacht. 2 uurtjes met Arjen en Bella. En ik moet er zeggen, ik heb er nu al heel erg veel zin in. Jij ook? Je hebt er volgens mij ook al heel veel zin in?
3: Ik heb er heel veel zin in. We hebben heel veel voorbereid. We krijgen een leuke gast.
0: Oh,
3: en we krijgen ook nog Niels Onderwater. Die is boven water gekomen met een geweldig record. Die heeft een rondje Haarlemmermeer gezwommen. Dus helemaal geweldig.
0: Kijk, helemaal dat leuk. Belooft heel erg veel.
3: Zeker.
0: En tot die tijd vergeten hitjes. Dat is mijn opdracht, mijn taak, mijn missie in het leven. Daarvoor ben ik op aarde. Ik doorstruin een beetje alle archieven door op zoek naar van die pareltjes van platen die we om wat voor reden ook nooit meer draaien. Kan van alles zijn. Misschien zijn ze niet tijdloos. Misschien zijn ze te lang. Misschien hebben ze een heel erg moeilijk te mixen intro. Misschien niemandalletjes. Je kan het zo gek niet bedenken. Sommige artiesten hebben zo'n rijk oeuvre dat er maar een paar pareltjes zijn die we nog wel eens met regelmaat draaien. En ook helemaal uitkouwen. Dat je soms ook wel denkt, heeft Madonna nou toch wel meer gehaald dan alleen maar die ene Like a Prayer en Holiday. En natuurlijk, ja, maar die draaien we niet. En datzelfde geldt voor heel veel andere plaatjes van onder andere U2 en aha, goed. Ga maar door. Mijn vraag is ook aan jou. Wil je een bijdrage leveren aan dit radioprogramma? Dan kan dat. Ik ben altijd op zoek naar mensen die mij muzikaal willen opvoeden. Ik ben ergens in de midden jaren 90 muzikaal bewust geworden. Kortom, alle muziek uit de jaren 80 en de jaren 70 die we nu nooit meer draaien, helemaal vergeten is, ken ik niet. En daarvoor heb ik jouw hulp nodig. Jouw geheugen. Ja, in ieder geval, ik wil me graag laten opvoeren. Ja, wil je met mijn nanny zijn, dan kan dat. Studio@meerradio.nl. En verder voor de rest kom ik in alle andere decennia's ook terecht, hoor. 90s, zeros, tens. Kan me allemaal niks schelen. In dit geval gaan we even terug naar de tens. Toen was de dubstep in één keer helemaal in de mode, 2012. En er waren ook wat andere artiesten die daar een beetje van meepikten. Zoals deze Alex Clare. Die is in de top 40 terechtgekomen met Too Close. Met toch een beetje een, nou ik zou zeggen een mespuntje, maar dit is gewoon een eetlepel aan dubstep in de plaat. Too Close op Meer Radio.

Sarah Larsen en de Midnight Sun op Meer Radio. Eén keer heb ik dit mogen aanschouwen in het noordelijkste puntje van Noorwegen. Midden in de nacht, 00:30 s'nacht, dat de zon nog gewoon op was en ging helemaal niet onder. Ik moet wel zeggen, dat is een heel raar gevoel. Ja, er zijn een paar zekerheden in het leven. En een daarvan is dat de zon al het op en onder gaat. En als dat in één keer niet meer zeker is, dan wordt het leven in één keer heel raar. Ja, dat is niet allemaal mijn ervaring geweest, die aantal dagen dat ik daar was. Je zou er maar wonen. Maar gelukkig wonen niet zoveel mensen. Daarvoor hoorde je Alex Clare en Too Close uit alweer 2012. We gaan even kijken wat er allemaal gebeurde zo in dat jaar. Was het jaar waarin er Tweede Kamerverkiezingen waren. VVD en PvdA die wonnen deze verkiezingen. Tenminste, het waren de beide hele grote partijen geworden. VVD was wel de grootste, maar daarachteraan nipt achteraan PvdA. En ze smeden samen een regeerakkoord. Ja, dat was het een beetje. Dat was eerst een keuze. Wil je linksaf of wil je rechtsaf? En dat werd uiteindelijk rechtdoor. Met beide partijen in één coalitie. Mark Rutte en Diederik Samsom die presenteerden in oktober al tijdens een persconferentie het regeerakkoord. Het is heel erg snel gegaan. En ja, in Nederland zegt de partijtop van GroenLinks het vertrouwen op in de partijleider Jolanda Sap. Na een desastreus verlopen Tweede Kamerverkiezing. Ze treden af en wordt Helene Wening ook af als voorzitter. En ontstaat er een soort van impasse daar in GroenLinks. Met een aantal interim tussenpersonen is uiteindelijk een jaar of anderhalf, twee later zoiets is uiteindelijk Jesse Klaver daar gekozen. Ja, Jolanda Sap met die stekker, weet je nog wel? Dan trekt de stekker eruit. Was niet heel erg. Dat had niet echt een mooie retoriek, zeg maar. 2012 was ook het jaar waarin er de schandalen boven water kwamen in de wielersport, met name de Tour de France. Lance Armstrong die gaf toe dat hij doping had gebruikt. Ja, vreselijk. Het erge was daarna, vond ik zelf, dat er namelijk ook allemaal sponsoren zich gingen terugtrekken. Zo onder andere de Rabobank, die dan jarenlang dat heeft gesponsord. En ondertussen daar ook wel behoorlijke druk op hebben gezet om te winnen natuurlijk. En als je wilt winnen, ja, dan moet je wel doping gebruiken. En daarna in één keer een soort van ik heb ik niet gewoest over zich heen lieten vallen. En zeggen van nou, als er doping wordt gebruikt, nou, daar willen we echt niet mee geassocieerd worden. Wij trekken ons terug als sponsor van de Tour de France. Dat doen we niet meer. Wij gaan de hele wielersport richt toekeuren. Want ze hebben allemaal vals gespeeld. Oh, dat wisten we niet. Nee, maar ondertussen stonden wel al die jaren lang met doping die shirtjes op het podium. Ik vind dat allemaal niet. Ik vind daar wat van ergens. Jawel, het is eigenlijk heel flauw om het zo te doen. Een beetje je handen wassen onschuld. Maar ja, met dat water, daar kunnen we over discussiëren of dat wel of niet heel erg zuiver was, zullen we maar zeggen. 2012, ook het jaar waarin Bram Moskowitz uit zijn ambt werd gezet. Hij zou de advocatuur het aanzien hebben aangetast. Moskowitz gaat in beroep tegen deze beslissing. Maar mag in die tussentijd zijn beroep blijven uitoefenen. Uiteindelijk komt er toch wel een definitief besluit. En Bram Moskowitz wordt gerouilleerd als advocaat. Ja, tegenwoordig is hij namelijk duider als expert in shownieuws en zo. Maar ja, het pleit in de rechtbank, dat mag niet meer in de rechtszaal. Dat is toch wat. Ja, ik weet niet. Hij heeft toch wel een bepaalde flair, een bepaalde attitude. Ik weet niet wat het is, maar je haat hem of je vindt hem leuk. Ik weet het niet. Ik zit er ergens tussenin. Maar toch, Bram Moskowitz. Even naar de muziek. Wat verder terug in de tijd. We gaan even naar de 90s voor deze Culture Beat.

0: this. Let's stop it for a sec.
1: Okay, let's do it.

Dat was Teddy Swims en Mr. Know-It-All op meer radio. En daarvoor hoorde je nog Culture Beat. Get it. Go. Nou, dit ga ik opnieuw doen. Jongen. Nou strak ik helemaal over alles. Zen. Ik moet even diep ademhalen. En opnieuw. Daar is die inderdaad. Culture Beat hoorde je. En Got to Get It. En dit is Maxi Jazz, Chesto, Dance for Life.

0: HIV-AIDS is lethal.
1: Samenwerking 2006 tussen Maxi Jazz en Tiësto. Dance for Life op meer radio. En zometeen is het tijd voor wat tof weer de geschiedschaamte. Even terug in de tijd. Terug naar de jaren 90. In de jaren 90 staat het bomvol met platen die niet tijdloos zijn. Absoluut fout zijn. Ik ging niet bedenken. In ieder geval allemaal beschamende top 40 noteringen. Op een of andere manier hadden we in de jaren 90 geen smaak. En daar wil ik je graag aan helpen herinneren. Zometeen dus wat top 40 geschiedschaamte. En ik ben ook nog op druk op zoek naar een nanny. Wil je mijn muzikaal opvoeden, kan dat? Studio@meerradio.nl. Eerst kijken we naar het weer. Het is vanmiddag volop na zomer in ons land. We trekken velden met sluierwolken over. Maar daar schijnt de zon over. Het algemeen prima doorheen. Alleen het noordwesten heeft soms met dikke bewolking te maken. De temperaturen liggen tussen 23 op de Wadden en 29 graden in het zuidoosten. Er volgt een warme zomeravond, waarna het de komende nacht afkoelt naar 15 tot 20 graden. Van noord naar zuid is dat. En daarbij staat een matige zuidwestenwind. Morgen opnieuw warm na zomerweer met veel zon. Maximaal tot 29 graden langs de oostgrens. En in de avond volgen er wel enkele buien.
2: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Starry Eyed Surprise. Paul Oakenfold op Meer Radio. Een bescheiden hitje was dit, begin Zero's. En daarvoor hoorde je nog... Cat's Eye, jazeker. En Animal op Meer Radio.
1: Forgotten Faces, top 40, geschiedschaamte.
0: Yes, we gaan even wat verder terug in de tijd. Terug naar het jaar 1995 voor wat top 40 geschiedschaamte. 1995 is het jaar geweest van het proces van de eeuw. Tenminste, zo werd het genoemd. Ik bedoel, de eeuw die duurde niet lang meer. Dat was 1995. Maar volgens mij zijn er nog meer processen van de eeuw geweest dan daarvoor. Maar goed, O.J. Simpson. Dat was het proces van de eeuw. Eerste instantie schuldig bevonden. Daarna weer vrijgesproken. In ieder geval is het uiteindelijk voor O.J. Simpson wel goed uitgepakt. In ieder geval. Maar toch, ja... Het is wel even een heel spectaculair verhaal geweest. Met die achtervolging in de lucht en zo. Nee, goed. We weten het allemaal nog wel. 1995, ook het jaar waarin Veronica het publieke bestel verlaat. Jarenlang hebben ze in het publieke bestel gezeten. Natuurlijk in de jaren 70 heel erg commercieel op die boot, weet je wel. Nou, dat werd verboden. En uiteindelijk zijn ze in de jaren 80 vooral heel erg populair geweest als publieke omroep. Zaten ze op de vrijdag en weet ik het allemaal met de grote sterren. Heel veel grote sterren zijn groot geworden bij Veronica. Maar ja, het bloed kruipt toch waar het niet gaan kan. Er waren al anderen voor geweest. Maar ja, het was dan toch de bedoeling om commercieel te gaan. Uiteindelijk gebeurde dat dus in 1995. Het werd alleen niet heel erg goed beluisterd. Want ze gingen naar de middengolf. En toch weinig jongeren wisten de middengolf te vinden. Om daar naar hitradio te gaan luisteren. Het heeft even geduurd voordat het een beetje begon. En toen werd het alweer verkocht. Het is in ieder geval... anders gelopen dan het misschien was gegaan. Misschien kan je wel zeggen van het oude Veronica. De ziel daarvan die is ondergegaan. Of tenminste, die is overgegaan in 538. Denk ik dat wel kan stellen. Ja. Met Godfathers als Lex Harding en zo. En Erik de Zwart. 1995, ook het jaar geweest waarin Sony de PlayStation op de markt bracht. De allereerste. Dat was een spelconsole. En toen waren er nog allemaal mogelijkheden om dat ding bijvoorbeeld om te bouwen. Weet je nog wel? Kon je allemaal gebrande cd's kon je dan ook afspelen op die PlayStation. Was er vast wel ergens een oom of een neef die dat ding kon ombouwen?
2: Ik heb allemaal even om voor je, de PlayStation.
0: Ja, dan kun je driver spelen en GTA met de gebrande cd's. Ik heb ook een brander thuis. Het waren nogal de dingen, hè? Dat was de criminaliteit van de jaren 90, dames en heren. En het telefoonnetwerk werd gemoderniseerd. Er kwam een cijfer bij. Ging op dat moment over. Alle bestaande Nederlandse telefoonnummers kregen vanaf de datum 10 oktober een nieuw cijfer erbij. Ze gingen naar de 10. En bij mij in de buurt betekende dat er eigenlijk een 0 voorkwam. Ja, dat was het. Oh nee, een 6. Ik moet me nog herinneren. Had het eerst het regionummer en toen kwam er een 6 voor. Iedereen begon dan in één keer met zoveel... Dat was de jaren 90, dames en heren. Ken je het telefoonnummer nog? Ik heb mijn eigen 06-nummer wel, maar verder voor de rest is het erg beperkt. Maar het telefoonnummer van de ouders, van vroeger, het vaste lijn... ik denk dat ik hem nog wel zo weet, zo uit mijn hoofd. Ik ga het niet zeggen...

Want dan ga je mijn moeder bellen, daar heb ik niet zoveel zin in. Even kijken, wat is de top 40, wat de top 40 van 1995 te bieden heeft. Nou, niet veel soeps. Even kijken, nummer 10 in de lijst was voor Seal, Kiss from a Rose. Waterfalls van TLC op 9. You Are Not Alone van Michael Jackson op 8. En we hadden de tandenborstels. Ja, de tandenborstel van C-Toulet en... Nou ja, dat was nummer 7. Stars van Charlie Donner's Mental Tio op 6. Come Take My Hand, Two Brothers on the Fourth Floor op 5. You've Got a Friend, René Vroeger en Friends op 4. Rainbow in the Sky, DJ Paul Elstok op 3. Het is een Nacht, Levensecht, Guus Meeuwis en Van Gant op 2. Nummer 1 was voor Holleboer en Het Busje Komt Zo. Nou, wat is dan leuk? Nou, doe die maar even weer eens een keertje draaien, nietwaar? Eigenlijk sinds 1995 nooit meer op de radio geweest. Dat mag ik dan eventjes wel gaan doen. Even terug bij de herinnering dit. Zingen we mee?

De Holleboer, het busje komt zo op meer radio. En zometeen is het tijd voor wat muzikale opvoeding. Jij mag men niet zijn. Heb je nog een leuke plaat uit de jaren 80 of de jaren 70 die je lang niet hebt gehoord? Dan ben je welkom de mail studio@meerradio.nl. Kom maar door. Ella Langley nu eerst. Chills in Texas.

0: Ella Langley op Meer Radio en Choosing Texas.
1: Fedor's muzieknanny.
0: Het is tijd voor wat muzikale opvoeding. Kan ik dat dringend gebruiken. Ik ben ergens in de jaren 90 muzikaal bewust geworden. Kortom, al die vergeten hits uit de jaren 80 en de jaren 70 heb ik jouw hulp dringend bij nodig. En Jure heeft iets leuks ingestuurd. Die wil Amanda Lear horen en Follow Me. Dat is toch wel, ja, ik hoor en ik zie Belle heel erg herkend kijken.
2: Ja, dat was een hele bijzondere dame slash heer.
0: Oké. Okay.
2: Eigenlijk. En een beetje Fransachtig en een beetje een hele zware stem. Ja, geweldig. In die tijd was dat echt met je mond open kijken.
0: Oké.
2: Okay. En luisteren.
0: Ik ken het helemaal niet. Dus
2: nee,
0: ik ga,
2: natuurlijk niet.
0: Ik ga hier even, ik laat me helemaal meenemen in dit geval. Lekker.
1: Fedor's muzieknanny.

0: Amanda Lea op Meer Radio. In de muziek naar dit uur, uitgezonden in 1978. En tot zover mijn bijdrage aan Forgotten Faces voor deze week. Ja, normaal gesproken natuurlijk altijd een uur langer, tot een uur of negen. Maar dat is voorbij, die tijd. Nu tegenwoordig Forgotten Faces tussen 6 en 8. En zometeen na 8 uur... Tussen 8 en nacht. Ik moet ook even wennen aan een
1: nieuwe... Moest er even nadenken.
0: Ja. Ik wilde eigenlijk bijna sluimertijd zeggen, maar dat is het dus niet meer.
1: Nee,
0: dus,
1: we zijn klaar wakker.
0: Dat is ook begraven.
1: Nou, ja. We koesteren het.
0: We koesteren het.
1: Ja, we koesteren het, absoluut. Maar we gaan lekker zo beginnen met Arjan.
0: Kijk, tussen 8 en 8. Zometeen.
2: Wist je dat slimme zonwering helpt om energie te besparen? Met automatische bediening reageren screens en zonwering vanzelf op zon en temperatuur. Zo blijft je woning tot wel 7 graden koeler. Zelfs op warme dagen. Bij Ambiance Velota en Hoofddorp combineren we comfort, duurzaamheid en slimme technologie in zonwering op maat. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
3: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De grootste oppositiepartij PRO is tevreden met het schrappen van de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Partijleider Klaver zegt daarom de begroting van het minderheidskabinet te willen steunen. Politiek verslaggever Roel Bolsius.
5: Dat geeft ruimte om de gesprekken op te starten met de polder. Want nu de bezuinigingen uit de boeken zijn, dat betekent zeker niet dat er in de toekomst niet alsnog bezuinigd wordt op sociale zekerheid, denkt premier Jette.
4: Jette hoopt dat de werkgevers en de bonden alsnog tot een hervorming van de sociale zekerheid komen, die ook leidt tot een besparing. De Britse politie heeft geen explosieven gevonden in de bestelbusjes van de mannen die verdacht worden van het plannen van een terroristische aanslag op een luchtmachtbasis. De 5 werden afgelopen weekend opgepakt nadat een inwoner hen met bivakmutsen bij de legerbasis had gezien en alarm sloeg. Bij Zuidwolde in Drenthe zijn 2 vrachtwagenchauffeurs om het leven gekomen bij een ongeval. Dat gebeurde op de provinciale weg, de N48. Er waren 3 vrachtwagens en 3 auto's bij betrokken. Een van de vrachtwagens vervoerde afval. Dat ligt nu op de weg. Ook is er veel schade aan het asfalt en de vangrails. De N48 bij Zuidwolde blijft daarom tot morgenochtend dicht. Marokko heeft een nieuwe premier. Het is Fatima Zahra El Mansouri. Ze wordt de eerste vrouwelijke premier van Marokko. Mansouri is lid van de liberaal-centristische partij PAM, die bij de parlementsverkiezingen van vorige week de grootste werd. Ze was voor de verkiezingen al onderdeel van de regering van Marokko. Mansouri had in de verkiezingscampagne beloofd om de gestegen prijzen in Marokko aan te pakken en voor meer banen te zorgen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig. Later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Voor de buien wordt het nog 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Come on, Eileen. Dixie's Midnight Runners. Precies. En dit is de eerste uitzending, hè?
1: Dit is onze eerste uitzending. Ja. En onze eerste enige jingle op het moment. We zijn nog op zoek naar de rest, maar dat komt allemaal goed.
0: Ja, komt vast goed. Ja.
1: Maar dit is onze eerste jaargang 1, uitzending 1 van Tussen 8 en Nacht met Arjan en Belle.
0: Ja,
1: en dat betekent dat we gewoon vanaf deze week 2 uur zijn met elke week een leuke gast.
0: Klopt. En een aantal dingen die we ook van blijven houden. Hè. 2 uur blijven sniepel houden.
1: Ja.
0: We hebben de thema-uitzendingen proberen zo lang mogelijk vol te houden.
1: Nou, dat lukt wel. Ik heb er nog wel een paar.
0: Thema's, maar de thema is van deze week is een voortzetting van vorige week. Hè?
1: Ja, want we hadden er te veel.
0: We hadden te veel, one-hit wonders. Ik denk dat het onuitputtelijk is, eerlijk gezegd. Aan één das vliegen. Nou, ze zijn thuis op Jukkerwee op je fruitschaal, denk ik. En hele wolken vol.
1: Nou, bij mij niet, hoor. Dus, ik ben hier bij jou zit.
0: En we hebben een gast in de studio.
1: Ja, zeker. Maar daarover straks meer. We gaan eerst nog even een goed nummer draaien van Matthew Wilder, Break My Stride.

0: Break My Stride, Matthew Wilder. Ik had ook ietsje uitgezocht, waar komt hij vandaan? Nou, uiteindelijk komt hij gewoon uit de Verenigde Staten. Maar ik vond het echt zo'n Australisch nummertje. Jij niet?
1: Ja, maar dat komt een beetje Man Down Under.
0: Achtig dingetje.
1: Ik snap eens. Precies wat je bedoelt. Ja. Helemaal.
0: Goed, we hebben het al aangekondigd. We hebben een bijzondere gast in de studio. En die gast is Sjoerd Achterhof. Boekhandelaar, boekwinkel. Eigenaar, denk ik, van Jaspers in Batuverdorp.
2: Ja, dankjewel.
0: En we willen vandaag het heel graag met jou hebben over de aanstaande kinderboekenweek. Die morgen begint. En een dag of 10 duurt als het goed is.
2: Ja, morgen gaat het feest beginnen.
0: Ja, dus voor jou is het echt een feest, hè?
2: Ja, de kinderboekenweek vinden wij in de boekhandel echt de allerleukste week van het jaar.
0: Ja. Want je hebt ook natuurlijk de volwassenenboekenweek en een thrillerweek. Weet ik wat allemaal, wat voor soorten aandachtsweken je hebt.
2: Ja, de maand van het spannende boek inderdaad. Ja. De volwassenenboekenweek.
0: Ja.
2: Maar de kinderboekenweek die stijgt... daar gaan allemaal ver bovenuit.
0: En waarom is dat zo?
2: Verschillende redenen. De enthousiasme is altijd heel erg groot.
0: Uh-huh.
2: Ouders, grootouders komen naar de winkel.
0: Ja.
2: Kiezen lekker boeken. Het is je hele winkel verandert. We leggen verschillende tafels helemaal vol met kinderboeken.
0: Oh, leuk.
2: En er zit ineens allerlei kleuren, zie je overal.
0: Uh-huh.
2: We versieren de boel. Is gewoon,
0: de hele families die komen echt als vliegen op je af.
2: Ja, inderdaad. Grootouders vaak met de kleinkinderen allemaal.
0: Ja.
2: Veel ouders natuurlijk. En we gaan ook de winkel uit. We bezoeken allerlei scholen.
0: Oh ja, joh.
2: En ook daar bieden we met tafels vol met boeken, met kinderboeken.
0: Ja.
2: Van alles aan.
0: Dus, ja. En dan gaat de kinderboekenweek van start. Hè? En daar is het thema is spot aan.
2: Ja.
0: Waarom dat thema?
2: Ja, ieder jaar wordt er een leuk thema gekozen. En dit is een thema wat in kinderboeken veel voorkomt. Het podium opgaan, zingen, dansen, muziek maken.
0: Dus het kind echt in de spotlight, zeg maar.
2: Ja, en het is natuurlijk ook een heel leuk thema... waar scholen bijvoorbeeld een kinderdagverblijf... allerlei leuke dingen mee kunnen gaan doen.
0: Mm-hmm.
2: Dus naast de boeken wordt het dan veel breder.
0: Mm-hmm.
2: En volgens mij een heel leuk thema. We hebben ons... We hebben een hele grote etalage. Die hebben we nu echt ingericht als een soort theater. Dus ik heb van die mooie rode doeken opgehangen. Alsof er de doeken open gaan, zeg maar.
0: Yeah.
2: In het midden een soort podiumtje gemaakt. En daarop natuurlijk alle mooie kinderboeken.
0: Ja.
2: Met lampen erboven.
0: Ja. Nou, leuk. En daar duurt een dag of 10, hè, de kinderboekenweek?
1: Ja, dat duurt een dag of 10. Maar ik had een vraagje. De kinderboekenweek, vanaf welke leeftijd is het... voor welke leeftijd is het eigenlijk, de kinderboekenweek?
2: Eigenlijk van 0 tot en met het einde van de basisschool.
1: Dat wel. Niet naar een andere genre, 12 plus.
2: Nee, natuurlijk komen er ook wel 12 plussers in de winkel in de kinderboekenweek. Maar de belangrijkste focus is echt op die... de kinderen van de basisschool.
1: Ja, want er is natuurlijk wel wat aan de hand, hè, met het lezen van de kinderen.
2: Ja, de berichten zijn niet altijd even positief over hoe het gaat met het lezen in Nederland.
1: Nee. En merk je daar wat van? Dat er meer mensen toch denken van... oh, ik wil wel dat mijn kind goed belezen raakt. Dus dat je meer mensen in de winkel krijgt van... goh, heb je een speciaal boek ervoor of iets?
2: Ja, ik merk het inderdaad aan ouders en grootouders die bij mij in de winkel komen. Die het gewoon heel belangrijk vinden. Dus aan de ene kant zijn dat natuurlijk ook de ouders die het belangrijk vinden die ik in de winkel zie.
1: Ja, ja, ja.
2: De ouders die het minder belangrijk vinden zal ik spreken in de winkel. En ik merk heel erg dat scholen er steeds meer werk van proberen te maken.
1: Dat wel.
2: Ze op zoek naar boeken wat ze noemen rijke taal, hè, waar kinderen veel van opsteken.
1: Grote vocabulaire kunnen opbouwen.
2: Ja. En ik heb bij verschillende scholen gemerkt dat ze beginnen met nieuwe lesmethodes. Waarbij kinderboeken eigenlijk geïntegreerd worden in het hele onderwijs.
1: Oké.
2: Okay. Zoals ze aardrijkskunde doen, dat er ook lezen bij gebruikt wordt. En,
1: maar dat is helemaal goed.
2: Ja, ja.
1: Dat is helemaal fantastisch. En er is een speciaal kinderboekenweek geschenk altijd, hè?
2: Ja.
1: Heb je daar al zicht op?
2: Ja, ik heb hem toevallig vandaag gelezen. Dus...
1: Nou, dan ben ik heel benieuwd. Vertel, wat vind je ervan? Hoe heet het? Van wie is het?
2: Het is van Milushka Meulens en heet Terug naar de schoenenboom. Ik heb wel genoten. Het gaat over verhalen vertellen.
1: Ja.
2: De hoofdpersonen zijn eigenlijk twee. Een jongetje die vliegt iedere zomer vliegt hij naar zijn oma toe, die op een eiland woont. Zij is daar een rijke dame met een grote villa.
1: Oh, zo'n helemaal wil ik ook.
2: Ja. En die heeft een heel leuk buurmeisje. En dat is zijn grote vriendin waar hij iedere zomer naartoe gaat.
1: Oh, het liever voor het buurmeisje dan voor de oma.
2: Hij komt eigenlijk voor het buurmeisje.
1: Ja, ja.
2: Maar wat er gebeurt dit jaar, hij komt daaraan en ze wil hem eigenlijk niet eens spreken. Want er is heel erg aan de hand.
1: Oh.
2: De oudjes, de grootjes noemt ze dat in dat boek. Die zijn allemaal hun verhalen aan het verliezen.
1: Ah. Oh.
2: En er was altijd bij volle maan onder de schoenenboom. Werden de verhalen verteld.
1: Ja.
2: En dat werd minder en minder. En nu zijn ze er eigenlijk helemaal mee opgehouden.
1: Ah, oké, ja.
2: Dus ja, dat wordt een avontuur van... Hoe kunnen ze zorgen dat dat weer allemaal goed komt?
0: Geen spoilers, hè?
2: Nee,
1: dit is een cliffhanger. We gaan er zo verder.
0: Ja, gaan we doen.

0: 1000 miles, Vanessa Carlton.
1: Ja, dat is een eindweg, hè?
0: Dat is een eindweg.
1: Dat is een hele eindweg.
0: Ook een van de eendagsvliegjes.
1: Yes!
0: In de studio zit gelukkig nog steeds Sjoerd Achterhof, boekhandel Jaspers en Wouter Verdorp. En hij brengt ons wat meer informatie bij over de boekenweek, de kinderboekenweek van de komende week.
1: Ja, we hebben het net gehad over het boekweekgeschenk. Dat krijg je als je 13,50 aan kinderboeken besteedt, dan krijg je dat gratis. Ik heb het net, hij had het bij zich. Ik heb het ingekeken. Het is echt een heel leuk boekje, echt een aanrader. Dus sowieso boeken kopen. En er is nog wat aan de hand, want er is ook een printenboek. Harry in de tent, meen ik.
2: Harry in de tent, ja. Van de tekenaar en schrijver Harmen van Straten.
1: En wat is de functie van het prentenboek? Dat zit er eigenlijk een beetje altijd aan vast, aan het koek.
2: Ja, kijk, het kinderboekenweekgeschenk. Dat is natuurlijk geschreven voor de leeftijdsgroepen 8 tot en met 12 ongeveer. Ja. En daaronder die groep, ja, daar moet natuurlijk ook iets bijzonders voor zijn in de kinderboekenweek.
1: Ja.
2: Dus daar is altijd het speciale actieprentenboek. En dit keer Harry in de tent. En die kost in de kinderboekenweek, zolang de voorraad strekt, maar €7,99. Dus dat is gewoon echt,
1: Een mooi printenboek.
2: Leuke actieprijs. Een heel mooi printenboek.
1: Ja,
2: en ook weer best wel gericht op het thema, want het gaat over muziek. En,
1: oh, leuk.
2: En die muziek wordt langzaam herrie. Dus heel grappig ook. Harmen van Straten, die weet dat wel heel goed wat kleine kinderen leuk vinden. Het wordt gewoon een grote bende op de deur in dat boek.
1: Ja, het is heerlijk. Ja, we hebben het over boeken, maar eigenlijk is het, vind ik, heel bijzonder. Wij zijn nog heel enthousiast over lezen en zo. Maar het is best moeilijk om kinderen in deze tijd aan het lezen te krijgen. Met al die verleidingen van schermpjes en tablets en filmpjes en scrollen eromheen. Hoe beleef jij dat?
2: Nou, ik merk altijd, het beste wat je kan doen is zelf het goede voorbeeld geven.
1: Ja.
2: Kinderen die nooit hun ouders met een boek lekker op de bank zien zitten of in de tuin in het zonnetje met een boek, die gaan zelf ook geen boek pakken.
1: Ja, maar juist is het lekker om dan in een ander verhaal te zitten in je hoofd. En dat is dus ook eigenlijk een beetje wat ze deze 10 dagen willen. Dat je in je hoofd gaat zitten en je fantasie gaat laten werken. Want met al die schermpjes wordt eigenlijk platgeslagen, zo een beetje volgeschoteld voor de kinderen. En dat is best wel jammer. Dus ik vind het heel belangrijk dat er aandacht besteed blijft worden aan de Kinderboekenweek. Dan worden er ook prijzen uitgereikt, hè?
2: Ja, ieder jaar worden de prijzen van de kinderjury uitgereikt.
1: Ja.
2: Gekozen door de kinderen zelf. En daarnaast de griffels en de penselen.
1: En heb je daar al iets van gehoord?
2: Ja, zeker. Heel leuk. Er zijn 2 winnaars van de kinderjury.
1: Ja.
2: En dat is een boek van Pieter Koolwijk. Een rugzak vol.
1: Ja.
2: Pieter Koolwijk is een van de allerbeste Nederlandse kinderboekauteurs. Dus,
1: voor welke leeftijd is dat?
2: Vanaf een jaar of 9 tot en met, zolang je het leuk vindt.
1: Ja, ja, oké.
2: Je ziet ook steeds meer volwassenen die gewoon lekker kinderboeken lezen. Dus, dus tot ga ik
1: snap
2: niet
1: ik wel. Ja, de ondertoon is er dan, hè? Heel vaak, ja.
2: En daarnaast het boek De Verkleinstraal. En dat is geschreven door de YouTubers Rutger Thomas en een hond Paco. Ja, ik weet niet of die meegeschreven heeft, maar dat zijn ook hele populaire kinderboeken.
1: Oké, dus die hebben een soort crossover gemaakt met YouTube en gewoon kinderen
0: kinderboeken schrijven. Ja, dat zie je steeds meer natuurlijk. Ja, ja.
2: Ja, er zijn heel veel YouTubers die boeken schrijven of in ieder geval
1: en,
2: uitgeven.
1: En de Gouden Griffel.
2: En de Gouden Griffel, ja, dat is heel bijzonder. Die is dit jaar gewonnen door Sjoerd Kuiper. Al jarenlang een van de allerbeste Nederlandse kinderboekenschrijvers. Vlak voordat hij overleed, afgelopen week, heeft hij nog net de Gouden Griffel gekregen.
1: Wauw.
2: Zijn kleinkinderen zijn op zijn bed in de huiskamer naar hem toegekomen. En samen met de jury van de CPNB heeft hij daar nog de Gouden Griffel ontvangen voor zijn boek Maantje verhuist de zee.
1: Oh, wauw. Oh, dat is wel heel bijzonder. Mm-hmm.
2: Ja.
1: Dat is echt heel bijzonder. Heb jij het boek al gelezen?
2: Nee, ik heb het nog niet gelezen. Nee.
1: Het moet nog uitkomen.
2: Nee hoor, nee.
1: Het is er al.
2: Het lag al in de winkel,
1: Het lag al in de winkel. Oh, je bent gewoon nog niet ernaartoe gekomen met al die boeken.
2: Nee, maar ik ben sinds het boek wat hij eerder schreef, Hotel de Grote El, ben ik wel een liefhebber van de boeken van Sjoerd Kuiper.
1: Oké.
2: Dat vond ik een geweldig boek. Mm-hmm. En die wordt nog steeds goed verkocht.
1: Oh.
2: Die is zeker al 10 jaar geleden verschenen.
1: Want de boekenwinkels hebben het moeilijk. We hebben natuurlijk al gehad over dat de tijd veranderd is met al die schermpjes, maar ook e-readers. Dat is natuurlijk ook een ander verhaal. Hè?
2: Ja.
1: Het fysieke boek, ja, dat is ook een beetje aan het verdwijnen. Heb je daar erg veel last van?
0: Nee, het is wel weer op de return. Net als de LP's.
1: De LP's die gaan komen ook.
0: Ja, die komen ook
1: weer terug.
0: Nog even
1: de cassettebandjes ook, de bakkelieten platen.
0: Nee, maar in coronatijd is er weer een enorme push geweest naar papier.
1: Ja, dat is waar.
0: En dat is zeker de jongere generatie. Dat zie je die groep zeg maar tussen de 12 en de 16, 17, 18. Die zie je gewoon echt weer een boek pakken.
2: Ja, en heel veel lezers van e-books die vinden het praktisch, bijvoorbeeld als ze op vliegvakantie gaan, maar lezen daarnaast ook gewoon ze weer thuis en weer papieren boeken. Dat is niet iets wat elkaar bijt of elkaar bedrijft.
0: En een boek moet je ruiken, hè? Dat heb ik ook jou uitgelegd, Bellen.
1: Van de week heb ik nog een heel dik boek weg zitten lezen. Nee, ik weet het wel, maar het is soms wel inderdaad handig om zo'n dun dingetje bij je te hebben. Dat is wel waar, maar het is inderdaad anders.
2: Ik doe het niet, als anders. Ik op vakantie ga, ook gewoon een doos vol met boeken bij. Ja.
1: Jij bent het eigenaar van een boekhandel, dat snap ik dan wel.
0: Maar misschien wel even leuk om te vermelden dat naast de Gouden Griffel, daar vooraf gaat heb je de Zilveren en dan heb je de Gouden Griffel,
1: ja.
0: Is ook de Groene Griffel. En ik zag jou net fronsen van, dat is ook voor mij nieuw.
2: Nou, niet helemaal. Ik heb van de week voorbij zien komen. Inderdaad, was dat toen helemaal nieuw voor mij?
0: Ja, het is helemaal nieuw. Ja, het is voor het eerst dit jaar. Hij is al eerder dit jaar uitgereikt. De Groene Griffel is een nieuwe bekroning voor een kinderboek dat uitblinkt in literaire kwaliteit en kinderen op een bijzondere manier laat nadenken over natuur, duurzaamheid en de wereld van morgen. Oftewel, die boodschap, hè?
1: Ja.
0: Wees zorgzaam voor je omgeving en je wereld, wordt op die manier ook zeg maar, het lezen ingebracht.
1: En wie heeft hem gewonnen?
0: Dat is een goede vraag. Wij Beren is de titel van Lotte Stegeman.
1: Ah, oké.
0: Okay. Jij zegt, Lotte Stegeman, ken jij?
1: Nee, maar ik vind Wij Beren, dat heeft al meteen zoiets van, ik zie al meteen weer beren in het bos rondhuppelen en zo. Dus ik kan me er meteen alweer iets voor voorstellen.
0: Ja, die titels hebben altijd wel iets prikkelends, hè?
1: Ja.
0: Fantasie. Ja, dat zag je ook nu weer met Terug naar de Schoenenboom. De Schoenenboom.
1: Ja.
0: Ik denk de Schoenenboom.
1: Schoenenboom, zo, ja, dat.
0: En de Drakenboom, die ken ik nog wel, maar Schoenenboom, ja.
1: Ja, dat is ook een ouwtje.
0: Ja.
2: Het is een echt bestaande boom. Maar...
1: Echt?
2: Ja.
1: Ben je dat nou?
2: Ja, achterin het boek nodig ze je uit om zelf op zoek te gaan waar die boom dan staat. Want het speelt zich af op een eiland, maar ze benoemt ook niet welk eiland dat is. Maar dat kan je dus nog even zelf gaan ontdekken als je het boek gelezen hebt.
1: Oké, dat is ook wel leuk. En wat is nou jouw grootste aanrader van kinderboeken? Dat je zegt, van, nou, dit is mijn de beste, fijnste van 6 tot 12 om te lezen, om te geven aan een kind, om kinderen enthousiast te maken om te gaan lezen?
2: Een geweldig boek wat dit jaar verschenen is. En ja, wat terecht in recensies ook meteen een nieuwe klassieker werd genoemd, terwijl het nog maar 2 weken oud was. Dat is Hotel Zweefkees van Kelly van Kempen.
1: Hotel Zweefkees. Oké, ik ben nu heel nieuwsgierig.
0: Zullen we dat eventjes zo meteen doen?
1: Ja, is goed.
0: Ja, we gaan dit even gebruiken als cliffhanger.
1: Ja, precies.
0: Hier komt Soul Assignment met Runaway Train.

0: Runaway Train, Soul Asylum. En tussen alle prijswinnaars van Gouden en Groene Griffel hebben we ook nog het Gouden Penseel.
1: Ah.
0: En het is geschreven dit jaar door, of eigenlijk is een prentenboek. Is gemaakt door Karst Janneke Brogaard. En het heet Lucie en Donker. Maar we zijn voordat we het liedje hebben ingestart, hebben we het even gehad over de...
1: Ja, de...
0: De zweefkees.
1: Zweefkees, ja. Ging bijna weer in de lust. Vertel, het verhaal.
2: Ja, Hotel Zweefkees. Ja, dat gaat over Hotel Kees.
1: Ja?
2: Het is een zwevend hotel.
1: Oh, kijk, daar gaan we, ja.
2: En de hoofdpersoon in het boek, die erft het hotel. Maar hij moet eerst bewijzen dat hij inderdaad de juiste persoon is om dat hotel te kunnen runnen.
1: Aha.
2: En dan, ja, volgen allemaal bijzondere avonturen. Het boek is prachtig geïllustreerd ook.
1: Ja?
2: Ja, het is geweldig uitgegeven door uitgever LM Skaat. Die kunnen dat als geen...
1: Ja, die hebben altijd die hele prachtig bedrukte, mooie voorkantjes. En, oh, dat is heel leuk. Dus dat is jouw aanrader, jouw tip.
2: Zeker weten, ja. Ja, en het zijn leuk. Dus ook het CPNB, de organisatie van de Kinderboekenweek, die selecteren altijd een aantal kerntitels.
1: Ja.
2: En daar zit Hotel Zweefkees ook... ook tussen, terecht.
1: Dat is als je gaat googlen de beste kinderboeken voor, dan krijg je die naar boven.
2: Er zijn een stuk of 20 boeken en die worden veel dan ook op scholen gebruikt. Met lesmaterialen erbij en dergelijke.
1: Oké, nou dat is wel heel tof.
0: Ja.
1: Dus wij zijn ontzettend natuurlijk even via de radio aan het promoten dat de kinderen meer moeten lezen. Vooral aan het lezen starten en dan echt lekker doorgaan.
0: Ja.
1: In die verbeelding gaan. Dus, dat is de grote kracht.
0: Mocht je twijfelen, word lid van de bibliotheek.
1: Ook, ja.
0: Kom langs bij alle boekhandels in Nederland.
1: Zeker.
0: Om te profiteren van de Kinderboekenweek. En speciaal natuurlijk ook die in Haarlemmermeer.
1: Ja.
0: We hebben nu hier boekhandel Jaspers. Maar er zijn er veel meer in Haarlemmermeer die natuurlijk aan deze actie meedoen. Want het is een landelijke actie. En al die boekhandels die doen zelf waarschijnlijk ook activiteiten om het boek te promoten.
1: Ja.
0: En want... Sjoerd, jij hebt ook wat in jouw winkel?
1: Spot aan, hè? Is het thema.
0: Ja.
2: Ja, wij hebben een aantal leuke dingen in de winkel ook. Ik heb diverse hele creatieve collega's. Eigenlijk allemaal collega's die naast hun werk in de boekwinkel ook andere dingen doen.
1: Ja.
2: Ze hebben Laila de Miranda. Zij schrijft zelf, is vertaald ook. En zij gaat op vrijdag 2 oktober in de middag gaat ze bij ons voorlezen.
1: Oh, dat is leuk.
2: Ja.
1: Moet je daarvoor inschrijven?
2: Nee hoor, ik kan gewoon langskomen.
1: Dus om 2 uur naar jouw boekwinkel in...
2: Om 4 uur is
1: om 4 uur.
2: Vrijdag 2 oktober.
1: Oh ja, dat was 2 oktober om 4 uur naar de boekwinkel. En dan kan iedereen lekker op de grond zitten en maken jullie het gezellig. En wat nog meer?
2: Een andere collega, dat is Annemarie. En zij werkt zij doet ook van alles naast haar werk in de boekwinkel. Het zijn allemaal parttimers. Zij zit in de muziek, ze geeft zanglessen onder andere. En zij gaat op maandag 5 oktober om 4 uur een muzikaal verhaal vertellen.
1: Ah. Oh, dat is ook leuk. Ja. Dus de kinderen worden wel geprikkeld en gedaan.
0: Absoluut,
1: en ik hoop dat er heel veel kinderen op afkomen. Heel veel ouders die dat ook initiëren. Ja. Want die kinderen die moeten altijd wel even erop attent gemaakt worden.
2: Ja, de scholen spelen daar een heel belangrijke rol
1: ook,
2: in. Daar,
1: zeker.
2: Wordt ook versierd en vaak een hoop aandacht eraan besteed.
1: Dat is heel leuk.
2: En wat tot slot ook nog heel erg leuk is. Op donderdag 8 oktober hebben we verzonnen een speciale kinderboeken koopavond.
1: Oh, wat goed.
2: Dus tussen 7 en 8:30 kunnen kinderen lekker in het donker.
1: Oh, in het donker?
0: Geweldig.
2: Ja, dan is het in deze tijd van het jaar al net donker.
1: Ja, ik heb
2: het
1: even opgezocht. Ja, natuurlijk.
0: Ja, spannend, ja.
2: Naar de boekwinkel om 's avonds boeken uit te kiezen.
0: Oh, wat leuk.
2: En mijn jongste dochter Veerle, die is zelf echt een veellezer. Ja. Gek op lezen.
1: Jo, wat een verrassing met zo'n vader.
2: Die kon mij dan assisteren als kinderboeken-expert.
1: Oh, wat leuk. Mm. Oh, wat goed. Oh, dat is wel heel leuk. Dus kom donderdagavond 8 oktober na 7 uur, denk ik.
2: Ja, tussen 7 en 8:30.
1: Tussen 7 en 8:30 lekker naar jouw boekwinkel. En dan komt Veerle jou assisteren. En alle tips en tricks van haar vader ook even tot uitvoering brengen, denk ik. En zit er dan nog een verrassing voor de kinderen bij?
2: Nou, het kinderboekweekgeschenk uiteraard.
1: Kijk, dat bedoel ik. Helemaal goed. Nou, dat is toch helemaal leuk.
0: Ja, want die krijg je automatisch als je een bedrag van...
1: 13,50.
2: Ja, minstens 13,50. Ja. Daarnaast hebben we allerlei kleurplaten. En we geven de voorleesgids mee.
1: Oh, tof.
2: Dat zijn alle actuele kinderboeken van dit moment in.
1: Dus iedereen moet gewoon naar een boekwinkel gaan en naar jouw boekwinkel gaan.
2: Ja, en er zijn nog meer leuke dingen die erbij horen. Die ik nu direct allemaal niet paraat heb, maar... Het is, als je kinderboekwerk geschenkt, krijg je altijd van alles. Alle andere dingen ook nog mee naar huis.
1: Het is radio, maar als je het zou kunnen zien, als Sjoerd het over kinderboeken hebt, dan gaan ze ogen glinsteren. Ja. En volgens mij lees je het met heel veel plezier zelf ook.
2: Ja, ja. Ja, ik lees eigenlijk alle genres, maar af en toe een kinderboek vind ik ook erg leuk. Ja. Ja.
1: Op naar die boekenwinkel.
2: Zijn in Nederland zulke geweldige kinderboeken.
1: Daarom.
0: Sjoerd, onwijs bedankt dat je bent gekomen om dit uit te leggen en toe te lichten.
2: Graag gedaan. Vond
0: en
2: leuk.
0: Wens je heel veel succes.
2: Dank je wel.
0: En tot een volgende keer wellicht.
1: Ja, en lezen met z'n allen.
0: Ja, lezen met z'n allen. Kan niet genoeg lezen.
1: Dank je wel.
0: Doei.

0: Weet jij wat Bette Davis Eyes zijn?
1: Wat zeg jij?
0: Wat Bette Davis Eyes zijn. She's got Bette Davis Eyes.
1: Ja, ik weet wel wie Bette Davis is.
0: Maar goed, Bette Davis was een filmster volgens mij.
1: Ja, hele grote ogen.
0: Hele grote ook. Wij hebben onder de knop hebben wij Niels Onderwater. En die is nu boven de knop. Niels, goedenavond.
2: Ja, goedenavond, Arjan.
0: Leuk dat je bent.
1: Wat goed dat je aan de telefoon bent. En mijn eerste vraag is, hoe is het met je?
2: Ik ben verrassend fris. Al sinds gisterochtend eigenlijk. Dus het gaat hartstikke goed, ja.
1: Even een kleine samenvatting. Jij kreeg een

0: begin van het jaar het idee om even 60 kilometer de ringvaart rond te zwemmen voor het goede doel. Dat was afgelopen zaterdag, was dat zover. We hebben je vorige week in de studio daar uitgebreid over bevraagd hoe je dat voor elkaar hebt gekregen. En het is gelukt, hè?
1: Ja, dat, dat kan je zeggen. Ja, het is echt eigenlijk redelijk volgens plan verlopen. Ik was misschien iets kapotter dan ik van tevoren had gedacht. Maar dat zat bij de verwachtingen, dus ja.
2: Iets kapotter na zo'n prestatie.
0: Ik wil net zeggen, ik geloof dat ik na 10 kilometer al geen pap meer kan zeggen, maar dat is een ander verhaal. Maar mijn hemel, 60 kilometer binnen 24 uur was dat? Want je was hoe laat was je in
2: Lissabroek?
0: Lissabroek?
1: Ja, ik heb er bijna 25 uur over gedaan.
0: Nou, toch.
1: Ja. Ja, nee, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat van tevoren ook al had bedacht. Van nou, het zou best eens een uurtje uit kunnen lopen. En dat maakt ook niet uit. Dus ik liep een hele tijd voor op schema een uur. Maar de laatste 10, 12 kilometer werd het fysiek en mentaal heel erg zwaar. Waardoor mijn tempo iets inzakte. Maar uiteindelijk ben ik gewoon blijven zwemmen en ben ik weer terug in Lissabroek gekomen.
0: En je hebt je arm ook nog teruggevonden?
1: Nou, ik heb wel op het punt gestaan om gisteren een paar nieuwe schouders te bestellen. Want, ja.
0: Ik kan me dat zo goed voelen. Want hoe herstel je hiervan? Je zegt dat je wonder wel hersteld bent. Dan denk ik van ja, misschien mentaal. Je wordt een beetje hergedragen en adrenaline en zo. Want je hebt het gehaald. Maar hoe herstel je dan?
1: Ja, ik ben natuurlijk wel redelijk fit van mezelf. Dus dan is herstel ook al, dat gaat iets vanzelfsprekende. Toch mijn schouder en dan vooral mijn rechterschouder, die heeft het zwaar.
0: Ja.
1: Maar dat merk ik al, dat het nu ook al beter gaat. 'S nachts is het nog even, de afgelopen twee nachten heb ik goed geslapen, maar wel vaak wakker door toch wel pijn in mijn schouder.
0: Ja.
1: Maar dat verwacht ik dat eind van de week ook wel over is. En dan ben ik eigenlijk weer helemaal het mannetje.
0: Want dan zijn je banden een beetje overbelast, zullen we maar zeggen, naar die 60 kilometer.
1: Ja, inderdaad. Pezen, spieren. Ja, zeg maar, ik ben geen medicus. Maar zoiets verwacht ik dat er toch wel overbelasting is. En dat, dat voel je. Ja.
0: Ja, dat snap ik wel. En hoe was het onderweg? Want ik neem aan, de eerste kilometers, dat gaat lekker, tralala. En je wordt fantastisch begeleid door je vriendengroep en zo. En wanneer komt het punt dat je denkt van, oké, nu wordt het serieus?
1: Ik zal zeggen, er is zo ontzettend veel publiek geweest. Ook zelfs 's avonds laat nog. Buren van mij uit Arnhem, die om 11 uur die langs de route stonden. En 's nachts kwamen mijn ouders, die kwamen nog. En dan moet je weten dat mijn ouders, die zijn al echt wel op leeftijd. Maar die kwamen toch nog even langs om te kijken en aanmoedigen.
0: Wat fantastisch.
1: Ja, precies. Dus wat ik zeg, mijn vrienden in de volgboot, die steunden me heel erg. Die hadden voor alles hadden ze wat paraat. En ik was eerst misselijk, daar waren ze heel erg mee bezig. Soms was bij de A9 was onder de bruggen door was het best wel moeilijk navigeren voor mij, zou ik maar zeggen.
0: Ja, ja.
1: Het was niet helemaal duidelijk. Nou, daar loodt ze me ook doorheen. Dus ja, je voelt je echt gesteund. Dus dat ging allemaal eigenlijk goed. En zelfs door de nacht heen heb ik nooit echt het gevoel gehad van wel zwaar, maar niet onmogelijk zwaar. En ik moet nog zo lang. Maar ik had een stop bij de Parel, want daar kreeg ik nog een fooienpot. Tenminste, een fooienpot, maar een donatiepot. Die in de café had gestaan. En toen ging het heftig snel omlaag. Met zowel mijn tempo als
0: je zei vorige week ook van als ik die Parel maar haal, dan ben ik allang blij.
1: Ja.
0: Ik denk dat ook een mentaal dingetje dan voor je was. Maar,
1: dat zou heel goed kunnen. Ja, ja absoluut. Ja. Dat zat in mijn hoofd. Nou, als ik daar ben, dan haal ik het wel. Maar ja, dan ineens besef je, dan is het nog 12 kilometer. En dat is gewoon nog 20% van de hele route.
0: Ja, en ik heb die foto's van jou gezien. Maar joh, ik herkende je niet meer.
1: Nee. Nee, dat klopt. Ik, een, een, een vriend van me die zei... Niels, je zat een beetje ruim in je velletje. Nou, dat was hoe het was. Ja,
0: dat was het inderdaad. Dat was een beetje een Sharpei-achtig idee, kreeg ik. Zo'n rimpelhondje.
1: Ja, zo'n hond, ja.
0: Ja, maar hoe zat het? Want je bent natuurlijk, dat hadden we het de vorige week ook over... laat in het seizoen gaan zwemmen. Hoe was het met de temperatuur en zo?
1: Ja, het was koud wel, ja. Dus ik had me daar een klein beetje op verkeken als in... Ik heb hier in Arnhem veel gezwommen in de Rijkerswoerdse Plas. En die bleek warmer te zijn dan de ringvaart.
0: Ja, ja.
1: En dus ik sprong vrijdag even bij mijn vader in om even nog een bril te testen. Ja. En ik denk, dit is een hele andere temperatuur dan bij ons in Arnhem. En dat scheelt echt een hoop. Maar goed, het is wat het is. Dus ik ben wel gaan zwemmen. Maar ik kreeg het wel rond 2 uur 's nachts. Kreeg het al wel frisser of koud eigenlijk.
0: Ja, ja.
1: En dat is de hele route niet echt meer weggegaan. De twee vrienden die aflosten rond een uurtje of 9 uur 's ochtends.
0: Ja.
1: Die kwamen aan boord van de volgboot en die zeiden dat ik blauwe lippen had.
0: Oh.
1: Wat toch ook wel duidt op onderkoeling.
0: Ja.
1: Dus ik ben er toen nog eens een keer uitgegaan om even heen en weer te rennen op de dijk. En dan weer... en dan weer op hetzelfde punt in te duiken. En dan krijg je een beetje bloeddoorstroming door je hele lichaam. Misschien dat dan helpt.
0: Ja.
1: Maar ik heb het de laatste 10 kilometer heel, heel erg koud gehad.
0: Ach,
1: dus ik kwam er ook wel echt onderkoeld uit. Maar zolang ik bleef zwemmen, dan... Ja, was er mee te
0: leven. Ja, jij bent echt aldoende zo van... Nou, ik spring erin en ik zie wel waar het schip strandt.
1: Ja.
0: Met een marktplaatspak en een beetje vet op je gezicht. Zo vat ik het maar een beetje samen. Volgende keer als je zoiets gaat doen. Ga je dan iets anders erin? Heb je dan echt heel veel geleerd van dit gebeuren?
1: Het is uiteindelijk goed gegaan. Dus volgens mij is het geen slechte manier dan.
0: Nee, het is zeker niet een slechte manier. Dat zeg ik niet. Maar ik denk eigenlijk van misschien iets eerder in het jaar. Dat het iets warmer is, het water.
1: Oh, op die manier, ja. Ja, je zou wel het seizoen wat beter kunnen uitzoeken, absoluut. En ik denk persoonlijk dat ik ook wel erg laat ben begonnen met hele lange trainingen.
0: Ja.
1: Want daar ben ik uiteindelijk pas in mei of juni ben ik over de 10 kilometer heen gegaan. Wat erg laat is.
0: Ja.
1: Maar daar sta ik zelf inderdaad een beetje in. Heel veel is fysiek, maar een hoop is ook mentaal. Dus je kan nog zo lang trainen, maar uiteindelijk moet het in je hoofd ook goed zitten.
0: Ja.
1: En
0: het zat
1: ik
0: goed.
1: Ken mezelf en denk dat dan wel goed komt. Heb ik altijd bij mezelf een beetje.
0: Ja, het zat goed. En dan komen we bij de hamvraag. Want... allereerst de Maarten van der Weijden Foundation. Maarten van der Weijden heeft ook nog een shout-out gedaan op Instagram naar jou toe. Wat heel erg mooi was.
1: Ja.
0: Maar jij had een streefbedrag in jouw hoofd. Wat je heel graag bij elkaar wilde zwemmen.
1: Ja.
0: En dat was?
1: Ja, dat was 10.000 euro.
0: En wat is het geworden?
1: Nou, hij staat vandaag op 11.148.
2: Tjoo, applaus.
0: Ja, fantastisch. Echt fantastisch. Ja, jongen, wat zal jij trots zijn.
1: Ja, het is echt, echt geweldig. En op de dag dat ik, op het moment dat ik vertrok, stond hij volgens mij op iets van 7.500.
0: Ja.
1: Dus kan je nagaan wat een hoeveelheid er tijdens die tocht nog opgehaald is. En daar moet ik van zeggen, daar heeft Maarten van der Weijden een deel natuurlijk... voor zijn rekening genomen.
0: Nou, ik denk het grootste deel is echt jouw verdienste. En de aandacht natuurlijk, iedereen erbij betrokken. De mensen eromheen.
1: Ja.
0: De mensen van de parel. Maar vooral jij. Jij hebt het voor elkaar gekregen. Jij hebt gezwommen. Met je vrienden heb je het voor elkaar gekregen. En echt waar, ik neem mijn pet diep, diep voor je af.
1: Ja.
0: En ik feliciteer je hartelijk. En als je nou weer wat gaat doen, laat het ons even weten.
1: Ja, ik zal het laten weten.
0: Dan
1: nou,
0: ben je van harte welkom weer in de studio sowieso. Ja. Maar bij deze echt chapeau en echt gefeliciteerd met het prachtige bedrag wat je bij elkaar gezwommen hebt.
1: Ja, dankjewel. Okay. Nou, hartstikke leuk.
0: Oké, kom maar lekker bij. Dag Niels.
2: Dag Niels.
1: Doei, fijne uitzending. Doei.

0: buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette denkt dat er in de toekomst alsnog bespaard moet worden op de sociale zekerheid. Zijn minderheidskabinet schrapt de geplande bezuinigingen, maar Jette waarschuwt dat ze daarmee niet definitief van tafel zijn. Hij hoopt daarom dat werkgevers en de vakbonden tot een akkoord zullen komen om het stelsel van uitkeringen te veranderen. En dat dit ook tot een besparing zal leiden. De vakbonden willen in ieder geval weer aan tafel nu de geplande bezuinigingen zijn geschrapt. De Marokkaanse koning Mohammed heeft Fatima Zahra Al-Mansouri benoemd tot premier. Ze is nu burgemeester van Marrakesh en wordt de eerste vrouwelijke premier van Marokko. Correspondent Samira Shadir.
2: En wat mij hier opvalt is dat vooral veel vrouwen heel enthousiast reageren. Dat zijn jongere vrouwen, oudere vrouwen, vrouwen met en zonder hoofddoek. Tegelijkertijd is het ook wel belangrijk om die symboliek te scheiden van de vraag van hoeveel er politiek gaat veranderen.
1: In de campagne beloofde El-Mansouri wat aan de inflatie te doen en meer banen te creëren. In Slowakije heeft een jongen van 13 op zijn school een leerkracht doodgestoken. De politie was er snel bij en heeft de tiener opgepakt. Het dodelijke slachtoffer is een docent van 61. Twee anderen raakten gewond, een collega van het slachtoffer en een meisje. Waarom de leerling de docenten neerstak is niet duidelijk. Premier Fico van Slowakije heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers. Opnieuw is door heel Frankrijk geprotesteerd tegen de problemen in het onderwijs. Zowel scholieren als onderwijspersoneel voeren actie tegen de hoge werkdruk, de grote klassen en het lerarentekort. In totaal waren er vandaag meer dan 170 demonstraties in Frankrijk. Het weer droog, het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig, later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Vooral voor de buien wordt het nog 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Arjan en Belle in de avond met de laatste nieuwtjes en lekkere muziek.
1: Dan maar even een alternatiefje.
2: Ja, het is wel zeker tussen 8 en nacht, het tweede uur.
1: Ja, nou, nacht, 10 uur. Ja,
2: 10 uur. Heel veel mensen gaan rond 10 uur naar bed. Ja. Gaan nog even lezen, luisteren nog even radio.
1: Ja. Lezen.
2: Lezen? Ja, we doen aan lezen vandaag. Nou, we stimuleren het lezen vandaag.
1: Doe je dat thuis ook? Heb je een boek naast je bed?
2: Ik heb altijd boeken naast mijn bed. Ja. Altijd. Ja,
1: ik ook hoor, maar het is vaak wel twee vooruit, één achteruit hoor. Want daar was ik ook weer gebleven.
2: Maar ik kan ook heel goed in de zon lezen. Tenminste, als buiten even een kopje koffie en dan een boek erbij, vind ik heerlijk.
1: Vitamine D en vitamine L.
2: Ja, en dat is gewoon, daar leef ik van op. Ik kan niet zonder boeken, maar dat is heel persoonlijk, maar het is wel lekker.
1: Dus... Goed, in het eerste uur hadden we Sjoerd Achterhof en Loes Onderwater. Ja. Tweede uur is eigenlijk een beetje gewoon de oude sluimertijd, maar dan een nieuw jasje.
2: Ja, we zijn aan het vernieuwen.
1: En
2: we gaan zo langzamerhand kijken. Eerste uur dan gaan we even lekker knallen. En tweede uur dan gaan we een beetje rustiger aandoen.
1: Klopt.
2: Maar wel met de laatste nieuwtjes. Ja. Lekkere muziek. We zijn nog steeds bezig met ons thema van de week. Wat was het ook alweer?
1: Eendagsvliegen.
2: Ja, die gaan we allemaal doodmeppen graag. We hebben er nog een paar.
1: Ja, we hebben er nog genoeg.
2: En ik zat te denken, is het leuk om volgende week iets met kleuren te doen of zo?
1: Oh, herfstkleur of zo?
2: Ja, nou ja, alle kleuren.
1: Ja, nou waarom niet? Eigenlijk alweer een leuk thema, gaan we doen.
2: Ah, ja. En mocht jij nog een tip hebben voor ons, wat ons thema kan zijn, even mailen naar...
1: studio@meerradio.nl. En een van die One Hit Wonders was al zo van Passenger.
2: Ja.
1: Let Her Go.

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Let her go, best.
2: Ja, ik laat hem graag aan.
0: Let her go.
2: Oh, had er nog eentje over.
1: Hoeveel heeft ze het laten gaan?
2: Andere zanger,
1: zeg je?
2: Die ik ook een beetje zo'n, ja, sorry dat ik het zeg, een zeikstralenstem vind.
1: Hey.
2: Ja, maar dat artiest, is echt hè? Zo. Ja, maar goed, we laten hem gaan. Passenger.
1: Ja.
2: Nieuws. Eigenlijk aansluitend op het lezen van vorige uur. Mm-hmm. Weet je, dat kinderen ook een beetje achter het scherm vandaan krijgen. Grote mensen hebben er ook best wel een beetje last van, weet je dat?
1: Nogal. Ik moet zeggen dat we er allemaal wel een beetje last van hebben, volgens mij, hè, die schermpjes.
2: Ja, maar om het er een beetje van af te komen. Er is namelijk iets heel leuks in Bad Hoeverdorp. Is er een initiatiefnemer, Anna Ruitenberg. Die wilde eigenlijk zelf weer wat meer buiten zijn. Wat meer, weet je wel, ja. Spelen. Buiten spelen.
1: Ja,
2: vroeger ging er nog wel eens badmintonnen buiten.
1: Ja, we hadden een pleintje voor de deur.
2: Ook volwassenen en zo.
1: Tennisbaangrootte en voetbalgrootte. Dus ja. Op een gegeven moment waren er een paar ballen te veel door de ramen gegaan. Toen hebben ze omgeploegd, helaas. Ja.
2: Echt waar? Ja. Okay.
1: Dat was
2: nou,
1: echt
2: dus
1: het centrale punt van de buurt.
2: Ja, maar
1: Nieke dus kermissen. Voetballen, tennissen, nou, you name it. Met brommers crossen. Je wil wat zeggen, geloof ik, hè?
2: Ja, ik wil wat zeggen, maar kom er niet doorheen. Er zijn namelijk wel, en dat moet ik echt eventjes benoemen, er zijn namelijk wel hele mooie plekken in Haarlemmermeer, waaronder ook in Bad Hoeverdorp, waar je dus buiten bijvoorbeeld een pingpongtafel van beton ziet staan of ja. Zo. Of een doeltje of een basketbalveldje op de eilanden.
1: Ja.
2: Weet je wel, Floriande heb je dat
1: ja.
2: Ook.
1: Ja.
2: En er was een dame, Anne Ruitenberg, en die dacht in Bad Hoeverdorp, die dacht van, ik wil weer naar buiten. Ik wil weer eigenlijk wat leuks buiten doen met mensen. En dan heb je natuurlijk zo'n buurt-app.
1: Ja.
2: Om eigenlijk ook te waarschuwen en zo. Van, nou, er is wat aan de hand. Dus ik denk, nou, ik ga eens even kijken of mensen zin hebben om met mij buiten, gewoon lekker buiten te spelen, te pingpongen.
1: Ja, nou, zoals je alle vroeger ook bij buurmeisje deed. Waar kom je
2: aanbellen?
1: Ja, aanbellen.
2: Nou,
1: ja.
2: Nu via de WhatsApp. Ja. Alle leeftijden zijn welkom, vertelden ze. Dus ook als je geen oppas voor je kinderen kan vinden. En binnen no time was het een groep van 20 mensen
1: zo.
2: Die zich aanmelden. En het wisselt steeds. Weet je, ze zegt, ik denk dat er zoveel mensen smachten naar een community. En het is best lastig als je bijvoorbeeld alleen bent of ergens naar verhuis mm-hmm. bent. Of nou eigenlijk überhaupt denk ik dat het in deze tijd best wel lastig is. Je hoeft nog niet eens te kunnen tafeltennissen, ja. Maar het wordt je wel geleerd. En
1: ja.
2: Weet je, je krijgt andere contacten. Je gaat een beetje van, hé, waar woon jij? En wat doe je? En gezellig. En je komt weer onder de mensen.
1: Ja, maar persoonlijk contact maken, dat is volgens mij tegenwoordig ook een fobie aan het worden.
2: Nou, dat
1: mensen
2: is
1: die schrijven.
2: Ze bellen niet meer.
1: Bellen ook niet meer. Heeft ook een soort van
2: welschaamte hebben, een heleboel mensen. Ja. Heleboel kinderen.
1: Mensen aanspreken, het gebeurt niet.
2: Nee. Ja,
1: ik
2: op
1: ben
2: een
1: bewust
2: nare
1: van,
2: manier
1: sinds een bepaalde periode, ik denk al een paar jaar of zo, als ik op straat loop,
2: ja?
1: Heb ik iedereen gedag. Hallo. Nee. Hallo.
2: Ja, ik ook.
1: Hallo.
2: Ja.
1: En dan mensen af en toe wel hallo terug bij wijze van spreken, maar het is nog geen gemeengoed.
2: Nee, dat is het niet. Nou, ik heb natuurlijk wel, waar ik woon, bij de eilanden, heb je dan zo'n buurt. Overbos.
1: Yeah.
2: Ik wil zo'n klein winkelcentrumje. En dan kom je toch wel bekende mensen. Hallo, dat vind ik
1: bekende,
2: wel fijn.
1: Ja. Maar ook gewoon onbekende?
2: Maar echt, nee. Nou, nee, ze worden dan bekend, hè, omdat je ze vaker ziet.
1: Ja, precies. Daar. Je hebt een gezicht. Ja.
2: Maar echt dat je denkt, van, nou, we gaan eens even lekker een buurtbarbecue doen. Daarom vind ik die buurtfeesten vind ik ook altijd leuk. En dat zou eigenlijk vaker moeten gebeuren.
1: Ja.
2: Er zijn er wel initiatieven in Haarlemmermeer, maar er wordt te weinig aandacht aan besteed. En dan gaan wij lekker verandering aan inbrengen.
1: We gaan allemaal communities opstarten.
2: We gaan allemaal communities opstarten. Ja, nou, we gaan het in ieder geval onder de aandacht brengen. Op alle manieren en alle mogelijkheden dan ook. En we gaan sowieso lekker even verder nog met mooie muziek.
1: Ja, klopt. Want het is een hele, hele grote wereld, zegt en zingt Emilia.
2: Ook die gaan we ook plat slaan.
1: Ja.

0: En met zomaar prachtige strijkers komt een einde aan het liedje Big Big World van Emilia.
1: Over wereld gesproken, Big World. Het is World Art Day.
0: Oh.
1: Ja, nou, daar ga ik even wat over zeggen. Want ik zag vanmorgen een hele mooie Instagram post voorbij komen van onze burgemeester Marianne Schuurmans in het rood.
0: Oh.
1: Ik, oh, nou, er is wat aan de hand. Nou, dat klopt. Want sinds 2000 wordt door World Heart Federation op 29 september... de Wereldhartdag, of de Internationale Dag van het Hart, georganiseerd. En wereldwijd wordt op deze dag aandacht besteed aan hoe we het belangrijkste orgaan van ons lichaam gezond kunnen houden en zo van hart- en vaatziektes kunnen voorkomen. Wist je dat er per jaar ongeveer 17,3 miljoen mensen aan een aandoening van het hart overlijden?
0: Ja, voor de hele wereld. Hè? Maar het is eigenlijk de grootte van de populatie van Nederland. Laten we maar even zeggen. Dus
1: heel keer, Nederland sterft uit binnen een jaar.
0: Ja.
1: Ik schrik ervan.
0: Ja, ik ook. Ik vind het veel.
1: En in Nederland is de Wereldhartdag gekoppeld aan Dress Red Day. Dus draag wat roods vandaag. De Hartstichting die riep op om vandaag iets roods te dragen om aandacht te vragen voor hart- en vaatziekten bij vrouwen. Want die worden heel erg onderkend.
0: Ja.
1: Het is namelijk zo dat de symptomen van een hartaanval bij vrouwen heel anders zijn dan bij mannen. Eigenlijk is het bij heel veel ziektes zo dat ze allemaal getest zijn en ook de medicijnen getest zijn op mannen.
0: Ja.
1: En die zitten toch even wat anders in elkaar dan vrouwen. Vrouwen die hebben bijvoorbeeld, als zij een hartaanval krijgen, hebben zij niet een steek in het hart, kunnen ze wel hebben. Maar vooral tussen hun schouderbladen kunnen ze pijn krijgen. Mm-hmm. Steken en kortademig. En bij mannen die vallen meteen om. En bij vrouwen gaat het heel, heel sluimerachtig, zeg maar. En als je daar wat aandacht aan besteedt, dan zou ik zeggen, ga eens een keer naar de dokter of koop in ieder geval een bloeddrukmeter. Dat je af en toe jezelf even checkt. Want een hoge bloeddruk is echt funest voor je hart. Mm-hmm. En voor een heleboel andere organen. En check af en toe even bij je huisarts van of alles nog goed loopt.
0: Sowieso.
1: Op tijd loopt. Ja. En gezond eten.
0: Nog op tijd loopt.
1: Ja. Gezond eten, een beetje bewegen enzovoort. Dat is wel zo belangrijk. Dus ik denk, daar moeten we even aandacht aan besteden.
0: Heel goed.
1: Wereldhartdag.
0: Wereldhartdag. In rood gekleed?
1: In het rood gekleed, ja. Ja, ik wilde nog wat rood zijn, maar ik heb heel weinig rood in mijn kast.
0: Hmm.
1: Dat is wel, ja, ik heb een rode BH, maar dat...
0: Je weet dat over 365 dagen is het weer zover.
1: Dus ja, ik kan me dan wel voorbereiden. Dus, ja. Jij ook trouwens, hè?
0: Ik kan wel heel moeilijk doen, maar je hebt helemaal gelijk. Het is weer voorbij, die mooie zomer.
1: Ja, het is wel heel snel gegaan. Maar eigenlijk vandaag zou je het niet zeggen, maar dit is ook zo'n one day fly. We gaan een plat slaan.
0: One day fly? Ja, dat is een letterlijke vertaling van eendagsvlieg.
1: Ja, dat zeg ik.
0: Ja. Plat slaan.
1: Plat slaan.
0: Laat die beest gewoon lekker leven, joh.
1: Nee, joh. Het is nu klaar.
0: Hier is Gerard Cox.
1: Op.

0: Het is weer voorbij, die mooie zomer.
1: Ja, je moest hem even ertussen zetten. Ja. Even ter remindering, terwijl het
0: vandaag echt zo warm was. Een Indian Summer gehad, toch? Vind je niet?
1: Ja, lekker man. Nou, morgen ook nog even zo'n dagje even nog genieten.
0: Ja.
1: Tenminste, als je ervan genieten kan, dat je niet opgesloten binnen zit.
0: Waarom zou je dat doen?
1: Nou, omdat je moet werken bijvoorbeeld.
0: Oh, ja. Ja, nee,
1: een klein detail.
0: Ja, klein detail. Ja. Goed, het is even voor 9:30. Ik wil hem gewoon helemaal draaien. Het is wel lekker vrolijk liedje.
1: Ze zitten er meteen helemaal mee, die hupsen en zo. Maar het is ook echt dat ik het s'nachts nog in mijn slaap hoor... dat ik rechtop dat ik ineens hi-ha zeg. Hè? Dat blijft in je hoofd zitten.
0: Dat is lekker voor je buren.
1: Dan heb ik die vet weg.
0: Ik had er rechtop in bed, ja, oké. Okay. Goed, de Sniebel.
1: Ja, het Sniebel is zover.
0: Het is een vaste waarde in dit programma. De Sniebel, ik ga hem weer eens een keertje proberen uit te leggen.
1: Oh.
0: Diepel is een gokdingetje.
1: Dus vijf keer.
0: Ik wil het keurig opschrijven, maar praat mezelf alweer vast. Nee, het is heel simpel.
1: Ja, ik merk het.
0: Iedere week hebben wij de mogelijkheid om even onze zin door te drijven in het programma met een bepaald liedje. Soms valt hij wel bij beide in de smaak, maar af en toe is het ook gewoon haaks op elkaars smaak. En we doen dat door middel van een dobbelsteen.
1: Ja.
0: En die dobbelsteen die heeft dus op elk kantje een paar ogen. Even ogen of oneven ogen. En we hebben in het begin afgesproken, als het oneven is, dan is dat de A van Arjan, de eerste letter van het alfabet. Is het even, dan is het de B van Belle, tweede letter van dat. En zo gaat het verder. Wat ik doe, is ik ga zo meteen een dobbelsteen laten vallen. En dan is het lot gezind aan een van ons beiden. En we gaan eventjes kijken wie het is.
1: Ja, je moet ook vertellen dat de ander echt niet mag vetoen. Want wij kunnen nog wel eens vetoen, maar dat doen we dat niet.
0: Het is een 6.
1: Oh, oh.
0: Stellen, oh. Vorige week was het ook een 6.
1: Ja. Nou,
0: en toen hadden we ook nog een getuige in de studio. Nu hebben we geen getuige in de studio, maar het is echt 6. Ik laat het je zien.
1: Ja.
0: Ik ga weer even naar de wc.
1: Nou, nee, deze vind jij ook leuk.
0: Is dat zo?
1: Ja, want je moet hem ook erin zetten.
0: Ja,
1: dus,
0: vertel even, dan haal ik hem er even bij.
1: Ja,
0: wat is het?
1: Het is de Sniebel van vandaag, wat ik heel erg leuk vind. Hij heeft ook een tijdje in Hoofddorp gewoond trouwens. Roberto Giacchetti in de Scooters met I'll Save the Day.
0: Oh ja, nee, dan blijf ik hangen.
1: Dus
0: ik hangen.
1: Zet jij hem alvast in de
0: ik ga hem even zoeken.
1: Playlist, dan ga ik wat vertellen.
0: Roberto...
1: Ja, ja, ja. De Nederlandse band die in de jaren 80 was vooral populair onder scholieren. Nou, dat kan ik beamen. Dat was echt als dat op een soosavond of zo, ja, dat heet het, toen ze gedraaid werd, er stond een heleboel op zijn kop. Ja. Het is trouwens zo dat de naam Roberto Giacchetti, die komt van de eerste zanger af van de band, Robert Jack.
0: Oh.
1: Ja, dat wist ik ook niet, maar ik dacht nou... Oké. Mm. En later heeft Erik van het Hof het overgenomen.
0: Ja.
1: Maar hij verlaat de groep, dus die Robert Jack, echter nog voor het eerste grote succes zich aandient. En Dolly Dot, Angela Groothuizen, nou die kennen we allemaal,
0: ja,
1: hè?
0: Ja.
1: Die ontdekte de band en bezorgde ze een platendeal. In 1984 wordt de single I Save the Day een enorme hit. In Nederland, in Frankrijk en in Italië. En ja, toen was de koek al een beetje op. Ze zijn natuurlijk enorm aan het snabbelen gegaan. En ze hebben natuurlijk heel veel leuke covers en dat soort dingen uitgebracht. Maar er kwam niet zoveel meer van de grond.
0: Mm.
1: En in 1989 is de band ontbonden. Ze zijn nog een paar keer voor speciale gelegenheden bij elkaar geweest. En sterker nog, eerdaags gaan zij optreden in C.
0: Ja, 3 oktober.
1: En is dat in Duiker of in...
0: Nee, in Zeepunt.
1: Zeepunt?
0: Ja.
1: Nou, kijk, dat is dan weer zo'n gelegenheids...
0: Ja, ik heb in de hele Haarlemmermeer hangen van die posters... van wat er de komende week optreedt in Zeepunt.
1: Ja.
0: En ik zag Roberto staan.
1: Nou, misschien moeten we hem even uitnodigen.
0: Ik weet niet waar hij woont, maar...
1: daar komen we wel achter.
0: Ja.
1: En nou, in ieder geval Van het Hof stopt. En hij gaat dus begin jaren 90. En daarna hebben we hem wel vaker gezien als presentator... van verschillende televisieprogramma's. En hij is ook bezig geweest als regisseur. Maar wij herinneren hem vooral als die knotsgekke, knettergekke... springen in het veld met I'll Save the Day.

En we hebben er weer te pakken. Spijt me bellen, maar... ging eventjes te vroeg. Maar goed. Jij merkt terecht op dat onze plaatjes een beetje... negatief van aard zijn. Dus we gaan er even wat vrolijkheid in brengen. Wat dacht je van deze? Ring my bell, Anita Ward.

0: You Can Ring My Bell.
1: Ja.
0: Anita Ward.
1: Ja. Nou, tot
0: zeg
1: mijn
0: het eens op Amsterdam. Anita Ward.
1: Ja. Maar tot mijn schaamte moet ik echt bekennen dat ik jaar of 12 was. Toen kwam dit ongeveer uit.
0: Mm-hmm.
1: En ik dit dus heel vrolijk liep te zingen. En dacht later van, misschien is dat niet zo handig. Oké. Okay. En door. Ik heb nog. Er kwam iets langs vandaag. Via de kanalen van social media enzovoort.
0: Mm-hmm.
1: En ik denk, daar ga ik toch wat aandacht aan besteden. Er werd namelijk een oproep gedaan. Door Meerwaarde. En dat gaat over buurtbemiddeling. Zij hebben namelijk een oproep gedaan. Als jij je herkent hierin, ben je iemand die goed kan luisteren, samenvatten en doorvragen? Heb je interesse in de medemens en respect voor de mening van anderen? Hoe staat het met jouw reflecterend vermogen? Kun je omgaan met weerstand? Meld je dan aan als buurtbemiddelaar. Nou, ik vind dat zo'n goed initiatief.
0: Wat ga je dan doen?
1: Nou, je volgt eerst een professionele training.
0: Ja, maar waarom? Waarom buurtbemiddelaar? Waar is dat voor?
1: Nou, het woord zegt het al, hè?
0: Ja, dat weet ik niet.
1: Nou, je wordt buurtbemiddelaar als je bijvoorbeeld issues hebt in de buurt. Geluidsoverlast.
0: Ah, okay.
1: Ruzies. Mm-hmm. Overlast van jongeren. Al dat soort dingen waarvan je denkt van ja, je wil er niet meteen mee naar de politie lopen. Maar je wil wel eigenlijk een onpartijdige iemand erbij hebben die kan luisteren en zegt van nou, luister eens naar elkaar met respect voor elkaar.
0: Ja.
1: Heb wat begrip voor elkaar om daar te kweken. Dat we wat liever met elkaar om kunnen gaan.
0: Mm.
1: Dus je ondersteunt mensen om weer met elkaar in gesprek te gaan. En leert omgaan met alle uiteenlopende mensen van alle klassen, rangen, standen, kleuren enzovoort. En het is op het moment best wel een beetje moeilijk om een beetje op sommige momenten respect voor elkaar te krijgen. Weer door die afstand. Hè.
0: Mm-hmm.
1: En dat moet toch weer een beetje opengegooid worden.
0: Maar
1: dit
0: is echt mediation dan, hè? Ja, op het moment dat het eigenlijk al misgegaan is, moet je iemand erbij hebben die zegt van eventjes luisteren.
1: Ja, eigenlijk wel, ja. En als je dat zou willen, dan krijg je, het is vrijwillig. Je krijgt een training, een professionele training, die is dan gratis. Mm-hmm. En je krijgt ondersteuning van een ervaren coördinator. En je wordt regelmatig met intervisiebijeenkomsten en bijscholing geadviseerd. Dus herken jij je hierin? Dat je denkt van nou, dat vind ik wel wat. Ik ben wel zo'n type die de kalmte kan bewaren en denkt van ja, ik wil mijn steentje bijdragen aan een fijne buurt en dat het toch allemaal gezellig en leefbaar wordt waar het niet zo lekker gaat. Dan kan je je melden bij meerwaarde.nl of je schrijft naar buurtbemiddeling@meerwaarde.nl. En ik hoop dat er een heleboel mensen hier zich voor aanmelden.
0: Absoluut.

0: Somebody That Used To Know.
1: Katja.
0: Katja.
1: Katja.
0: Katja.
1: Katja.
0: Katja. Ik heb nog eigenlijk een nieuwtje wat de afgelopen week best wel veel...
1: Stof heeft doen opwaaien.
0: Ja.
1: Letterlijk
0: waarschijnlijk. Explosief nieuwtje.
1: Ja.
0: Want de gemeente Haarlemmermeer geeft geen ontheffing aan georganiseerde groepen of verenigingen om vuurwerk af te steken tijdens of rond de jaarwisseling. Dus dat betekent sowieso is er een vuurwerkverbod.
1: Ja.
0: En dan heb je nog wel eens wat georganiseerde dingen. Nou,
1: dat was het geitenpaadje dat je dan als vereniging...
0: Ja, wat op zich prima is, maar dat gaat niet door, want er is wat aan de hand. Er spelen vragen zoals hoeveel ontheffingen kunnen er worden gegeven, welke locaties geschikt zijn, welke veiligheidsregels nodig zijn, hoe het toezicht en handhaving geregeld moeten worden. En er is gewoon te weinig tijd geweest om het goed te onderzoeken wat de gevolgen zijn van die ontheffingen.
1: Dat is gewoon weer niet doordacht, hè?
0: Nee, maar het wordt van hoge rand doorgegeven natuurlijk. Zo van vorig jaar is het, of begin van het jaar is het dus beslist van geen vuurwerk, algeheel vuurwerkverbod. Ja. En er moet natuurlijk wel het een en ander geregeld worden. Nu denk ik dat er nog best wel heel veel mensen zijn die ergens nog van dat rottige vuurwerk hebben liggen. Dus het is best wel moeilijk te handhaven. Maar ik hoop toch echt dat het een beetje in de klauwen gehouden wordt. Want ik heb er zelf een... pokkenhekelen.
1: Ja, ik ook. En ik woon zelf in Osdorp, dat weet je. Daar hebben we afgelopen 2 weken weer 5 explosies gehad die deur opgeblazen hebben.
0: Oh.
1: Om wat voor reden ook. En ik heb er eentje ook gewoon gehoord. Ik zat in mijn bed weer rechtop. Helikopter boven je hoofd, want het was nog redelijk dichtbij. Ik denk van potverdorie.
0: Ja, en het is aan de andere kant van de ringvaart. Hè?
1: Het is het gebeurt ook in Haarlemmermeer, hoor.
0: Laat daarom. Het, is, het gebeurt hier ook. Dus er zijn genoeg ontploffingen.
1: Maar los daarvan, het is natuurlijk wel weer echt wetgeving van likmefesje.
0: Vanuit
1: de overheid uiteindelijk. Hè. Het is natuurlijk even zo'n compromisvoorstel van we doen het niet. Maar als en want, dan heb je misschien de mogelijkheid om het wel te mogen doen.
0: Nou ja, aan de andere kant, als je het net zoals bepaalde dingen toen met Sinterklaas, weet je wel. Van we hebben alleen maar roetveegpieten. Er was ook moord en brand en nu is iedereen eraan gewend. En dan heb je een paar jaar overgang.
1: Ja.
0: Dus ik denk dat het ook een beetje dit jaar gaat. Dat je heus nog wel ergens een knal en een plof zal horen.

0: horen. Maar op een gegeven moment is het op. En dan gaan er wel volgend jaar hopelijk misschien wel hele mooie vuurwerkshows boven het Haarlemmerse Bos of zo komen.
1: Ja, ik zou het echt toejuichen dat we van die prachtige, gewoon centraal georganiseerde shows krijgen.
0: Ja.
1: En voor de kinderen is er altijd nog dat Lidl-vuurwerk, zeg maar. Wat categorie A, geloof ik dat het heet. Hè? Dus dan,
0: ja.
1: En het is ook gewoon leuk om mee te spelen. Als je maar gewoon een brilletje op doet en een beetje uitkijkt, dan kun je dat
0: spelen.
1: Maar het is in ieder geval niet meer dat gewoon die explosieven, zeg maar, die nu ingezet zijn.
0: Ja. En dan een maandje ervoor, of tenminste in dezelfde maand, maar een paar weken daarvoor.
1: Ja.
0: Dan, ik heb ze alweer in de schappen zien.
1: Is het zo?
0: Ja, het is weer zover. Ik heb de pepernoten en de chocoladeletters. Ja. En vandaag was het helemaal natuurlijk gek met 25 graden.
1: Ja, ja.
0: En dan zie ik je tegen pepernoten aan te kijken in de grote supermarkten. En dan denk je van, ja, het is nog maar 3 maanden.
1: Het gaat hard.
0: Het gaat hard.
1: Nou, 3 maanden, 2 en een beetje voor Sinterklaas.
0: Van Sinterklaas, ja. Van
1: oktober,
0: Sinterklaas.
1: November, ja, in oktober.
0: Sinterklaas, ja. Ja. Nou, eigenlijk is het 2 maanden voordat hij al komt, eigenlijk.
1: Ja. En, ja.
0: Het leuke is, en het was vroeger ook heel leuk, en het gaat weer terugkomen, het Polderhuis in Hoofddorp. Dat wordt vanaf 18 november ingericht als tijdelijk logeeradres en werkpaleis van Sinterklaas.
1: Ja, geweldig.
0: En daar komt dan ook tijdelijk de naam terug van het Huis van Zint. En hij heeft tot 2013 het al regelmatig gevonden. Mm-hmm. En daarna was hij even het logeeradres kwijt. Maar hij komt weer terug. En de kinderen en hun ouders kunnen dan bezoeken op de woensdag, zaterdag en zondag. En dan kan je al die kamers zien waar hij dan logeert en zo. En er zijn pieten aanwezig. En het is altijd een feest met showprogramma's. En natuurlijk rond Sinterklaas, de dag zelf. Ja, dan gaat het dak er vanaf. Ja. Dus ik kan me daar al op verheugen.
1: Ja, ik ook. Ik ook.
0: We zijn een beetje vroeg.
1: Ja.
0: Maar ik denk, ik wil toch alvast even. We gaan het nog wel herhalen.
1: Het zit vandaag tegen 30 graden. De feestdag zijn alweer onderweg. Ja.
0: Ja, het is wel een beetje gek. Maar maakt niet uit.
1: Ja.
0: We hebben het in ieder geval genoemd. Dat komt gewoon omdat we in het laatste kwartaal zijn. Het laatste grote kwartaal van het jaar zijn we gevallen. Want 20 december is
1: het
0: dan winter.
1: Ja, het is 's morgens gewoon weer donker als ik vertrek.
0: Ach.
1: Het wordt 's avonds alweer vroeg donker. En wat gaan we doen donker? Dansen in het?
0: Moonlight.

0: Dancing in the Moonlight, toploader. Een van de favorieten van Bella. Dat mag.
1: Ik vind het zo'n... Ja, dit is gewoon lekker. Ja, ik hou van muziek, dat weet je.
0: Ja.
1: Ik kan er een heleboel van vertellen, maar het is gewoon een lekkere plaat. Ja, punt.
0: Absoluut.
1: Punt, punt.
0: Punt.
1: Nou, wij hebben onze eerste uitzending van ons nieuwe programma Tussen Acht en Nacht er bijna op zitten.
0: Ja.
1: Lekkere muziek. Volgende week gaan we dus aan de gang met... wat was het ook weer?
0: Het thema bedoel je?
1: Ja.
0: Het nieuwe thema is kleuren.
1: Kleuren. Dus alle nummers waar een kleurtje aan zit.
0: Of bandnamen.
1: Of de bandnamen. Ja, Red Hot Chili Peppers
0: bijvoorbeeld. Color.
1: Colors. Ja.
0: Cindy Lauper colors. Ja. Mm-hmm. Och, ja, het komt al helemaal boven.
1: Alle kleuren van de regenboog van K3.
0: Ah, zou kunnen. Ja.
1: Het zou kunnen, zegt hij dan heel diplomatiek.
0: Ja. Zou dan een snippelmoeder zijn, Bella? Dat hoor ik alweer.
1: Nee, dat wordt geen snippel. Nee. Maar dat gaan we sowieso doen. Ik ga weer op zoek naar leuke gasten. Ja. Mocht je zelf een idee hebben van, nou, ik heb wat goeds te melden. Ja. Laat het vooral weten naar studio@meerradio.nl. We doen het al helemaal gezamenlijk, joh. En ik vond het lekker gaan. Ik vond het leuk gezellig.
0: Ja, het was gezellig. Wat leuke gasten weer. En prima. Het was ook het tweede uurtje was leuk. Leuke nieuwtjes, berichtjes weer. We hebben de vaste luisteraar, de burgemeester.
1: Ja, ook gezellig.
0: Leuk om te horen. Dus we gaan hem binnenkort een beetje uitnodigen. Kan ze mee presenteren.
1: Ja, gaan we doen.
0: We gaan sluiten met Always Look on the Bright Side of Life van Monty Python. Wat dacht je daarvan? Precies. En we wensen iedereen een goede nachtrust. Welterusten voor zometeen. En na tienen hebben we nog Ton van Dranen met...
1: Nice and Slow.
0: Als jij het zegt, gaat het goed.
2: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Davy van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet dreigt te bezuinigen op onderwijs als de gesprekken met de vakbonden over de sociale zekerheid te weinig opleveren. De geplande bezuinigingen op deze uitkeringen zijn voor nu van tafel, maar de gesprekken moeten volgens premier Jette uiteindelijk wel gaan leiden tot een besparing. Als dat niet lukt, hebben de coalitiepartijen een geheime afspraak gemaakt hoe dat tekort van 3 miljard euro moet worden verdeeld over alle ministeries. In het uiterste geval zou er dan 1,2 miljard euro worden bezuinigd op onderwijs. Op het ministerie van Defensie wordt juist niet bezuinigd. Opnieuw is door heel Frankrijk geprotesteerd tegen de problemen in het onderwijs. Door heel het land waren er meer dan 170 demonstraties. Correspondent Saskia Houtuin bezocht een van die deelnemende scholen.
2: Ze had het over de slechte staat van een schoolgebouw, waardoor er een deel van de lessen nu in slecht geïsoleerde noodgebouwen zijn. In de winter is het extreem koud, in de zomer weer extreem heet. Het is er vies. Leerling had het over ratten die rondlopen, klassen die overvol zijn.
1: De protesten verliepen niet overal rustig. In totaal werden vandaag 440 mensen opgepakt, voornamelijk voor vernielingen. Er zaten uiteindelijk toch geen explosieven in de busjes die afgelopen weekend werden gezien bij een Britse luchtmachtbasis, zegt de Britse politie. Er werden afgelopen weekend 5 mannen opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de basis. Het motief daarvoor is nog onduidelijk. De VS wijst naar Iran omdat er Amerikaanse bommenwerpers op de basis staan. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. Het weer droog, het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig, later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Voor de buien wordt het nog 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Het thema van de film Top Gun, hier gedaan door Berlin. Een compositie van George Moroder. Dat was Take My Breath Away. Goedenavond.
1: Tot 12 uur. Nice and Slow met Tom van Dranen.
0: Goedenavond, ik ben er weer hoor. Met heerlijke muziek voor je tot het nieuws van 12 uur. Rustige muziek en af en toe ook een beetje wilde muziek. Maar ook mooie muziek vooral, zoals straks naar 10:30.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: Twee keer Billy Ocean met wat mooie muziek. Hoewel Billy Ocean, hij heet eigenlijk Les Charles, maar dat is later. Hier is Guus Meeuwis met een nummer van André Hazes. Origineel van Udo Jurgens, Geef mij angst.
2: Je zegt ik ben vrij, maar jij bedoelt, ik ben zo eenzaam. Je voelt je te gek, zeg jij, maar ik

kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets, je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet...

Uit 1978, Neil Diamond en Barbra Streisand samen in You Don't Bring Me Flowers. Tot 10:30 heb ik deze voor je. Sixpence None the Richer en Kiss Me. Just the Way You Are van Billy Joel. En de Puma's, oftewel Achter in de Munnik samen met de jongens van Dikhout. En zij maakt het verschil. En dan hebben we na 11:30 de 2 van 1 met Billy Ocean.

Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: 10 op meer radio. En, je weet het,
1: same time, same place, same jazz.
0: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet dreigt te bezuinigen op onderwijs als de gesprekken met de vakbonden over de sociale zekerheid te weinig opleveren. De geplande bezuinigingen op deze uitkeringen zijn voor nu van tafel, maar de gesprekken moeten volgens premier Jette uiteindelijk wel gaan leiden tot een besparing. Als dat niet lukt, hebben de coalitiepartijen een geheime afspraak gemaakt hoe dat tekort van 3 miljard euro moet worden verdeeld over alle ministeries. In het uiterste geval zou er dan 1,2 miljard euro worden bezuinigd op onderwijs. Op het ministerie van Defensie wordt juist niet bezuinigd. Opnieuw is door heel Frankrijk geprotesteerd tegen de problemen in het onderwijs. Door heel het land waren er meer dan 170 demonstraties. Correspondent Saskia Houtuin bezocht een van die deelnemende scholen.
3: Ze had het over de slechte staat van een schoolgebouw, waardoor er een deel van de lessen nu in slecht geïsoleerde noodgebouwen zijn. In de winter is het extreem koud, in de zomer weer extreem heet. Het is er vies. Leerling had het over ratten die rondlopen, klassen die overvol zijn.
2: De protesten verliepen niet overal rustig. In totaal werden vandaag 440 mensen opgepakt, voornamelijk voor vernielingen. Er zaten uiteindelijk toch geen explosieven in de busjes die afgelopen weekend werden gezien bij een Britse luchtmachtbasis, zegt de Britse politie. Er werden afgelopen weekend 5 mannen opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de basis. Het motief daarvoor is nog onduidelijk. De VS wijst naar Iran omdat er Amerikaanse bommenwerpers op de basis staan. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. Het weer droog, het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig, later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Voor de buien wordt het nog 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
4: Nice and slow.
0: Tom van Dranen.

0: The Boy Genius en Cool About It hier bij Meer Radio in Nice and Slow.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: Inderdaad, het is tijd voor de 2 van 1. Hij werd geboren als Les Charles, begin jaren 50. Maar als artiest noemt hij zich Billy Ocean. En van hem hebben we 2 hele mooie liedjes. Als eerste Suddenly en zometeen een albumtrack, namelijk Mystery Lady.

Van de winnaar van het Eurovisie Songfestival van 1973 hoor je niets meer. Annemarie David met Tutere Conatra. Maar van Mosterdades wel. Zij werd de tweede. En scoorde een hele grote hit met dit RS2. En voor Mosterdades hoorde je Billy Ocean. Geboren in januari 1950 als Wesley Charles. Met een 2 van 1. En nu gaan we naar Engeland. Het Engeland van 1989. De grijze wereld daar. En daarover zingt Black in Wonderful Life.

Pink met een van haar vele hits. Just Give Me A Reason. En vlak voor het nieuws van 11 uur heb ik deze nog voor je. Een klassieker van de Rolling Stones 1973. Gaat het nu over Angie Bowie of over Angie, de dochter van Keith Richards? Ja, men zegt dat het gaat over Angie Bowie. Hier zijn de Rolling Stones tot het nieuws van 11 uur.

0: van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het kabinet denkt te bezuinigen op onderwijs als de gesprekken met de vakbonden over de sociale zekerheid te weinig opleveren. De geplande bezuinigingen op deze uitkeringen zijn voor nu van tafel. Maar de gesprekken moeten volgens premier Jetten uiteindelijk wel gaan leiden tot een besparing. Als dat niet lukt, hebben de coalitiepartijen een afspraak gemaakt hoe dat tekort van 3 miljard moet worden verdeeld over alle ministeries. In het uiterste geval zou er dan 1,2 miljard euro worden bezuinigd op onderwijs. Op het ministerie van Defensie wordt juist niet bezuinigd. Er zaten uiteindelijk toch geen explosieven in de busjes die afgelopen weekend werden gezien bij een Britse luchtmachtbasis, zegt de Britse politie. Er werden afgelopen weekend 5 mannen opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de basis. Het motief daarvoor is nog onduidelijk. De Marokkaanse koning heeft Fatima Zahra El Mansouri benoemd tot nieuwe premier. Ze wordt daarmee de eerste vrouw die functie bekleedt in Marokko. El Mansouri is nu nog burgemeester van Marrakesh en eerder was ze minister van Huisvesting. Haar partij PAM won vorige week de verkiezingen. Ze beloofde onder meer iets te doen aan de gestegen prijzen en de hoge werkloosheid. En de directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Begin deze maand stuurde hij zijn vrouwelijke medewerkers weg op verzoek van een groep conservatieve hindoes die die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. De vrouwelijke werknemers kregen van de directeur de opdracht om zich onzichtbaar te maken om de delegatie te kunnen ontvangen. Het verzoek leidde tot veel boosheid. Het bedrijf achter de Eiffeltoren liet vervolgens een onafhankelijk onderzoek doen. En de onderzoekers noemen het handelen van de directeur daarin een onaanvaardbare situatie. Het weer droog en op veel plekken rond de 20 graden nog. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar minimaal een graad of 15. Morgen dan opnieuw een warme dag met veel zon en 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer wat koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in het najaar. Meer Radio.
0: Nog 1 uur Nice and Slow met Ton van Dranen.

0: het was verkeerd, hè? Billy Paul had een verhouding met een getrouwde vrouw. Dat was Me and Mrs. Jones in 1973.
1: Tot 12 uur. Nice and Slow met Ton van Dranen.
0: Welkom terug bij Nice and Slow. We hebben tot 12 uur weer nog steeds mooie muziek voor je. Zo straks naar 11:30, Suzanne Vreek van Gerda. En dan hebben wij...
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: Een 2 van 1. En die is straks voor de Nederlandse zangeres Leonie Meijer. En we blijven nu in Nederland. Ze hebben een nieuwe plaats gemaakt. De jongens van Raccoon. Dit is Dicht bij het Vuur.

Alice Cooper en How You Gonna See Me Now. En we gaan op naar het nieuws van de 12 met deze drie. The Plain White Thieves en Hey Daddy Lila. Heeft een kind nog wel de toekomst van Robert Long? En Dusty Springfield, Summer is Over. Hey,

0: is een luchtig, informatief en gezellig radioprogramma. Jeroen Griekspoor en Peter Ludikhuizen praten met artiesten, columnisten en kunstenaars over creatie en inspiratie. Daarnaast hoor je opvallend regionieuws, de agenda en nieuwe singles en verse albumtracks. Dat is nog eens prettig kennismaken. Iedere maandagavond van 7 tot 9 in Maak Kennis Maandag op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het kabinet denkt te bezuinigen op onderwijs als de gesprekken met de vakbonden over de sociale zekerheid te weinig opleveren. De geplande bezuinigingen op deze uitkeringen zijn voor nu van tafel. Maar de gesprekken moeten volgens premier Jette uiteindelijk wel gaan leiden tot een besparing. Als dat niet lukt, hebben de coalitiepartijen een afspraak gemaakt hoe dat tekort van 3 miljard moet worden verdeeld over alle ministeries. In het uiterste geval zou er dan 1,2 miljard euro worden bezuinigd op onderwijs. Op het ministerie van Defensie wordt juist niet bezuinigd. Er zaten uiteindelijk toch geen explosieven in de busjes die afgelopen weekend werden gezien bij een Britse luchtmachtbasis, zegt de Britse politie. Er werden afgelopen weekend 5 mannen opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de basis. Het motief daarvoor is nog onduidelijk. De Marokkaanse koning heeft Fatima Zahra El Mansouri benoemd tot nieuwe premier. Ze wordt daarmee de eerste vrouw die die functie bekleedt in Marokko. El Mansouri is nu nog burgemeester van Marrakesh. En eerder was ze minister van Huisvesting. Haar partij PAM won vorige week de verkiezingen. Ze beloofde onder meer iets te doen aan de gestegen prijzen en de hoge werkloosheid. En de directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Begin deze maand stuurde hij zijn vrouwelijke medewerkers weg op verzoek van een groep conservatieve hindoes die die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. De vrouwelijke werknemers kregen van de directeur de opdracht om zich onzichtbaar te maken om de delegatie te kunnen ontvangen. Het verzoek leidde tot veel boosheid. Het bedrijf achter de Eiffeltoren liet vervolgens een onafhankelijk onderzoek doen. En de onderzoekers noemen het handelen van de directeur daarin een onaanvaardbare situatie. Het weer droog en op veel plekken rond de 20 graden nog. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar minimaal een graad of 15. Morgen dan opnieuw een warme dag met veel zon en 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer wat koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Nog een half uur, nice and slow, met Tom van Dranen.

0: En zo vlak voor het slapen gaan vindt Gerda het altijd heerlijk om deze plaat te horen van Suzanne Freek. Als het avond is. En waarom? Ja, het is gewoon als het avond is. Het is avond. Maar ze gaat ook naar bed toe en zegt ik schatje, ik hou van jou en wel te rusten.
1: Nice and slow. 2 van 1.
0: Hier is Leonie Meijer. In 2023 hoor je haar met Let You Go. En daarna in het Nederlands van 2 jaar later. In dit huis, Leonie Meijer in Nice and Slow.

0: was gebeurd.
1: Jonas is al vroeg overleden, maar hij heeft wel een zoon. En die heet Jonathan. Die staat 4 oktober aanstaande in C. in Hoofddorp. En hier is Henk Westbroek. Ook speciaal voor Gerda, want dit is ook een van haar favoriete nummers. Dit is Zelfs Je Naam Is Mooi. En zometeen hoor je ook John Lennon in de jaren 80 met Oh My Love. En Kwesip samen met Danny Vera in Make It A Memory. Maar eerst hier dus Henk Westbroek, Zelfs Je Naam Is Mooi.

Alweer 4 jaar geleden dit een succes was voor Questlove samen met Danny Vera. Make it a memory. En dit wordt de laatste voor vanavond. Poco uit de jaren 80 en The Rose of Cimarron. Voor nu goedenacht. En wel te rusten, hè. En tot een andere keer bij Nice and Slow.

0: overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In het centrum van Arnhem zijn meerdere gewonden gevallen bij een steekincident. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken in het centrum steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De politie rukte met veel wagens uit en veel agenten liepen in kogelwerende vesten, schrijft de regionale krant. Als er geen akkoord komt over besparingen op sociale zekerheid, denkt het kabinet 1,2 miljard euro te moeten bezuinigen op onderwijs. Uit stukken in handen van de NOS blijkt dat de coalitiepartijen een geheime afspraak hebben gemaakt. Daarin staat hoe het tekort van 3 miljard over de ministeries moet worden opgevangen als er niets uit de gesprekken komt met de vakbonden. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilde bezoeken. De Britse politie heeft geen explosieven gevonden in de bestelbusjes van de mannen die verdacht worden van het plannen van een terroristische aanslag op een luchtmachtbasis Fairford. De 5 werden afgelopen weekend opgepakt nadat een inwoner hen met bivakmutsen bij de legerbasis had gezien en alarm sloeg. Volgens de Britse politie lag er wel een onbekende hoeveelheid brandstof in de busjes. Het motief is nog steeds onduidelijk. De VS wijst naar Iran, omdat op de basis Amerikaanse bommenwerpers staan die gebruikt zijn voor aanvallen op Iran. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm nazomerweer met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avonden volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In het centrum van Arnhem zijn meerdere gewonden gevallen bij een steekincident. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken in het centrum steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De politie rukte met veel wagens uit en veel agenten liepen in kogelwerende vesten, schrijft de regionale krant. Als er geen akkoord komt over besparingen op sociale zekerheid, denkt het kabinet 1,2 miljard euro te moeten bezuinigen op onderwijs. Uit stukken in handen van de NOS blijkt dat de coalitiepartijen een geheime afspraak hebben gemaakt. Daarin staat hoe het tekort van 3 miljard over de ministeries moet worden opgevangen als er niets uit de gesprekken komt met de vakbonden. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. De Britse politie heeft geen explosieven gevonden in de bestelbusjes van de mannen die verdacht worden van het plannen van een terroristische aanslag op een luchtmachtbasis Fairford. De 5 werden afgelopen weekend opgepakt nadat een inwoner hen met bivakmutsen bij de legerbasis had gezien en alarm sloeg. Volgens de Britse politie lag er wel een onbekende hoeveelheid brandstof in de busjes. Het motief is nog steeds onduidelijk. De VS wijst naar Iran, omdat op de basis Amerikaanse bommenwerpers staan die gebruikt zijn voor aanvallen op Iran. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm nazomerweer met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avonden volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

bijna begint, dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meerradio Studio. Studio. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Mail jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meerradio. Het is 13:30. Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Meerradio.

0: Clubhouse, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In het centrum van Arnhem zijn meerdere gewonden gevallen bij een steekincident. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken in het centrum steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De politie rukte met veel wagens uit en veel agenten liepen in kogelwerende vesten, schrijft de regionale krant. Als er geen akkoord komt over besparingen op sociale zekerheid, denkt het kabinet 1,2 miljard euro te moeten bezuinigen op onderwijs. Uit stukken in handen van de NOS blijkt dat de coalitiepartijen een geheime afspraak hebben gemaakt. Daarin staat hoe het tekort van 3 miljard over de ministeries moet worden opgevangen als er niets uit de gesprekken komt met de vakbonden. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilde bezoeken. De Britse politie heeft geen explosieven gevonden in de bestelbusjes van de mannen die verdacht worden van het plannen van een terroristische aanslag op een luchtmachtbasis Fairford. De 5 werden afgelopen weekend opgepakt nadat een inwoner hen met bivakmutsen bij de legerbasis had gezien en alarm sloeg. Volgens de Britse politie lag er wel een onbekende hoeveelheid brandstof in de busjes. Het motief is nog steeds onduidelijk. De VS wijst naar Iran, omdat op de basis Amerikaanse bommenwerpers staan die gebruikt zijn voor aanvallen op Iran. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm nazomerweer met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avonden volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS-journaal.
0: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.